0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Maltese zakenman Jorgen Fenech, die ervan verdacht werd de opdracht te hebben gegeven voor de moordaanslag op de Maltese journaliste Daphne Galizia in 2017, is vrijgesproken. Volgens de openbare aanklager gaf Fenech de opdracht om de journaliste uit de weg te ruimen, omdat ze op het punt stond artikels te schrijven over de corruptie van de zakenman. Maar een jury sprak hem woensdag vrij. De moord veroorzaakte een schokgolf bij de Maltese bevolking. Onder druk van massaal straatprotest moest de toenmalige premier opstappen. Volgens de Europese Commissie is corruptie nog altijd een groot probleem in Malta. De Nederlandse politie heeft nog meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Dat is het plaatsje in Nederland. Dat werd opgeschrikt door drugsgeweld in de nacht van maandag op dinsdag. Toen werd een man doodgeschoten door een groep gewapende mannen. Twee agenten raakten ook gewond. Bij een zoektocht naar bewijsmateriaal werd er onder andere een verdachte tas gevonden en dus ook wapens. De politie vraagt inwoners van het gebied ook om alert te blijven bij het zien van verdachte voorwerpen of verdachte situaties. Onze landgenoot Ciso Bergs heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open tennis, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bergs, het 31ste reekshoofd, won van de Spanjaard Carlos Tiberner in 4 sets. In de volgende ronde neemt Bergs het op tegen de Nederlander Jesper de Jong. En in de hoogste voetbalklasse heeft Union een inhaalwedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen. Het werd 0-3. Sint-Truiden ging in eigen huis kansloos onderuit. De overwinning van Union is verdiend, zegt STVV-trainer Frederik de Meijer.
1: We hebben onze moment gehad, maar als je speelt niet een perfect match en niet een topmatch, dan is het moeilijk om tegen Union punten te pakken. En vandaag verdient de overwinning van Union.
0: En met die overwinning klimt Union naar de tweede plaats in de stand. Vannacht meestal bewolkt, kans op wat lichte regen ook en minimaal rond 17 graden. Straks is de dag meestal zwaar bewolkt met hier en daar ook wat motregen. Tegen de avond wordt het dan wel droger en overdag maximaal tot 24 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Brussel.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De kans dat commerciële vliegtuigen wereldwijd onder vuur worden genomen is gegroeid. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de Verenigde Naties. De organisatie wijst op de gevaren door lange afstanden.

0: afstandswapens, drones, luchtafweersystemen en systemen die de radiocommunicatie verstoren. Daarnaast is er ook het gevaar dat vliegtuigen zelf meer het doelwit worden van aanvallen. De waarschuwing volgt op uitspraken van de Oekraïense president Zelensky. Die zei dat het Russische luchtruim onveilig is door de vele Oekraïense drone-aanvallen. De commerciële luchtvaart heeft geen plaats in een hemel die vol zit met drones, aldus Zelensky. Nederland heeft 86 ton goud weggehaald uit de VS en Canada. Het grootste deel is overgeheveld naar Londen. Dat maakte de Centrale Bank in Nederland bekend. Volgens de Nederlandse Bank is het goud verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Vanuit Londen is het goud sneller inzetbaar en kan het ook sneller verkocht worden, klinkt het. Het meeste goud is in de VS verkocht en dan weer aangekocht in Londen. 27 ton is fysiek verplaatst van New York naar het Nederlandse Zeist. Tennis dan, Zizo Bergs heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Bergs won van de Spanjaard Carlos Tiberner in 4 sets. In de volgende ronde neemt Bergs het op tegen de Nederlander Jesper de Jong. En in het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven zich voor de tweede jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Leuven won na de heenwedstrijd nu ook de terugwedstrijd tegen de Poolse kampioen Czarny Sosnowiec. Na de 1-4 in Polen werd het thuis 2-1. Vrijdag volgt de loting voor de groepsfase. Leuven-speelster Alix Posteels droomt van enkele topwedstrijden.
1: Ik heb er al een paar zien staan, zo in Manchester City of in Chelsea. Die ploegen zouden wel mooi zijn in Real Madrid. Maar ik denk net zoals vorig jaar, welke ploeg zou ook loten, dat zijn 6 topmatchen. Ik denk dat we daar super hard van gaan genieten. Weer ook heel veel uit leren, want dat was het ook wel vorig jaar. Maar als ik toch mag dromen, dan een Chelsea of een Man City zou wel leuk zijn.
0: En ook bij de mannen werd er gisteravond gevoetbald. In de hoogste klasse was er nog een inhaalwedstrijd. Union won op het veld van STVV met 0-3. Union is nu tweede in de stand. Het is bewolkt met kans op wat lichte regen, minimaal rond 17 graden de komende uren. Straks krijgen we meestal zwaar bewolkt weer, met hier en daar wat motregen. En tegen de avond wordt het allemaal droger. Maxima overdag tot 24 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Deense autoriteiten hebben plannen en voorbereidingen voor Russische sabotage in Denemarken ontdekt. Dat heeft een topman van de Deense inlichtingendienst gezegd aan een Deense krant. Nog volgens de inlichtingendienst is de bedreiging concreet genoeg om een waarschuwing te geven. Het voornaamste doel zou zijn om leveringen van de Deense wapenindustrie aan Oekraïne te dwarsbomen. Maar Rusland wil met dergelijke acties ook angst en twijfel zaaien, klinkt het. Nog volgens de topman moeten Deense defensiebedrijven hun veiligheidsmaatregelen aanscherpen. In Frankrijk wordt een 18-jarige jongeman ervan verdacht ontvoeringsplannen te hebben beraamd van rijke en bekende Fransen. Een van de mensen op de lijst was stervoetballer Kylian Mbappé. De jongeman zou het brein zijn van een bende die al verschillende overvallen

0: pleegde, maar nu dus ook ontvoeringsplannen had. De politie kwam hem op het spoor na een mislukte overval. In zijn cel werden later telefoons gevonden met instructies voor ontvoeringen. En op de lijst met doelwitten stonden onder andere ook nog een rapper en vermogende zakenmensen. In het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Leuven won na de heenwedstrijd nu ook de terugwedstrijd tegen de Poolse kampioen. Na de 1-4 in Polen werd het thuis 2-1. Vrijdag volgt de loting voor de groepsfase. Leuvenspeelster Alix Posteels droomt van topwedstrijden.
1: Ik heb er al een paar zien staan, zo in Manchester City of in Chelsea. Die ploegen zouden wel mooi zijn in Real Madrid. Maar ik denk net zoals vorig jaar, welke ploeg dat we ook loten, dat zijn 6 topmatchen. Ik denk dat we daar super hard van gaan genieten. Weer ook heel veel uit leren, want dat was het ook wel vorig jaar. Maar als ik toch mag dromen, dan in Chelsea of in Manchester City zou wel leuk zijn.
0: En ook bij de mannen werd er gevoetbald. In de hoogste klasse was er nog een inhaalwedstrijd gisteravond. Union won op het veld van STVV met 0-3. Union is nu tweede in de stand. Het is bewolkt met kans op wat lichte regen. Temperaturen rond 17 graden de komende uren. En straks krijgen we een zwaar bewolkte dag met wat motregen. Tegen de avond wordt het droger en overdag maximaal tot 24 graden. Fijne nacht of ochtend nog. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als sportgut. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik

0: Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet.

0: Radio Brussel.
1: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De politie in Nederland heeft nog meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. Dat is het plaatsje in Nederland dat werd opgeschrikt door drugsgeweld in de nacht van maandag op dinsdag. Toen werd een man doodgeschoten door een groep gewapende mannen. Twee agenten raakten gewond. Bij een zoektocht naar bewijsmateriaal werd er eerder al een verdachte tas gevonden. De politie vraagt inwoners van het gebied ook om alert te blijven bij het zien van verdachte voorwerpen of situaties. In de Spaanse enclave Ceuta in het noorden van Afrika zijn gisteravond tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het Spaanse migratiebeleid. Na de massale bestorming 1 maand geleden door 70.000 mensen vanuit Marokko zijn er nu nog altijd 5.000 migranten in Ceuta. Stijn Verkruijsen ging kijken.
2: Spaanse vlaggen overal, de zwart-witte vlag van Ceuta ook en t-shirts met daarop Ceuta is niet te koop, Ceuta verdedigt zich. De burgemeester van deze stad noemde het een historische dag. De manifestatie was een vredige protestmars tegen de aanpak van de regering van deze migratiecrisis, tegen premier Pedro Sanchez vooral. En tegen het stilzwijgen ook van de Europese Unie.
1: De kans dat commerciële vliegtuigen wereldwijd onder vuur worden genomen is groter geworden, zegt de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart van de Verenigde Naties. Het gevaar komt van lange afstanden.

0: afstandswapens, drones, luchtafweersystemen en systemen die de radiocommunicatie verstoren. Daarnaast is er ook het gevaar dat vliegtuigen zelf het doelwit worden van aanvallen. Gisteren nog waarschuwde de Oekraïense president Zelensky luchtvaartmaatschappijen om het Russische luchtruim te mijden, omdat dat onveilig is door de vele Oekraïense drone-aanvallen. En de Deense autoriteiten hebben plannen en voorbereidingen ontdekt voor Russische sabotage in Denemarken. Dat heeft een topman van de Deense inlichtingendienst gezegd aan een krant. Volgens de inlichtingendienst is de bedreiging concreet genoeg om een waarschuwing te geven. Het voornaamste doel zou zijn om leveringen van de Deense wapenindustrie aan Oekraïne te dwarsbomen, maar Rusland wil met zulke acties ook angst en twijfel zaaien, klinkt het. Nog volgens de topman moet het Deense defensiebedrijven hun veiligheidsmaatregelen aanscherpen. In het voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Het werd 2-1 tegen Polen. Morgen volgt de loting voor de groepsfase en speelster Alix Posteels droomt al van enkele topwedstrijden.
1: Ik heb er al een paar zien staan, zo in Manchester City of in Chelsea. Die ploegen zouden wel mooi zijn in Real Madrid. Maar ik denk net zoals vorig jaar, welke ploeg zou ook loten, dat zijn 6 topmatchen. Ik denk dat we daar super hard van gaan genieten, weer ook heel veel uit leren. Want dat was het ook wel vorig jaar. Maar als ik toch mag dromen, dan een Chelsea of een Man City zou wel leuk zijn.
0: Bij de mannen was er in de hoogste klasse nog een inhaalwedstrijd. Union won op het veld van STVV met 0-3. Union is nu tweede in de stand. Het weer dan. Het is vandaag meestal zwaar bewolkt met hier en daar motregen. Tegen de avond wordt het droger en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Een hele goede morgen. Wij zijn, zoals jullie weten, van het nieuwsgierige type. Wij willen dan heel graag ook weten wat je vandaag gaat doen. Ik wil alles weten.
1: Nee, niet alles.
0: Jawel.
1: Niet alles.
0: Oké, behalve naakt en zo.
1: Wat gewoon aanvaardbaar is, maatschappelijk aanvaardbare info, die ontvangen wij graag via de VRT Max-app. Goedemorgen.
2: Life is music. Studio.

0: Ah, wel de goeie dag, 6 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Jannik Aerts.
2: Brussel wil dat de federale overheid meer doet tegen drugsgeweld. De voorbije weken waren er verschillende schietpartijen in Brusselse gemeenten, zoals Anderlecht en Sint-Gilles. De burgemeester van Brussel, Philippe Klose, zegt dat de problemen niet alleen kunnen opgelost worden en zegt ook dat hij hoopt dat premier Bart De Wever gaat helpen in de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel.
3: Het is ook de rol voor mij van de premier om een grote comité te convoqueren en te zeggen, oké, wat kunnen we doen samen? En we hebben veel geluk in Brussel dat we hebben Julien Moinil als procureur des Konings. Hij doet een toffe job. Het is ook hetzelfde voor de politiedienst. Maar we weten ook dat het niet alleen de lokale niveau die kan alle doen.
2: In Nederland heeft de politie nog meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. In de nacht van maandag op dinsdag was daar een grote schietpartij. Toen werd de man van 51 doodgeschoten door een groep gewapende mannen. Er ligt een afrekening in de drugswereld. Twee agenten raakten daar ook gewond. Bij de zoekactie naar bewijsmateriaal werd er onder andere een verdachte tas gevonden en dus ook wapens. De politie vraagt inwoners van het gebied ook om alert te blijven bij het zien van verdachte voorwerpen of situaties. In het voetbal hebben de vrouwen van OA Leuven zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Morgen volgt de loting voor de groepsfase en speelster Alix Posteels droomt al van enkele topwedstrijden.
4: Ik heb er al een paar zien staan, zo in Manchester City of in Chelsea. Die ploegen zouden wel mooi zijn in Real Madrid. Maar ik denk net zoals vorig jaar, welke ploeg dat we ook loten, dat zijn 6 topmatchen. Ik denk dat we daar super hard van gaan genieten. Weer ook heel veel uit leren, want dat was het ook wel vorig jaar. Maar als ik toch mag dromen, dan Chelsea of Man City zou wel leuk zijn.
2: Ja, bij de mannen was er in de hoogste klasse ook nog een inhaalwedstrijd gisteravond. Union won op het veld van STVV met 0-3. Union is nu tweede in de stand. En op de US Open Tennis heeft Zizou Bergs zich geplaatst voor de tweede ronde. Hij won van een Spanjaard in 4 sets. Nu, die match die werd gisteren door het regenweer stilgelegd en vandaag verder gespeeld. Het werd 6-3, 3-6 en 2 keer 6-2 voor Bergs. In de volgende ronde neemt Zizou Bergs het op tegen de Nederlander Jesper de Jong.

0: We krijgen een overwegend grijze dag met soms wat lichte regen en veel wind. Het is wel zacht vandaag, rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer en 25 graden dan. Het weekend wordt vaak zonnig en droog.
1: Maak van je file tijd treintijd. Dankzij je werkgever.

0: boven de 2 euro, dan zullen wij er maar voor zorgen dat de tijd in jouw auto het beste is met de beste muziek.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: geen thunder te bespeuren, maar een heerlijk zachte ochtend. Wat leuk dat je die met ons doorbrengt. 5 over 6.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
3: De aanwezigheden.
0: Dries aanwezig.
4: Ik was hier al bijna gaan zitten. Hè. Dat is mijn voornemen voor het nieuwe seizoen. Ik ga altijd recht staan tijdens het radiomaken. Dat hoor je, hè?
0: Voor de bloeddoorstroming. Ja, inderdaad. Voor de luchttoevoer richting stembanden. Ja. Dat is top, hè?
4: Dan kan je beter zeggen, goedemorgen allemaal. Ik botste trouwens gisteren namiddag tegen iemand op straat met mijn fiets. Het was bijna een groot accident. En dat was een beetje gênant. We zeiden, oh ja, sorry, excuseer. Oh ja, oef. En even zo, ja, dan ga je uit elkaar. En we reden elkaar, en enkele meters uit elkaar. Riep die mevrouw nog na...
5: Ah, ik hou van jullie show. Het is heel leuk.
0: Echt?
4: En dan verdween ze in de verte van Brussel.
0: Amai, maar hoe zalig. Want ik had vanmorgen bijna een botsing met een auto, maar die heeft dat niet gezegd.
4: Dat was een Fransman. Dus.
0: Ah, ja. Zeg, is George Clooney aanwezig vanochtend?
4: Hij is zeker aanwezig.
0: What else? Die heeft ons zelfs een nieuw woord geleerd. We zijn er nog op aan het oefenen. Het is nog vroeg, maar dat is een kakistocratie. Luister.
6: There's a great word, kakistocracy, which is a country run by the least qualified people. I think maybe we have a kakistocracy right now, but we'll get through it.
0: Ja, dat gaat Donald Trump niet zo fijn vinden dat de beroemdste acteur uit zijn land zijn beleid een kakistocratie noemt. Voilà, als je het wil uitpakken vandaag ergens tegen vrienden of aan de koffiemachine, straks tegen collega's, zeg, hé, maar wat is dat hier voor een vuile kakistocratie? Lieve Jos, hoe gaat het met jou vanochtend?
7: Goed, het gaat goed met mij. En ik lees in de app ook veel berichtjes. Mark uit Antwerpen is wakker en die zegt, goedemorgen Eva en Dries, al even meegeven dat het zalig zacht is buiten. Perfect begin van de dag en nu off for running.
0: Mai.
7: Erik uit Meissen zegt eigenlijk hetzelfde, want die stuurt... Goedemorgen van op de fiets. Het is boterzacht buiten met heerlijke, goed voelbare rugwind. Net zelfs een laagje uitgetrokken omdat het te warm was.
4: We hebben ons eigen weerstation ook.
0: Ja, dat is fantastisch. De buitensporters vanochtend helemaal gelukkig.
1: Ben jij ook aanwezig?
2: Laat van je horen via de VRT Max-app.
0: En boterzacht, ik ga dat woord lenen voor binnen een paar dagen. Dan gaan jullie denken, amai, die Eva heeft een rijke woordenschat. Heerlijk. Nothing but thieves nu, baby cool.

0: Hey, het is 6:15. Wij proberen met de geschikte plaatje jouw ochtendhumeur op te krikken. Wat vond je van Sophie Alice Bechter?
1: Dat is een van mijn favos uit jaar 0.
0: Zeg, Jos, wie is er aanwezig op deze warme ochtend?
2: Dat zijn Hanna uit Dendermonde, Matthias uit Schilde, Cathy uit Waregem, Boris uit Bilze, Sigrid uit Maasmechelen, Connie uit Aalter, Sam uit Dessel, Jan uit Dendermonde, die zegt: goedemorgen ochtend mensen, een zalige donderdag, laat onze oren swingen.
0: Maar zalig, zoveel volk al.
2: Ja, en Hilde uit Aalst hangt al aan de lijn.
1: Hildeke, goedemorgen.
3: Goedemorgen Dries, goedemorgen Eva.
1: Het is een hele gekke ochtend voor jou, toch?
3: Het gebeurt soms nog, maar nee. Ja, ik probeer meestal wel in mijn bedje te geraken s'avonds.
1: Pak al wat er is gebeurd.
0: Wacht, Hilde is niet in haar bed geraakt.
3: Gisteren is het niet gelukt. Nee, we zijn in de zetel allebei in slaap gevallen gisteravond. En vanochtend hoorde ik jullie tot beneden, want de wekkerradio staat heel uit.
0: Wacht, en jij hebt met uw lief of uw man... in de zetel, twee volwassen mensen in een zetel geslapen. Ja. Hebben jullie dan zo'n gigantische bank die heel de living bestrijkt?
3: Ja, redelijk grote hoekzetel, ja.
0: Amazing.
1: En wat is er gisteravond gebeurd dat het zo wild werd dat je dacht, ik raak niet meer in mijn bed?
3: Geen spannende dingen hoor, maar het schooljaar is er begonnen en wij zijn altijd veel moe.
0: Ja, dus jullie zijn ook, nu worden jullie wakker in jullie gewone kleren.
3: Ja, klopt.
0: Dat is wel handig eigenlijk.
1: Heel handig.
0: Maar fantastisch.
3: Ja, maar ik ga toch wel iets anders aantrekken, denk ik.
0: Een snelle vraag, Hilde, voor jij. Je gaat opfrissen. Wanneer staat jouw wekker?
3: 6:15, want ik heb jullie heel vroeg gehoord vanochtend.
0: 6:15, oké, maar daar komen we straks nog even op terug. Fijn opfrismomentje daar en maakt je man daar naast u in de hoek zitten ook maar stilaan wakker, Hilde.
3: Ja, zal ik doen. Nee.
4: En Dries, goedemorgen. Studio Brussel.
0: Dries.
1: Dit is hem.
0: Als jij zei dat Sophie Alice Bechter al goed was.
1: Ja, ja.
0: Ik had deze als verrassing gehouden voor u. Maar dit is het nummer. De eerste noot, de 4th of July van Somber. Ga recht in ons hart.

0: De body van Hilde was er ook nog niet ready voor die vroege ochtend. My body isn't ready van Somber. Vraag je voor jullie, wanneer staat eigenlijk jullie wekker? Ah. Dat is de meest gestelde vraag aan ons, Dries. Maar jullie zijn toch ook al nu wakker? Dus ik vermoed dat die wekker ook wel vroeg gaat daar.
1: Vanaf volgende week woensdag spelen we hier op Studio Brussel de Wekker XL. Dan gaat de wekker dus elk uur en kan je elk uur meer raden welke BV erin zit.
0: Maar wanneer gaat dus jouw wekker? Wie wint de vroegste vogel van ons allemaal te zijn? Laat het even uitpakken met je wekker, maar beginnen via onze VRT Max-app.
2: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
4: Zottekes? Wakko?
3: Check. Dus sprint terug voor het Braun Nivo scheerapparaat voor maar €599. Mediamarkt.
5: Studio Brussel.
6: Mijn naam is Joost. En je luistert naar Studio Brussel. Live.
5: Live is music.
6: Live is music.

0: Mainstage van Pukkelpop had hij toch maar schoon ingepalmd. Die Used. You say, het is bijna 6:30. En You say, vroeg opstaan, waarom niet? Ochtendzon heeft goud in de mond.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Dries blijft non-stop radio maken.
0: Ja, jongens. Vanaf volgende woensdag gaat hier elk uur de wekker. Want Dries, dan ga jij radio blijven maken tot de wekker geladen is. Mijn mama vroeg mij gisteren... Maar wacht, gaat Dries dan aan één stuk door presenteren zonder pauze?
3: Jawel, mama de Roo. Ik ga dat inderdaad doen non-stop.
0: Ja. Geen commentaar. Daarom zijn wij vooral wel eens even benieuwd wanneer jullie wekkers staan. Joske.
4: Mijn wekker staat om 4:10.
0: Ja, die van ons ook. Bij mij 4:08. We dachten dat we de vroegste vogels gingen zijn. Maar de app spreekt ons tegen.
4: Ja, Gert uit Herenthout die zegt 4:45 bij mij en dan nog 2 snoesjes van 5 minuten. Eddie uit Hammen die zegt mijn wekker staat om 4:15. Thibaut uit Deinzen stuurt wekker om 4:45, minder verkeer, cruise control op 110, proteïne yoghurt on the go en in alle stilte beginnen rond 6:30. Laat ze maar allemaal binnenglijden op de gang.
0: Amai, Thibaut.
4: Bert uit Zaltleeuw die zegt mijn wekker staat om 5:00. Heidi uit Heist op den Berg zet haar wekker om 3:45 omdat ze haar traiteur zaak moet beginnen voorbereiden.
3: Amai,
4: en Bart uit Wustwezel is denk ik de vroegste vogel en die hangt aan de lijn.
3: Zou het zijn dat Bart uit Wustwezel de allervroegste is? Goedemorgen, dag Bart.
5: Goedemorgen, Dries.
3: Of moet ik voor jou zeggen, goeie avond, want hoe laat staat jouw wekker?
5: 12:30 stond die vanmorgen.
3: 12:30? Oh, jongen. 13:30.
5: 12:30.
3: 13:30, dat is heel vroeg.
0: Dat is 0:30.
3: Ja.
5: 0:30 heb ik opgestaan. Even snoezen, om 6:00 zal toegelaten, denk ik.
3: En waarom sta jij zo vroeg op, Bart?
5: Ik ben vrachtwagenchauffeur. En ja, het verkeer moet te zijn voor de... gewoon vergemakkelijk vol te kunnen werken.
0: Maar dat is wel echt een heldendaad. En ook een aanslag op je lichaam, lijkt mij. 13:30. Wat is die relatie met je wekker? Want je zegt, snoezen mag wel even. Je haat dat ding toch uit de grond van je hart?
5: Nee, dat valt heel goed mee. Ja, je weet, je stelt hem zelf in. Dus ja, je weet dat je ervoor staat.
0: Ja?
5: En ja.
0: Oké, okay, Bart.
5: Afduwen dat de kinderen niet wekker worden. Dus.
0: Ja, ik vraag het omdat we vanaf volgende week woensdag gaat Dries hier de Wekker XL spelen. En ga je elk uur de wekker horen. Het is daarom dat ik het even vroeg wat je relatie was met die wekker. Dus, maar jij ziet dat zitten.
5: Jawel, zeker. Ook geen probleem.
3: Ook goed nieuws, Bart. Want stel dat dat spel zou doorgaan tot de nacht, wat ik absoluut niet hoop, dan heb ik al één iemand die nacht is, wakker is rond, ja, rond dat uur. Hè.
0: Ja, wel, Bart, dan moet je maar eens bellen als de jonge heer moederziel alleen in zijn studio zit. Ciao en een goede middag nog. Ja.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Woensdag op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: En dit gaat misschien verwarrend worden, want we hadden het net over 13:30 en dat werd dan 13:30. Wij met onze dyscalculie. En nu is de volgende plaat 10/10 van Royal Blood.

0: je nu al denkt, amai, die radio klinkt lekker vanochtend.
1: Oef. Oh ja.
0: Ja, dit is de volgende. Don't Stop Fleetwood Mac staat klaar. Maar eerst even een koude douche misschien. Moeten we naar het nieuws. Want het is 6:30, belangrijk, Yannick. Want Brussel wil dat de federale overheid meer doet tegen het drugsgeweld in de stad.
2: Ja, de voorbije weken waren de verschillende schietpartijen in Brusselse gemeenten zoals Anderlecht en Sint-Gilles. En de burgemeester van Brussel, Philippe Klose, zegt dat ze de problemen niet alleen kunnen oplossen. En zegt dat hij ook hoopt dat premier Bart De Wever gaat helpen in de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel. En in Nederland heeft de politie nog verschillende wapens gevonden in en rond Overasselt. In de nacht van maandag op dinsdag was daar een grote schietpartij. Een man van 51 werd toen doodgeschoten door een groep gewapende mannen. Wellicht gaat het daar om een afrekening in de drugswereld. De politie vraagt daar ook om inwoners in het gebied om alert te blijven bij het zien van verdachte voorwerpen of situaties. En het weer vandaag, grijze dag, met soms wat lichte regen, veel wind ook. En het is wel zacht, rond 24 graden.

0: Na Eva en Dries, mijn favoriete koppeltje Sam Fender en Olivia Dean.
1: Oh. Jos, is luisteraar Bert uit Hulsthout al wakker?
2: Ja, hij is wakker. Hij heeft net een teken van leven gegeven in de app van VRT Max.
1: Ah, dat is goed, want over 3 minuten weten we of Bert uit Hulsthout sneller is dan de zang en zo het record kan breken.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis biertje. Sterk in je schoenen. Torfs! Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: koken.
8: Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
10: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
9: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
11: Eurostar. Together we go further.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 euro. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel.

0: teamjarenbazaar en spelen daarom al 7 Roma's. Dus is er plaats voor mij? Er zal plaats gevonden worden voor bazaarfans.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
0: We spelen opnieuw dit spel elke dag een intro herkennen voor de zang begint. En we zitten met een klassement vanaf nu. En er is mogelijk iemand die op nummer 1 gaat geraken in dat klassement. Jos, wie is onze gelukkige?
2: Dat is Bert uit Hulshout.
3: Ja, Bert uit Hulshout. Goedemorgen. Ik moet al meteen sorry zeggen, Bert, want ik zei daarnet Hulshout, maar het is dus Hulshout, voor alle duidelijkheid.
4: Hulshout, ja, ja, absoluut.
3: Want Bert, het Hulshout ben jij absoluut niet en die heeft absoluut geen gisteren een glansdeelname gedaan hier in de show. Dus nu al proficiat voor die glansdeelname. Heb je er vertrouwen in, Bert?
4: Zeker wel, we gaan er een vervolg proberen aan te breien, Dries.
0: Okay. Als je deze aced, dan sta je bovenaan in het klassement. Maar Bert, het is een classic. 13 seconden intro, dat is niet super lang, maar jij gaat sneller zijn dan de zang. Hier ga je. Wie is dit?
4: Ja, dat is You Too met The Beautiful Day.
3: Yes!
0: Het is een Beautiful Day. Niet alleen voor Bert uit Hulshout, niet alleen voor alle luisteraars die die plaat nu ook integraal gaan mogen luisteren, maar ook voor ons, Eva en Dries.
3: Ja, ja.
0: Want we zitten met een record in ons klassement.
3: Een record, hè.
0: 2 strikes in sneller dan de zang. Wij horen u morgen terug, Bert.
4: Tot morgen. Eva.

0: is de Lost Frequencies remix van Sweet Disposition. Lost Frequencies, omdat in het nieuws staat vandaag dat hij een eigen restaurant gaat openen in Brussel.
1: Dat is heel mooi en wij willen daar gerust elke dag reclame voor maken, plat op onze buik.
2: No way! Amai, fantastisch, dank u. Ja. Dank u, Eva en Dries.
1: Graag.
0: De naam en zo, dat is allemaal nog niet duidelijk. Maar hij gaat dus een eigen resto openen in Brussel. Wie is er de grootste snoezer van heel Studio Brussel? Dat is een vraagstuk dat wij straks samen met jullie gaan oplossen na het nieuws van 7 uur. Zijn er snoezers die luisteren naar Studio Brussel? En dan wel hoe? Daar gaan we naar op zoek.
1: Jij bent geen snoezer, hè?
0: Zot, jongen. Snoeze je loops.
3: Life is music. Studio Brussels.

0: gaat dat, dat doen we ook door.
1: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
0: Dat ook, ja.
1: Wat ook, ja.
2: Dat doen we ook door.
1: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
0: Oh. Dat hadden wij niet door.
1: Dan is het nu door.
3: Ja, naar Gamma.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
7: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
6: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
7: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
6: Aha, oké.
8: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost je energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
11: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
12: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
13: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
14: Goedemorgen, 7 uur.
15: VRT Nieuws.
14: Jannik Aerts.
16: Brussel wil dat de federale overheid meer doet tegen drugsgeweld. De voorbije weken waren de verschillende schietpartijen in Brusselse gemeenten zoals Anderlecht en Sint-Gilles. De burgemeester van Brussel, Philippe Klose, zegt dat de containers in de Antwerpse haven meer gecontroleerd moeten worden op drugs. Anders zullen de schietpartijen in Brussel niet ophouden. Om zijn stad te beveiligen wil hij meer politie en ook meer overleg met de andere overheden in ons land.
17: Voor mij de eerste prioriteit is meer blauw op straat om onze bevolking te verzekeren. En ten tweede, we willen een groot nationale plan. Het is nu echt nuttig voor onze bevolking. Okay.
16: Er zijn afgelopen zomer net geen 3000 mensen in ons land gestorven door de hitte. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Vooral de eerste hittegolf was dodelijk. Toen stierven er zo'n 2000 mensen meer dan anders. De dodelijkste dag was op 27 juni. Toen waren er 641 overlijdens. Net geen record. In het Spaanse stadje Ceuta, dat bij Marokko ligt, zijn gisteravond 10.000 mensen op straat gekomen. Ze protesteerden tegen de manier waarop Spanje omgaat met migranten. Een maand geleden kwamen er zo'n 70.000 mensen uit Marokko massaal naar Ceuta. Nu zijn dat er nog altijd 5.000 die daar zijn, vertelt VRT Nieuwsjournalist Stijn Verkruijsen die daar is.
18: Spaanse vlaggen overal, de zwart-witte vlag van Ceuta ook. En t-shirts met daarop, Ceuta is niet te koop, Ceuta verdedigt zich. De burgemeester van deze stad noemde het een historische dag. De manifestatie was een vredige protestmars tegen de aanpak van de regering van deze migratiecrisis, tegen premier Pedro Sanchez vooral. En tegen het stilzwijgen ook van de Europese Unie.
16: In het voetbal hebben de vrouwen van OA Leuven zich voor het tweede jaar op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Het werd 2-1 tegen de Poolse kampioen Sosnowiec. Maar morgen wordt de loting van de groepsfase. Maar speelster Alix Posteels is in ieder geval wel blij.
19: Ja, ik denk dat we dat vooraf niet hadden kunnen dromen. Of wel kunnen dromen, maar misschien alleen hadden kunnen hopen. Omdat ik dat vorig jaar een superjaar was. Ook om dan die leaguefase te overleven en bij de beste 12 te eindigen. Ik denk dat het al iets super was. En om het nu gewoon nog een keer te doen. 2 keer op rij, ja. Dat is echt super.
16: Ja, bij de mannen was er in de hoogste voetbalklasse gisteravond nog een inhaalwedstrijd. Union won op het veld van STVV met 0-3. Union staat nu tweede in de stand en de trainer David Hubert is tevreden.
20: Intensiteit is voor mij deel van de passie die we moesten tonen van de eerste tot de laatste minuut. Omdat we in de voorbije match niet voldoende lang hadden volgehouden. En vandaag was de bedoeling van dat, ja, doorheen de hele wedstrijd te kunnen tonen. En ik denk dat we dat goed tot zeer goed gedaan hebben.
16: Op de US Open Tennis heeft Zizou Bergs zich geplaatst voor de tweede ronde. Hij won van een Spanjaard in 4 sets. De match die werd gisteren door het regenweer

0: stilgelegd en vandaag verder gespeeld. Het werd 6-3, 3-6 en twee keer 6-2 voor Bergs. In de volgende ronde neemt Sisu Bergs het op tegen de Nederlander Jesper de Jong. We krijgen een overwegend grijze dag met soms wat lichte regen en veel wind, maar het is wel zacht vandaag, rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer bij 25 graden en het weekend wordt vaak zonnig en droog.
1: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
2: Lieve Mona, hoe gaat het onderweg?
3: Niet goed op de Antwerpse ring, want richting Nederland is bij Antwerpen-West één rijstrook dicht door een ongeval. En daar verlies je nu 15 minuten vanaf Sint-Anna-Linkeroever. En meer dan 1 uur op de E17 vanaf Haastonk maakt daar een reddingstrook. Richting Gent gaat het 15 minuten trager tussen Merksem en Linkeroever. Nog naar Antwerpen op de E19, drie kwartier bij tussen Loenhout en Brecht, komt door een ongeval links en 20 minuten extra vanaf Massenhoven. Op de binnenring rond Brussel 20 minuten filegolven, dat is tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Richting Brussel verlies je vanuit alle andere richtingen zo'n 15 minuten. En door een ongeval op de E40 richting Brugge blijft in Nevelen rechts versperd. Daar verlies je 10 minuten en hou ook rekening met olie op de weg.
4: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blaklader.
5: Met
6: Eva en Dries.
2: You snooze, you lose. Want dan ga je al Dries zijn fratsen missen.
7: Allemaal.
5: Amai, alle vijf.
2: En onze topplaylist.
6: Je luistert naar
8: Studio Brussel. Life is music.

0: hi, hallo, 7 over 7. Zit jij toevallig al aan de ontbijttafel met een tas en een lepel in de buurt?
1: Studio Brussel.
0: Want wij hebben iets ontdekt in onze hotshot. Dat is nog steeds deze week de samenwerking tussen Turnstile, de Amerikaanse hardcore band, en de famously famous Elton John. Een fantastisch nummer, een nieuwe versie van Seeing Stars.
2: En als je goed luistert, dan hoor je doorheen dat nummer een triangel. Wacht, hè, luister, in het begin hoor je hem heel goed. Kijk, hè.
0: Ah, een tik, tik, tik, ja. Tik, tik, ja. Oh!
2: En dat is dus de geniale triangel van Elton John, denk ik dus. En als je ergens een mok hebt staan, een koffietas, ja, en een lepel, wacht, hè, dan kan je dat heel makkelijk nadoen. Probeer eens even.
0: Oké, wacht. Wacht, hè. Wacht.
2: Ja, ja, dat is hem. Ja, hou daar vast. Dan iemand anders aan de ontbijttafel pakt zijn vuist en stompt zo wat op tafel, zo wat zo. Ja. En dan, als je goed timed... Ik zeg ja.
0: Wacht.
2: 1, 2, 3. Nu Eva. Ja. Dan heb je nog enkel een piano nodig van Elton John, die dan zo klinkt. Voilà. En je hebt de hotshot van deze week, Seeing Stars.
0: Dat is het recept, het geheim. Zalig.

0: Killers met Somebody Told Me. Het is 7:15 en de patroon van de show is hier net toegekomen. Helemaal uitgeblust, die mens. Een half uur langer was het?
1: Ja.
0: Heeft er een half uur langer over gedaan op dit uur om tot hier te geraken. Het is overal ontzettend druk onderweg en dat is net de dag dat de benzineprijs boven de 2 euro stijgt. Dat is een combinatie die we niet graag gezien hadden. We zullen ervoor zorgen dat het hier dan tenminste op de radio maar lekker vooruit gaat.

0: Where You Are van Milky en Mal Grab.
1: Vanaf volgende week woensdag is het gedaan met snoezen. Amai, dit geluid. Oh, amai. Gaat door merg en been. Want we spelen vanaf dan elk uur de wekker XL tot die graden wordt. Over 6 dagen zoeken we dus allemaal naar...
2: Studio Brussel.
3: De wekker XL.
2: Dries blijft non-stop radio maken.
3: Tot de wekker geraden wordt.
1: Dus snoezen gaat er voor mij absoluut niet in zitten. En misschien slapen ook niet. Oh my god. Ik blijf radio maken tot iemand de stem herkent van de BV. Die hier dus fysiek in de studio zal zitten.
0: Doe je moet altijd een beetje lachen als je het zegt. Hè?
1: Ja, maar het is toch een leuk idee. Ik kan kunnen voelen ademen.
0: Leuk of gestoord.
1: Wie is dat? Oké, vanaf volgende week. Maar toen we het vanmorgen hadden over snoezen, hebben wij ook ontdekt dat er in ons team, in ons ochtendteam, een maniacale ubersnoezer zat. Luister
4: maar. Hallo, ik ben Femke van Online en ik zet 's ochtends elke 3 minuten een wekker. Anders lukt het mij niet zo heel goed om uit mijn bed te komen. Ik vind dat super handig op die manier. Mijn lief die naast mij ligt net iets minder.
0: Vreselijk!
1: Oh my god, elke 3 minuten een andere wekker. Dat is volgens mij de grootste snoezer die ik ken. Maar toch vragen we het. Luister iemand naar deze show die groter snoest dan Femke om de 3 minuten? Laat maar weten via de app van VRT Max.
0: Durven mensen dit toe te geven? Snoes jij verschrikkelijk hard en hoe dan? Laat het even weten.
2: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
3: Vanaf woensdag op VRT Max en bij Studio Brussel.
5: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
7: Ah ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang, maar echt heel lang, hè.
8: Het is maar een 20 seconden spot.
6: Ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
7: Ja, heel sterk, hè.
9: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blaklader.
10: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
11: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
12: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
10: Amai.
12: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
10: Oh, Lidl, op wie kan ik rekenen?
12: Lidl, dat kan tellen.

0: Blijk met Mars 2. Dit nummer heet vanaf nu in deze show niet meer Friday I'm in Love, maar Friday I'm in Verlof.
1: Ja,
0: want wij geven elke vrijdag weer één luisteraar één extra dag vrij. Bam!
2: Maar goed gevonden.
0: Lang weekend, door gewoon een leuke quiz mee te spelen op de radio. En dan kan jij gewoon vrijdag doen wat je zelf wil. Als je mee wilt doen, want het is bijna Friday I'm in Verlof,
2: ja,
0: moet je je inschrijven via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.

0: vrijdag gewoon niet ga werken. Nu de benzine meer dan 2 euro is. Dat is gewoon een win-win. Ik lees hier zelfs, Robin zegt 2,23 als die wilt tanken. Friday, I'm in love. Jean-Pierre uit Sint-Niklaas stuurt ons ook nog in de VRT Max-app. Hey, kunnen jullie Amélie Lens met Run nog eens laten horen in jullie show? Wel, dat is de volgende. Maar eerst gaan we naar Yannick, want het is 19:30 geworden. En Brussel wil dat de federale overheid meer doet tegen het drugsgeweld, Yannick.
1: Ja, Yannick, de voorbije weken waren er verschillende schietpartijen in Brusselse gemeenten, zoals Anderlecht en Sint-Gilles. En de burgemeester van Brussel, Philippe Klose, die zegt dat ze de problemen niet alleen kunnen oplossen daar. En zegt ook dat hij hoopt dat premier Bart De Wever gaat helpen in de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel. En in het Spaanse stadje Ceuta, dat bij Marokko ligt, zijn gisteravond 10.000 mensen op straat gekomen. Ze protesteerden vooral tegen de manier waarop Spanje omgaat met migranten. Het zit zo dat een maand geleden kwamen daar 70.000 mensen uit Marokko massaal naar Ceuta. En nu zijn daar nog altijd 5.000 migranten, tot grote frustratie van de mensen daar. En het weer een grijze dag met soms wat lichte regen, veel wind ook. Het is wel zacht vandaag, rond 24 graden.
2: Studio Brussel. Je hoort als eerste het nieuwe album van
3: Amélie Lens
2: in Radar
3: op Studio Brussel.
0: Ja, dit is heel cool. Blijft heel cool. Wereldsterren die kiezen vaak voor oldschool radio om hun albums in première te laten horen aan hun fans.
4: Dus wat wil dat zeggen? Die plaat van Amélie Lens is nog nergens uit. Niemand heeft haar muziek gehoord. En de eerste plek waar je die muziek gaat horen is hier op de radio. Amélie Lens heeft Studio Brussel gekozen als geboorteplek van haar album. Hoe mooi is dat?
0: Ja, dat is fantastisch, hè? Billie Eilish heeft dat ook al gedaan. Hier op Studio Brussel, hè?
4: Yes.
0: The Little Radio Station from the Little Country Belgium, hè?
4: Ja, ja.
0: Ook Mumford & Sons heeft hun album hier in première laten gaan. Foo Fighters, Olivia Dean en Lola Jong. En dus nu ook Amélie Lens. Die past echt in dat rijtje, hè? Want we onderschatten haar vaak, maar zij is bij de grootste DJ's wereldwijd, hè?
4: Ja, ja, ja.
0: En zij kiest voor haar Studio Brussel, want zij heeft hier natuurlijk ook nog shows gehad om het te laten horen aan jullie. Zo hoog draagt ze jullie in het vaandel. Morgen komt haar debuutplaat Aura uit. Vrijdag is dat dus. Maar vanavond ga je het veel besproken album, ook die samenwerking met Angèle die daarop zal staan, ga je dus in première horen tussen 8 en 9 bij Studio Brussel.
2: De beste albums hoor je eerst in Radar.
3: Op Studio Brussel.

0: Avatar debuutplaat in première bij Radar vanaf 8 uur op Studio Brussel. Amalie Lens en Angèle met Run. Het is gedaan met snoezen. Het is de derde schooldag, hè, jongens. Wij zijn hier op zoek in de show naar de grootste snoezer van het land.
1: Het is hallucinant trouwens welke verhalen er nu al binnenkomen via de VRT Max-app. Laat maar weten.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Vanavond in Jade en de Belgen.
6: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
5: Oh, dat is van na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nieuw op Play.
7: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor €9, maar voor slechts €5,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
9: Goedenavond!
8: Waarbij je de dag wil verteren door te...
9: Dansen op deze toppers!
8: Voor wie non-stop info zoekt
10: en nieuwsgierig is ook.
8: En voor zij die liever even...
11: Alles willen vergeten.
8: Met non-stop muziek.
10: Blijf luisteren, hè?
8: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
12: De beste start neem je met Orange. Voor maar €9 met de smart data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
13: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur, Nico.
14: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
13: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje, zeker?
14: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
13: Oh, maar kijk, ja. Kijk eens aan.
15: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
16: Life is music.

0: Stamine, daar ga jij op moeten gaan, hè, volgende week.
1: Oh, mij nog niet.
0: Elk uur anders deze plaats van Sum 41.
1: Oh, ja, doe maar, doe maar.

0: 6 keer slapen tot de wekker XL. Oh my god, dit gaat echt gebeuren.
1: Je bent nu al moe.
0: Ik ben nu al moe. Vanaf volgende week, woensdag, gaat dat hier dus elk uur gebeuren. Elk uur gaat de wekker af. Dat is een BV die zijn of haar wekkergeluid nadoet. Die zal dat elk uur doen tot er iemand raadt wie die BV is. Ik ga door tot ik erbij neerval. Die wekker XL is huge. Je gaat die niet kunnen negeren. Maar toch zijn er blijkbaar luisteraars van deze ochtendshow die perfect wekkers kunnen negeren. Ja, want we zijn op zoek naar de grootste snoezer.
1: Ja, en wij dachten dat dat Femke zou zijn. Femke die in ons ochtendteam zit. Dat is een fantastische collega. We zijn blij dat ze er elke dag geraakt. Maar blijkbaar is dat dus een maniacale snoezer. Om de 3 minuten zet zij een wekker 10 minuten lang aan een stuk. En ze heeft zelfs een lief. Dat snappen we helemaal niet. Wie is nog extremer in de VRT Max app, Jos?
2: Tibe uit Beernem die zegt, ik ben een kleine snoezer. Om de 5 minuten zet ik een wekker en ik kom na 20 minuten snoezen ongeveer uit mijn bed. Robin uit Torhout die zegt, ik moet wakker geschud worden, want ik word niet wakker van mijn wekkerradio. Lotte uit Gent die zegt, ik heb deze week zo lang gesnoest dat mijn huisgenoot die boven mij woont mij is komen wekken.
1: Oh my god.
2: Veerle uit Wistwezel stuurt, ik durf in het weekend tot een uur lang elke 10 minuten te snoezen om dan uiteindelijk te beslissen de wekker uit te zetten en gewoon te blijven liggen.
0: Wat is het punt dan van snoezen?
1: Ja, echt wel. Hè? Maar Jos, je hebt alle berichtjes in de app even bij elkaar genomen. En mogelijk is de beste snoezer, moet ik dan zeggen, of de grootste snoezer van het land, Jonathan uit Gent. Goedemorgen, Jonathan. Blij dat je wakker bent geraakt, überhaupt.
3: Ja.
1: Leg ons jouw snoesgedrag uit.
3: Wel, ja. Ik heb een kindje van 7 en een kindje van 1 jaar en 7 maand. En ik zet dus om de 2 minuten vanaf 6:30 een wekker. Dus om de 2 minuten ook met een ander geluid. Maar onbewust of bewust ga ik die toch iedere keer uitzetten. Dus ja, heb ik gisteren ook een wekker gekocht met zo'n daglamp die zo je reflectie zou wakker maken. Helpt ook niet.
1: Nee.
3: Dus dan moet mijn geïrriteerde vrouw mij om 6:50 ten laatste komen wakker maken. Allee, kom. Dus ja, het is morgen 6:50.
1: 6:50, dus jij dacht ook 20, 25-tal minuten te snoezen. Misschien wel goed voor jou dan, dat Dries hier elke uur de wekker gaat laten afgaan op de radio vanaf woensdag.
3: Ja, wel, het is hopen dat hij in mijn huis komt staan dan die wekker.
0: Dat kan geregeld worden. Er is ook nog Anneleen uit Oostende, dat is ook wel een gigasnoezer.
1: Nee,
0: goedemorgen.
1: Het is eigenlijk het verhaal van de andere kant. Ja. Anneleen, je zit met een snoezer.
0: Ja.
4: Mijn lief Wouter ligt nog te snoezen.
1: Nu?
4: Ja, maar stel dat hij bijvoorbeeld om 7:00 moet opstaan, dan begint dat zo om 43 met de eerste keer. En het leuke is voor hem dat dat elke keer iets anders is en we weten niet waar dat er komt.
1: Van geluid.
4: En dat is, dat is via Apple Music of zoiets, maar ik heb zelf Samsung, dus ik ken dat niet. En die kiest gewoon random iets dat hij ooit geluisterd heeft. Dus hij heeft een paar dochters die dan Camille luisteren. Dat kan erbij zitten. Het kan Rammstein zijn. Dat kan de Gregoriaanse koorgezang zijn. Maar afgewisseld met een kieken en een haan.
0: Wat?
4: En dan af en toe wat onweer en regen en water. En echt, en elke keer het vreselijk. Is dat van, ja, en je weet ook niet wanneer komt dat. Om 43, 46, 49, 53, 55, 57, 59. En dat is echt verschrikkelijk. En soms duurt het dan een minuut tegen dat hem naar uitzet. Ja, ik ben dan na 2 keer al beu. En dan soms, je weet niet waar dat er komt. Dat is echt de hel om daarnaast te liggen.
1: Maar Anneleen, liefde is, zeggen ze dan, hè?
4: Ja.
1: Met zo'n snoezende, kippengeluidmakende man die daar ligt te ronken. Ja. Heb je al aan je man verteld dat, wat Dries volgende week gaat doen?
4: Nee, nog niet. Die snoest nog, hè. Dat je weet dat nog niet.
1: Ga je het hem even uitleggen? Vanaf...
4: Ik ga het hem even uitleggen.
1: Vanaf woensdag gaat... Ja, Dries, jij gaat geen wekker in de buurt. Ah ja, wel. Maar jij gaat niet mogen slapen.
0: Nee, absoluut niet. Die snoesgedragingen van uw man, die gaan absoluut niet voor mij zijn.
1: Dankjewel, Anneleen.
5: Lekker XL houdt iedereen wakker. Vanaf woensdag op VRT Max en

0: is bijna 8 uur. De vleugelpiano is afgestoft. De Steinway wordt binnengerold. En ook de glanzend, fantastische jarige Jos.
1: Ja, Elisa uit Kortrijk die wenst haar zoon Toon een gelukkige 11e verjaardag. Gert uit Beringen viert zijn 41ste verjaardag vandaag en die is onderweg met de trein naar zijn werk. Annick uit Mechelen wordt 52 vandaag en ze viert dat deze ochtend met een straffe zwarte koffie, laat ze weten in de app. Marijke uit Keerbergen die wenst haar neefje Geert een gelukkige 11e verjaardag. En ook
0: Geert wordt 11.
1: Zalig. En ook hip hip hurra voor John.
2: Ben jij vandaag jarig? Stuur nu je telefoonnummer via de VRT Max-app.

0: vanavond op VRT1.
1: I can't believe this is your first day of chasing storms. We get tornadoes.
2: I'm your lucky charm, yes. Baby.
0: Op VRT1 in Home Sweet Home gaat Karin storm chasen in Oklahoma. Op VRT Canvas verrast de docu De Wilde Noordzee jou met het leven onder water. En op VRT Max vind je de eerste aflevering van de nieuwe reeks Crystal. Tot vanavond.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: Knaldi. Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 pre-sunkled kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Dit is Studio Brussel.
6: 8 uur, goedemorgen.
7: VRT Nieuws.
6: Jannik Aerts.
8: Brussel wil dat de federale overheid meer doet tegen drugsgeweld. De voorbije weken waren er verschillende schietpartijen in Brusselse gemeenten zoals Anderlecht en Sint-Gilles. De burgemeester van Brussel, Philippe Klose, zegt dat de problemen daar niet alleen opgelost kunnen worden en zegt dat hij ook hoopt dat de premier Bart De Wever gaat helpen in de strijd tegen de drugscriminaliteit in Brussel.
9: Het is ook de rol voor mij van de premier om een grote comité te convoqueren en te zeggen, oké, wat kunnen we doen samen? En we hebben veel geluk in Brussel dat we hebben Julien Moinil als procureur des Konings. Hij doet een toffe job. Het is ook hetzelfde van de politiedienst. Maar we weten ook dat het niet alleen de lokale niveau die kan alles doen.
8: In Nederland heeft de politie nog meerdere wapens gevonden in en rond Overasselt. In de nacht van maandag op dinsdag was daar een grote schietpartij. Toen werd een man van 51 doodgeschoten door een groep gewapende mannen. Wellicht ging het om een afrekening in de drugswereld. Twee agenten raakten daarbij ook gewond. De politie vraagt inwoners van dat gebied ook nog om alert te blijven bij het zien van verdachte voorwerpen of situaties. In Frankrijk wordt een jongeman van 18 ervan verdacht ontvoeringen te hebben voorbereid van 26 rijke en of bekende personen. Onder meer voetballer Kylian Mbappé zou op zijn lijst hebben gestaan. De jongeman zit nu in de gevangenis en wordt ook beschuldigd van een bendeleider te zijn en verantwoordelijk te zijn voor een reeks diefstallen in de buurt van Parijs. De politie kwam hem op het spoor na een mislukte overval. In zijn cel nu werden 2 telefoons gevonden met instructies voor de ontvoeringen. In het voetbal hebben de vrouwen van OA Leuven zich voor het 2e jaar al op rij geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Het werd 2-1 tegen de Poolse kampioen Sosnovets. Ze hadden de heenwedstrijd ook al gewonnen. In de volgende ronde kan OHA Leuven nu uitkomen tegen topploegen. En de coach, Ster Habibzadeh, heeft er wel zin in.
10: Het is zeer speciaal. We hebben heel hard voor gewerkt. En verdiend, vind ik. En ja, nu kunnen we onze seizoen wel positief beginnen. Dat is heel goed. Dat is heel goed. We gaan vrijdag samen in de loting kijken. Ik kijk echt heel veel naar uit. Iedereen, om zo'n leuke wedstrijd te spelen. We kunnen gewoon van leren. En dat is een mooie ervaring voor iedereen.
8: Ja, bij de mannen was er in de hoogste voetbalklasse gisteravond een inhaalwedstrijd. Union won op het veld van STVV met 0-3. Union is daarbij nu 2e in de stand. De trainer David Hubert is tevreden.
11: Intensiteit is voor mij deel van de passie die we moesten tonen van de eerste tot de laatste minuut. Vond dat we in de voorbije match niet voldoende lang hadden volgehouden. En vandaag was de bedoeling van dat doorheen de hele wedstrijd te kunnen tonen. En ik denk dat we dat goed tot zeer goed gedaan hebben.
8: Op de US Open Tennis heeft Sisu Berg zich geplaatst voor de 2e ronde. Hij won van een Spanjaard in 4 sets. De match werd gisteren door het regenweer stilgelegd en vandaag verder gespeeld. Het werd 6-3, 3-6 en 2 keer 6-2 voor Bergs. In de volgende ronde neemt Sisu Bergs het op tegen de Nederlander Jasper de Jong. We krijgen een overwegend grijze dag vandaag met soms wat lichte regen en veel wind ook. Maar het is wel zacht, rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer en 25 graden dan. Het weekend wordt wel vaak zonnig en droog.
6: Mona, de eerste stevige ochtendspits van het schooljaar vanochtend.
12: Ja, stevig is ze zeker, want je staat 1 uur in de file op de E314 richting Genk. Dat is tussen Lummen en Zolder. Door een brandend voertuig maakt daar een reddingstrook. En hou ook rekening met 10 minuten.

0: De kijkfile richting Antwerpen. Bijna 1 uur aanschuiven op de N19 tussen Loenhout en Brecht. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Nog naar Antwerpen, 20 minuten bij vanaf Massenhoven. Ook op de A12 vanaf Boom. En 35 minuten toch op de E17 vanaf Sint-Niklaas. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 20 minuten. Dat is van Sint-Anna Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Op de N16 richting Willebroek hetzelfde tussen Bornem en de A12. Rond Brussel op de binnenring vertraag je 1,5 uur. Dat is tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 15 minuten file golven tussen Waterloo en Tervuren. Richting Brussel verlies je vanuit alle richtingen zo'n 20 minuten. Enkel vanaf Peutie 30 minuten.
1: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

0: je jarig bent en je mag kiezen wat je eet, wat kies je dan? Je moet even blijven luisteren wat Philippe uit Balen straks gaat zeggen hier.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Dave Grohl werd hier begeleid op een live piano vanuit de studio. Je luistert naar de enige echte ochtendshow met live piano. Dat doen we voor een jarige. En vandaag is dat Filip uit Balen.
1: Ja. Hallo, goedemorgen.
0: Hoe oud word je, Filip?
1: Ik ben vandaag 54 jaar geworden.
0: Wat zijn de privileges van een jarige bij jou thuis?
1: Bij ons thuis, wij mogen altijd de kinderen en ook wij mogen het eten van de avond kiezen.
0: Dat vind ik nou leuk, dat is bij ons thuis ook. Wat is het, als je dan alles ter wereld mag kiezen, wat wordt het vandaag?
1: Wel, mijn vrouw kan heel lekker koken en van alles, maar ik kies eigenlijk gewoon worst met bloemkool en patatten. Ik vind dat zo lekker, echt waar.
2: Wat? Bloemkool, worst en aardappelen. Van alle dingen ter wereld kies jij bloemkool, worst en patatten. Wat vinden je huisgenoten daarvan?
1: Maar de helft van ons huis is terecht vegetariër, dus die kijkt wel een beetje raar dan. Maar ja, het is mijn verjaardag, dus daar gaan we voor vanavond.
0: Oké, speciaal, Filip. Uit volle borst graag die hoera daarvan uit.

0: Bij jou thuis is de traditie dat je mag kiezen wat je eet. De jarige kiest hier bij Studio Brussel de plaat. Je kan kiezen voor... Oeh, dat is onze bloemkool met worst, Philippe. Ga je voor Four Non Blondes? What's up? Stond op 1 in, op jouw verjaardag in 93.
1: Zonder twijfel. Ja, het is een geweldig nummer. Toen ik in Leuven zat. Geweldig.
2: Dat is exact wat een Limburger moet zeggen. Het beste nummer van de drie was het absoluut wel. Dankjewel, Philippe.
3: Okay, ben jij ook jarig deze week?
4: Stuur dan nu je verjaardag en je telefoonnummer
3: via de VRT Max app.

0: Meet me at our spot van The Anxiety. Zijn er nog mensen aanwezig die uitkijken naar vanavond, naar die showcase van Fontaines DC en die daar graag een bijpassend muziekje bij zouden hebben?
1: De dag dat ik de e-mail van mijn moeken fixte...
2: Goed, schatteke. Eerst een centje als beloning.
1: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
3: Allee, merci, moeken.
1: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
4: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
5: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: 8:30, Netsky met We Can Only Live Today. Ik sta hier in mijn Fontaines DC voetbalshirt omdat ik waanzinnig zin heb in dit.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaines DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
0: Ja, gewoon al wetende dat Fontaines DC ergens de komende uren zal landen in Zaventem. Of misschien komen ze met de trein vanuit Londen of elders in Europa. Dat weet ik nu niet specifiek. Maar enfin, we verwachten hen wel rond de middag hier in Brussel. Ze moeten soundchecken en zo. Die mannen moeten gevoed zijn, moeten aangekleed zijn. Voor geen grote show vanavond in ons land, maar net een heel intieme en exclusieve show. Voor echt een belachelijk klein aantal luisteraars. Als je het vergelijkt met de massa's waar Fontaines normaal voor speelt.
4: Waarom doen die dat eigenlijk?
0: Omdat die weten hoe cool dat is. Om zo die speciale fans die treatment te geven. Morgenochtend ga je hier bij ons horen hoe het geweest is, die showcase. Maar dit is alvast even om je de juiste verwachtingen mee te geven. Want luister nu maar al eens hoe straks ze live klinken. Dit is Favorite van Fontaines DC live.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.

0: 8:30. Stipt. Jannik, jij hebt weer nieuws, sorry, over de fraude door twee grote uitzendkantoren.
1: Die twee uitzendbedrijven hebben blijkbaar jarenlang gefraudeerd met subsidies voor werknemers die opleidingsverlof nemen. Het gaat in totaal over zo'n 19 miljoen euro subsidies. Met het Vlaamse opleidingsverlof kunnen werknemers tijdens hun werkuren eigenlijk een opleiding volgen zonder dat ze loon verliezen. En de werkgevers die worden dan gecompenseerd met subsidies van de overheid. Maar met dat systeem wordt er dus nu gefraudeerd. Over welke twee bedrijven het gaat, is niet bekend. En in Nederland heeft de politie nog verschillende wapens gevonden in en rond Overasselt. In de nacht van maandag op dinsdag was daar een grote schietpartij. Een man van 51 werd er toen doodgeschoten door een groep gewapende mannen. En wellicht ging het om een afrekening in het drugsmilieu. Het weer vandaag een grijze dag met soms wat lichte regen, veel wind ook. Het is wel zacht, rond 24 graden.

0: hopelijk even een moment van rust, deze Afrika van Toto. Hopelijk ben je dan eindelijk door alle file ellende op je bestemming geraakt. We gaan hier straks verder met 21 Pilots en ook Olivia Rodrigo.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
3: Goedemiddag Van den Borre met Sofie.
4: Ja, hallo. Zeg, mijn Amigo-golf werkt niet.
3: En heb je de stekker ingestoken?
4: Nu werkt het. Merci.
3: Graag gedaan.
2: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Wat eten we vandaag?
8: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
7: Onmisbaar in de keuken.
8: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
7: Gratis en voor niks.

0: Titans van 21 Pilots. We gaan Olivia Rodrigo luisteren nu samen, omdat ons respect voor haar alleen maar gegroeid is. Niet alleen omdat ze goede single na goede single blijft lossen. Ook niet omdat ze met The Cure held Robert Smith nu een nummer heeft. Of omdat haar laatste plaat gewoon geniaal goed is. Nee, ze is ook nog eens een goed mens, Olivia Rodrigo.
1: Want ze heeft haar eigen festival opgericht. Daisy Chain Field. Dat is een nieuw festival voor het goede doel in California. Met alleen maar vrouwen op het podium. Op die affiche stonden onder andere wereldsterren als Stevie Nicks. Chapel Rowan op het podium. Zomaar even. En Olivia Rodrigo belde ook hoogstpersoonlijk naar Doechii. Somebody's watching me, is my anxiety. Dat deed ze uiteraard voor alle artiesten. Ze belde die allemaal persoonlijk op. Het is echt haar eigen passieproject. Die artiesten stonden ook allemaal even groot op de affiche en kregen exact evenveel tijd om op te treden. Geen overlappende acts, gewoon alles na elkaar. Heel mooi geregeld. Die artiesten die traden ook gratis op, want die opbrengst voor Daisy Chain Fields die gingen naar het goede doel. En dat zijn allemaal goede doelen die opkomen voor vrouwenrechten en gezondheidszorg.
0: Dat is echt cool, hè?
1: Dat is heel cool, want er was ook heel veel volk. 45.000 man stond er op die weide. Dat was razendsnel uitverkocht. Dus dat bracht ook $10 miljoen op. Maar daar bleef het niet bij. Dan komt Melinda Gates, de ex-vrouw van Bill Gates, die kennen we allemaal. En die verdubbelde die opbrengst naar $20 miljoen.
0: Ja, en dan heeft ze ook nog een post gedaan op Instagram, Olivia Rodrigo, om te zeggen van, dit heeft me echt veel voor mij betekend. Het was ook zo eens een hele eerlijke post met een vrij lelijke foto, niet bewerkt of zo. Gewoon Olivia die even zelf haar volgers toesprak om te zeggen hoeveel het festival voor haar betekend heeft. En dat we uiteindelijk allemaal hetzelfde willen. Dat is vrede, geluk en een betere wereld. De mooiste boodschap, denk ik, van het hele festival is dat je plezier kunt maken en tegelijkertijd positieve verandering kan teweegbrengen.
2: Eva en Dries.
3: Eva en Dries. Studio.
2: Studio Brussel.

0: We hebben nog twee nummers. Queens of the Stone Age, Mumford & Sons. En dan...
1: Morgen bij Eva en Dries.
0: Gaan we aan de show van morgen werken, hè? Morgen vroeg hoor je bij ons de hoogtepunten van de Fontaines DC Showcase. We spelen ook voor het eerst dit seizoen vrij op vrijdag. Eén luisteraar gaat niet moeten gaan werken, dankzij ons. En hoeveel nachten is het nog slapen voor je aan de wekker XL begint?
2: Nog 5 nachten slapen tot ik niet meer zal slapen, want dan spelen we elk uur dus de wekker XL tot hij geraden wordt.
0: Je weet dat zo goed, dat dat nog maar 5 nachten is.
2: Ja, maar dat mij dag en nacht wakker houdt.
0: Waarschijnlijk.
2: Ja, absoluut.
0: Een voorbereiding aan ChatGPT gevraagd.
2: Ja, net zoals Acid Nata van der Gunst doe ik dat.
1: Studio Brussel.
0: Dit is die mooie Queens of the Stone Age met Easy Streets.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Dit is Studio Brussel. Studio
2: Brussel. 9 uur, heel erg goedemorgen.
3: VRT Nieuws.
2: Met Jenny Kaart.
4: Twee grote uitzendbedrijven fraudeerden met opleidingsverlof. De sociale inspectie heeft bij twee uitzendbedrijven voor zo'n 19 miljoen euro aan subsidies teruggevraagd. Dat zegt het Nieuwsblad. Om welke twee bedrijven het gaat, is niet bekend. Met het Vlaams opleidingsverlof kunnen werknemers tijdens hun uren een erkende opleiding volgen zonder dat ze hun loon verliezen. De werkgevers die worden dan gecompenseerd met subsidies van de overheid. De frauderende uitzendbedrijven organiseerden opleidingen die in werkelijkheid nooit plaatsvonden. Dat zegt sociaal rechtexpert Christophe Salomé.
5: Hoe is dat mogelijk? Wel, dat wordt een beetje gefaciliteerd als het ware, doordat op een gegeven ogenblik men de beslissing heeft genomen dat ook bedrijfsinterne opleidingen en werkplekleren in aanmerking komen voor dat Vlaams opleidingsverlof. De vraag is of dat die bedrijfsinterne opleidingen, dat werkplekleren, ja, of dat dat nu echt wel aangewezen is. In ieder geval, het is wel zeer fraudegevoelig, hè, wanneer men dat mogelijk maakt.
4: Eerder raakte al bekend dat nog twee andere uitzendbedrijven ook subsidies hadden misbruikt. In Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn bijna 600 verwaarloosde dieren in beslag genomen op een weide. Het zijn kippen, eenden, ganzen, schapen, geiten, konijnen, cavia's en vogels. Bij de politie waren er verschillende klachten binnengekomen. En uiteindelijk zijn drie dierenhulporganisaties ter plaatse gekomen om alle dieren op te halen en naar een nieuwe opvangplek te brengen. In Nederland heeft de politie nog verschillende wapens gevonden in en rond Overasselt. In de nacht van maandag op dinsdag was daar een grote schietpartij. Een groep gewapende mannen beschoot het huis van een drugscrimineel en een bewaker kwam daarmee om het leven. En twee agenten raakten ook gewond. NOS-journalist Sander van Horen vertelt wat de politie nog heeft gedaan.
6: Gisteren nog werd er een groot weiland uitgekampt. Politiebusjes van de mobiele eenheid die stonden opgelijnd en heel gestructureerd werd dat hele weiland doorzocht. Daar zijn wapens gevonden. Op een andere plek zijn ook nog weer wapens gevonden. Dus er ligt toch nog van alles. Mensen worden ook nog steeds gevraagd, zie je iets waarvan je denkt dat klopt niet? Meld het ons. Dus de politie is ook nog steeds aanwezig.
4: 35 mensen werden intussen al opgepakt, onder hen ook Belgen. In het voetbal gaat Leander de Donker verrassend verder spelen in Kroatië. Hij heeft een contract voor 2 jaar ondertekend bij de topclub Hajduk Split. Hij zat tot deze zomer zonder club sinds zijn contract bij Real Oviedo in Spanje niet meer werd verlengd. Enkele jaar geleden speelde Leander de Donker nog in de Premier League. Hij werd daarna ook nog even uitgeleend aan Anderlecht. En hij speelde ook 32 keer voor onze Rode Duivels. We krijgen een overwegend grijze dag vandaag met soms wat lichte regen en veel wind. Het is wel zacht vandaag rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer, 25 graden dan. En het weekend wordt vaak zonnig en droog.
7: Ga van
8: wegenwerken
7: naar
8: rustig gaan werken.
7: Met de trein.
9: Studio Brussel. Rick de Bruiker.
2: Goedemorgen van achter die bureau in de werfkeet of helaas nog in de file. Hoe het er ook uitziet vandaag klinken, gaat het wel goed doen met onder andere Kendrick Lamar. Goedemorgen.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

Kung Fu Kenny en zijn King Kunta. Ik heb hier een paar wagens op de parking zien staan met een stel tanden uit het stuur gebeten. Blijkbaar is het een vreselijke ochtend op de baan. Misschien moet ik het jou zelfs niet zeggen, misschien sta je zelfs op dit moment nog in de file. Courage, ik denk aan jou. Maar geen zorgen, ik ben er alleszins. Met heel veel muziek. Straks Stromae, Pom. Ik heb ook nog de dochter van Dave Grohl klaarstaan. En muziek en een goede tip van de broertjes Gallagher. Don't look back in anger. Zelfs niet naar die gast achter jou die aan het bumper kleven is. Het levert niet op. Het levert niet op.

Ik hoop dat hij al een memo'tje gestuurd heeft. Een berichtje in een WhatsApp-groep of zo naar zijn vrienden, dat ze het ook weten. Op 4 juli moeten ze hem namelijk niet verwachten op dat verjaardagsfeestje. Kevin Parker. Want dan staat hij hier bij ons op het podium in België. Het is de eerste headliner voor Werchter, Tame Impala. Ik heb zo dadelijk ongeveer 2 meter aan Belg klaarstaan met Stromae, met Pom erbij. Maar eerst een Nepo Baby. Maar echt een Nepo Baby, maar wel eentje met talent. Wild Girl, Bug in the Cake.

0: op het einde zo'n klein schattig robotje. De hele tijd je t'aime aan het mompelen is. Stromae en Pom, ma meilleure ennemie. Het is zondagochtend, 10:15. En alsnog zitten we met ons hoofd al op café.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: Ja, vanaf vrijdag start de week hier. De week van het Belgische bier. Ja, dat biedt jou een hele week eigenlijk een perfect excuus om op café te trekken. En net daarom kiezen de cafébazen de platen deze week hier op Studio Brussel. Een keertje niet via hun eigen installatie, nee, maar via de radio. Dus als jij een cafébaas bent of een cafébaas kent met goede muzieksmaak, laat het ons vooral weten, want de volgende is van ons.
2: Ben jij deze week een van de collega's?
1: Laat van je horen via de 14 Max-app.
2: Studio Brussel.
3: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
4: Acerta. Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault.
5: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.

0: ben er al heel de tijd aan het zoeken waar de bel hangt. Maar ik zie ze niet hangen hier. Om er eens goed aan te trekken aan de flush van de bel. Want de volgende is van ons. Kom, we trakteren er eentje. Ah ja.
1: Studio Brussel. De collega's kiezen de platen.
0: Vanaf vrijdag begint het de week van het Belgisch bier. Ze hebben het slim aangepakt, want het is het weekend, een week en dan nog een weekend. Eigenlijk twee weekends. Maar ja, het weekend is dan ook de perfecte moment om op café te trekken. En ik weet het, het is donderdagochtend. Er zit nog niet eens een R in het uur. Dat wil zeggen dat je misschien nog even van dat bier af moet blijven. Maar wij trekken alleszins al richting de cafés. Goedemorgen, dag Bart.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Bart. Jij bent uitbater van La Caplette. Dat is een café ergens op de taalgrens. Wat moet ik mij daarbij inbeelden? Kan je mij eens in geur en kleuren meenemen naar hoe dat het daaruit ziet?
2: Wel, de toppen is een plaats waar veel wandelaars, fietsers, mountainbikers, motards doen. En het is een café met een zaal en ook een grote tuin.
0: Mm-hmm.
2: We doen heel veel optredens, stand-up comedy. In de zomer is bijvoorbeeld elke donderdag optreden. Vanavond is Boadé, de Skyblaster, die in de tuin optreden.
0: Alright.
2: Maar we hebben veel optredens gehad.
0: Veel muziek dus in La Caplette.
2: Jan van Biezen draait regelmatig.
0: Ah, die kennen wij. Oké, okay, die komt daar ook langs in La Caplette. Zeg Bart, sta je al achter een toch?
2: Wel, ik ben... Ooit begonnen, ik ben eigenlijk ingenieur, maar toen ik jong was...
0: Je bent eigenlijk ingenieur, je hebt ingenieur gestudeerd.
2: Ja.
0: Oké, okay, maar
2: toen
0: dan...
2: ik jong was, was ik voorzitter van de Nijdrop ook.
0: Aha.
2: In Opwijk.
0: Oké. Okay.
2: En daar gaf de PV zijn ontslag en ik dacht, pam, ik ga dat ik graag doen. Twee jaar of twee voordat ik echt als ingenieur begin, ik ben het blijven doen.
0: Oké. Okay.
2: Ik heb daar mijn passie ontdekt. Mijn passie was dingen organiseren, mensen de toffe tijd geven. En dat heb ik daar geleerd eigenlijk. En dat heb ik altijd mijn leven kunnen doen. Ik heb een café in Baardingen gehad, de Pastit. Daarna ben ik naar Gent, een dikkadaal. Dat heb ik 23 jaar gedaan.
0: Och, oké.
2: Okay. En dan werd dikkadaal pas daar. Ik was er elke uur dat open was, was ik er. En ik kende Flobeck. Ik had er een vakantiewoning. En ik kende daar een café dat al 15 jaar leeg stond. En 8 jaar geleden ben ik daar begonnen.
0: Aha, maar dus van de decadens naar het prachtige Flobeck waar je de vogels hoort fluiten, lijkt me wel een serieus verschil. Ja. Maar dan, als je zegt 23 jaar decadens, jij hebt daar ongelooflijk veel studenten, feestgangers, mensen zien passeren, toch?
2: Ja, heel veel. Ja. En maar ik was er op mijn leeftijd, ik was 55. Ik wou iets doen waar ik mensen van mijn leeftijd tegenkwam.
0: Is het in de decadans misschien iets minder het geval? Ja, dat snap ik wel.
2: Dat was iets minder het geval, ja.
0: Zeg, we gaan zo meteen Miss Blatter bijhalen natuurlijk. Je zegt, we zijn een muziekcafé. En je zei, draai maar iets van Arno, eender wat van Arno. Hangt er bijvoorbeeld ergens een foto of een schilderij van Arno in de zaak als die zo belangrijk is voor jou?
2: Ja, toch wel, ja.
0: En hoe ziet hij eruit?
2: De poster van de film. Van Arno, die vader gemaakt heeft.
0: Ah, zalig. En waarom is Arno zo belangrijk voor jou in het café?
2: Wel, Arno, ooit in Nijdrop hebben wij de première, de Charlie Melulu, ik had daar gezien op, in AB was dat, Panorama, P-magazine. Waar Arno samen met Roland en Ad Cominote. En dan ben ik naar de manager van Arno gestapt. Ik dacht ook wel in de Nijdrop willen. En ik had hem voorgesteld tegen... Ik kom maar repeteren op IJ een week. En dan try-out doen.
0: Uh-huh.
2: En dat was eerst pas dat niet de bedoeling. Maar een eigenheid kwam. En twee maanden daarna kreeg ik telefoon. Geld al aan nog. En ben rond een week komen repeteren.
0: Dus je hebt een week...
2: En dan hebben wij de première van Charlie Lepelu.
0: Ja, aha, zalig. Ja, de lijn valt een beetje weg, Bart. Maar je hebt een week lang met Arno vertoefd. Ik denk dat dat sowieso een schone cadeau is. We gaan hem draaien. Vive ma liberté van Arno. Heel veel groeten daar in La Caplette. Schenk een koffie of een pintje uit op kosten van onze de volgende. En, tot snel.
2: 12 september, de Nationale Café-dag.
0: Voilà.
2: Ook een optreden.
0: 12 september optreden ik La Caplette. Bart, merci. Tot de volgende.
2: Ja. Dat is goed, bedankt.
1: De collega's.
3: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
1: Studio Brussel.
4: Vier de week van het Belgisch bier van 4 tot 13 september. Dankzij de steun van AB InBev.

Caspa, Clooney en Free Your Mind. Het was gisteren leuk hier op de radio bij Radar. Ze zijn daar in de meubelfabriek van de Scandinavische muziek gedoken. Want al jaren komt er daar aan de lopende band eigenlijk. Hè. Goeie muziek naar buiten. Ze hebben daar zelfs gebeld met lokale radiopresentatoren. Een pak muziek op de radio laten horen. Mensen die er eigenlijk alles van weten aan het woord gelaten. Dus als jij een soort van 101 wilt, een soort van Scandinavische muziek voor dummies, moet je misschien eens herbeluisteren via VRT Max. Geen idee hoe goed Thomas Michiels van Radar zijn Zweeds ondertussen is. Zelfs niet beter dan dat van deze Robin. Hang with me!

0: Internationaal in Brussel. Ontdek zijn nieuwe album en uitbundige energie. Tickets en info, livenation.be. Role Model Live, samen met Studio Brussel. Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Wat eten we vandaag?
2: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
1: Onmisbaar in de keuken.
2: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
1: Gratis en voor niks.
3: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
4: Hema!
5: Hubo!
4: Hema!
6: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
7: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
6: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
4: Humo!

second city I want to feel. Heb je deze al gehoord? Die nieuwe van Lenny Lenny. Het project van Lennart Konevits van Compact Disc Dummies. Het doet ook goed in de afrekening, zag ik, maar ik snap het. Alleen al die intro.

0: Celeste, Love is Back. Zowel Mark als Neil die beginnen hier naar de Apple heel erg enthousiast te worden. Want ze staat op Kramrock dit weekend. Dat is vanmorgen. De grote wijzer die tikt hier alweer bijna de 10 aan. En na 10 uur gaan we richting The XX, Prince, zelfs de Beatles die passeren. Maar dat is voor straks. Soms is het ook eens goed om in het leven in het nu te staan. En te genieten van die prachtige stem van Celeste. Morgen dus live in Stekenen op de weide van Kramrock. Als we dan toch in het nu aan het leven zijn, neem er een glas martini bij. Dat is al sinds wat Matt Berninger aanraadt op doktersvoorschrift.
1: Hi, this is Matt Berninger and you're listening to Studio Brussels.
2: Studio Brussels. Live?
1: Life is music.
2: Life is music.

0: dubbele moord.
1: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
2: Wat ik heb gedaan.
0: En achter één van de bekentenissen...
3: Hoeft er hier iemand wat uit te zeggen?
0: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
0: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is meneer bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
0: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september, volledig op VRT Max.
7: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
9: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
10: Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
8: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
8: Elke dag uren tijd verliezen?
12: Villa. De tunnel zit weer vol.
8: Of uren tijd winnen?
12: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
8: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
13: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
14: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market.

0: snel, hè?
1: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Bijstig toch?
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
4: 10 uur, heel erg goedemorgen.
5: VRT Nieuws.
4: Met Jannie Kaart.
6: Er verdwijnen jobs bij Dietere Automotive. Bij het autobedrijf dreigen 344 mensen hun werk te verliezen, vooral op de hoofdzetel in Brussel. Dat is gezegd op de ondernemingsraad. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde vestigingen zouden kunnen sluiten. Volgens de directie verandert de automarkt door de digitalisering en de concurrentie en moet Dieteren zich daaraan aanpassen. Dieteren Automotive importeert nu merken zoals Volkswagen en Audi. Twee grote uitzendbedrijven fraudeerden met opleidingsverlof. De sociale inspectie heeft bij de twee uitzendbedrijven voor zo'n 19 miljoen euro aan subsidies teruggevraagd. Om welke twee bedrijven het gaat, is niet bekend. Met het Vlaams opleidingsverlof kunnen werknemers tijdens hun uren een erkende opleiding volgen, zonder dat ze loon verliezen. De werkgevers worden gecompenseerd met subsidies van de overheid en de frauderende uitzendbedrijven organiseerden daarmee opleidingen die in werkelijkheid nooit plaatsvonden, zegt sociaal rechtexpert Christophe Salomé.
7: Is dat mogelijk? Wel, dat wordt een beetje gefaciliteerd als het ware, doordat op een gegeven ogenblik men de beslissing heeft genomen dat ook bedrijfsinterne opleidingen en werkplekleren in aanmerking komen voor dat Vlaams opleidingsverlof. De vraag is of dat die bedrijfsinterne opleidingen, dat werkplekleren, ja, of dat nu echt wel aangewezen is. In ieder geval, het is wel zeer fraudegevoelig, hè, wanneer men dat mogelijk maakt.
6: Eerder raakt dan al bekend dat toch nog twee andere uitzendbedrijven ook subsidies hadden misbruikt. De Deense inlichtingendiensten hebben plannen en voorbereidingen voor een Russische sabotage in Denemarken ontdekt. Volgens de topman van de Deense inlichtingendienst zou Rusland ook Denen recruteren. Correspondent Aarte Zitter zegt dat Denemarken dit allemaal niet zomaar doet.
8: Aan de ene kant zegt de overheid, wij weten het, we zijn ervan op de hoogte, dus maak jullie niet ongerust, Denen. We hebben alles onder controle. Tegelijkertijd wil Denemarken met die open communicatie ook aan Rusland duidelijk maken van, let op jongens, wij weten heel goed waar jullie mee bezig zijn. Wij laten ons niet zo makkelijk strikken. Wij weten dat jullie bezig zijn met een hybride oorlogsvoering tegen verschillende Europese landen.
6: In het voetbal gaat Leander den Donker verrassend verder spelen in Kroatië. Hij heeft een contract voor 2 jaar ondertekend bij de topclub Hajduk Split. Hij zat deze zomer zonder club sinds zijn contract bij Real Oviedo in Spanje niet werd verlengd. Enkele jaren geleden speelde Leander den Donker nog in de Premier League. Hij werd daarna ook nog even uitgeleend aan Anderlecht. En hij speelde ook nog 32 keer voor onze Rode Duivels. We krijgen een overwegend grijze dag wel, met soms wat lichte regen en veel wind, maar het is wel zacht bij zo'n 24 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer, 25 graden dan, en het weekend wordt wel vaak zonnig en droog.
9: Blokletter, wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blaklader.
2: Brussel. Rick de Bruiker.
4: Je krijgt hier van mij een muzikale spreidstand waar Kim Kleisters jaloers op is. Van Charlie XCX naar VXX naar Prince. Goedemorgen.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music. One.

kleur die nooit uit de mode gaat. Zowel het paars als het raspberry. Prince Raspberry Beret was de zomer van de reunie voor deze. The XX is dan op Rockwerchter. Weer een innige muzikale knuffel. En blij dat we daarom zijn. Blij dat we daarom zijn. Dit is The XX en een Dangerous...

Ik heb recent besluit genomen om elke Leen die ik ken vanaf nu aan te spreken als Young Leen. Gewoon omdat het kan. Hier had je Leentje, Young Leen, Summer Generation en een Storm 2. Straks eentje van de Beatles, een nummer bijna zo oud als Ik heb de zon zien zakken in de zee. En gek genoeg gaat het ook nog eens over datzelfde zonnetje. Gekker moet het niet worden vandaag. Eerst deze Charlie Angel met de naam Charlie XCX en haar camera.

0: Beatles, Here Comes the Sun. Je hebt het misschien ook al gezien, hè? Er verschijnen af en toe wat foto's van die Beatles-film die in de maak is. Ik weet niet wat het gaat geven, eigenlijk. Als ik die foto's zie, dan denk ik soms... Het echt Antwerps Theater speelt de Beatles. Maar hopelijk is het in cinema net iets beter dan op foto. We zullen zien, we zullen zien. Ik heb een kleine toekomstvoorspelling voor jou. Jungle, Toploader en live muziek van de streets. Ah ja, en ook nog Easy. Dat zit ook nog ergens in de palm van jouw hand.
1: Hallo, Dries hier. Ik zit momenteel in een gigantische wekker. De wekker XL! Een levensgrote wekker waar een mens in kan. En vanaf woensdag is dat een BV. Aan jullie om te raden wie die BV is. En zolang jullie de wekker niet raden, blijf ik radio maken. Jawel.
2: De wekker XL. Van woensdag tot... Ja, tot wanneer eigenlijk?
1: Ja, dat weten we niet, hè. Daarvoor moet de wekker geraden worden.
2: Oké. Tot wie weet wanneer bij Studio Brussel en op VRT Max.
1: Kom aan, raden maar.
3: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleeplife.
5: Het effect voel je direct.
4: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleeplife.
6: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
7: Ik ben Ize en je luistert naar Studio Brussel.
8: Live
7: is music.

dat zich serieus verslikt in haar Aiki-noedels. Het was echt letterlijk Aiki-noedels die ze aan het eten was. Toen ze plots een telefoontje kreeg van Chokrie van Apple. Van Pukkelpop. Met de vraag van, zeg, kan jij onze Violet Girl komen vervangen? Tuurlijk, zei ze. Tuurlijk. En ze stond ermee op Pukkelpop. Goedemorgen trouwens. Het is donderdag. Het is bijna 10:30. En dit zijn nieuwe klanken die je misschien nog niet hebt gehoord. Maar wel van een band die je van binnen en van buiten kent. Het is Jungle met nieuwe muziek. Someday, somewhere.

toch even gaan kijken op maanstanden.nl. Het is nog wachten tot het eind van de maand voor een volle maan. Het is me dat je het weet, hè. Wat was het? 26 september, dan is het weer volle maan. Toploader! Ik ben hier nog eens gaan rommelen in de kasten. In de kasten waar al onze tapes verzameld staan. En ik heb een tapeje gevonden met opnames van de Ancien Belgique. Die ons altijd prachtige tapes opsturen. En ik heb er eentje uitgevist, omdat ik denk dat je dat wel gaat kunnen appreciëren. Er staat juni opgeschreven op dat tapeje. En daarnaast staat The Streets, Blinded by the Lights, live in AB.

0: zeiden ze, my body isn't ready. Ik denk dat die jonge knaap zich aan een parkeerboete mag verwachten. Een parkeerboete, want heeft zich nonchalant met zijn witte Cadillac naast de mainstage van Pukkepop geparkeerd. En ik denk niet dat je daar mocht staan. Check maar eens op 14 Max, want daar staat zijn hele show. Zo meteen de hotshot en nog eens een komakijt.
1: Pantheins DC is helemaal terug. En groter dan ooit. De eerste postpunkers komen naar ons land met nieuwe muziek. 12 november in de Avas Dome in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. Pantheins DC Live, samen met Studio Brussel.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Plus Sungold Kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
5: Meer tijd voor jezelf nodig?
6: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamers doen. En de slaapkamers kuisen.
5: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
6: Even helemaal niks.
5: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
7: We weten wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar. Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
8: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
7: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
9: Eurostar. Together we go further.
10: Studio Brussel.

0: Het is de eerste keer dat mij opvalt eigenlijk, maar het zit er toch niet ver vanaf, hè? Van die iPhone ringtone. Zo, Ten Snake, Coma Cat. Moest het nog niet duidelijk zijn, je hebt hier op Studio Brussel een gratis abonnement op de allerbeste nieuwe muziek.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ja, we keken toch even raar op, moeten we toegeven, toen we hem zagen staan in de tracklist. Een naam in de tracklist die opvult. De tracklist van de nieuwe plaat, nieuwe album, of nieuwe versie van het album van Turnstile. Een album met allemaal nieuwe versies, herwerkingen en remixes. Voor onder andere Fortet van Ketama. En welke naam heb ik het over? Welke naam stond daar ook nog tussen? Dat was de naam Elton John. Jawel, Turnstile en Elton John. Hij was blijkbaar onze Elton John grote fan van een nummer Sea and Stars dat hij persoonlijk aan de band heeft gevraagd om samen een nieuwe versie op te nemen. Inclusief dus John's vocaaltjes en een stevige slide op de piano.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Turnstile en Elton John. Seeing Stars.
3: Hi, I'm Brendan from Turnstile, and you're listening to Studio Brussels. Life is music.

ook Elton John ziet vliegen. Turnstile Elton John. De pruimen, wat denken we? Ja, aan de berichten zien alleszins wel. Het is onze hotshot deze week, Turnstile. En die opvallende samenwerking met Elton John. En nu de fik erin. Met Sylvie Kruijs en haar Let It All Burn. Straks ook nog een prachtige ode aan een grand dam uit de country. Van een andere grand monsieur. De White Stripes en Jolene. Na deze Sylvie.

0: Een van de schoonste en ruigste oldest aan Dolly Parton. The White Stripes en hun versie van Jolene. Al even meespieken over het nieuws van 11 uur heen. Die krijg je dus straks, dus blijf maar hangen.
1: Ik ben Fatma Taspinar en samen met Kobe Ilse en Xavier Taverne ben ik elke avond op de afspraak voor een extra laag bij het nieuws van de dag.
2: We duiken om beurt de studio in voor een fijne babbel met gasten met een mening. De afspraak van maandag tot en met donderdag op VRT Canvas en VRT Max.
3: VRT Nieuws, helemaal helder. Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taigo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promokoken.
6: Vanavond iets Italiaans?
4: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Mannekes, het is september, hè?
8: Ja, dat hadden we ook door.
7: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
8: Dat ook, ja.
7: Wat ook, ja.
9: Dat hadden we ook door.
7: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
8: Oh! Dat hadden wij niet door.
7: Dan is het nu door.
10: Ja, naar Gamma.
11: Hoe maak je het?
12: Samen met Gamma.
11: Gamma.
13: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
15: Amai, dat valt mee.
14: Waarom?
15: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
14: Ja, en?
15: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
14: Ah ja.
15: Kijk, wordt net weggesleept.
14: Oh nee.
13: Amai.
16: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
18: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
19: Renault.
20: Nog voor je kan denken...
21: Pas op voor die borduur!
20: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
21: Kom dat nu niet doen.
20: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld.

0: ondernemingsraad. Sommige functies worden samengevoegd en bepaalde vestigingen zouden ook kunnen sluiten. Volgens de directie verandert de automarkt snel door de digitalisering en de concurrentie en moet Dieteren zich daar ook aan aanpassen. Dieteren Automotive importeert nu vooral merken zoals Volkswagen en Audi. Twee grote uitzendbedrijven fraudeerden met opleidingsverlof. De sociale inspectie heeft bij die uitzendbedrijven voor zo'n 19 miljoen euro aan subsidies teruggevraagd. Om welke bedrijven het gaat is niet bekend. Met dat opleidingsverlof kunnen werknemers tijdens hun uren een opleiding volgen zonder dat ze loon verliezen. En de werkgevers die worden gecompenseerd met subsidies van de overheid. De frauderende uitzendbedrijven organiseerden opleidingen die in werkelijkheid nooit plaatsvonden. Dat zegt sociaal rechtexpert Christophe Salomé.
1: Hoe is dat mogelijk? Wel, dat wordt een beetje gefaciliteerd als het ware, doordat op een gegeven ogenblik men de beslissing heeft genomen dat ook bedrijfsinterne opleidingen en werkplekleren in aanmerking komen voor dat Vlaams opleidingsverlof. De vraag is of dat die bedrijfsinterne opleidingen, dat werkplekleren, ja, of dat dat nu echt wel aangewezen is. In ieder geval, het is wel zeer fraudegevoelig, hè, wanneer men dat mogelijk maakt.
0: Eerder raakte al bekend dat nog twee andere uitzendbedrijven ook subsidies hadden misbruikt. Ons land en India gaan economisch en militair veel nauwer samenwerken. Dat heeft premier Bart De Wever en ook de Indische premier Modi aangekondigd in New Delhi. Voor het eerst in 20 jaar bezoekt een Belgische premier het land. Premier Bart De Wever kondigde onder andere samenwerking aan op vlak van groene energie en defensieindustrie. India en België hebben elkaar veel te bieden, zegt De Wever.
2: India brings extraordinary skill, talent, ambition. Belgium can bring technology, specialization, experience and access to Europe. We want to take the relationship between Belgium and India to another level. Economically, politically, but also strategically.
0: We krijgen een grijze dag met wel regen vandaag, veel wind ook. Het is wel zacht rond 24 graden. Morgen hetzelfde weer, 25 graden dan. Het weekend wordt wel vaak zonnig en droog.
3: Studio Brussel, Rick De Bruyker.
4: Armand van Helden, De Koeks en een trio dat de tijdsgeest perfect met hulp van een flipperkast aan beats dan wel weet samen te vatten. Je krijgt het allemaal.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

Et voilà, merci aan de Cooks. En voor Armand van Helden eraan begint, een kleine spreekbeurt. Eentje over het klimaat, over de wereld, over de politiek, over de tijdsgeest. Wel zonder PowerPoint gelukkig. Maar daar in de plaats van strakke beats van Faisal, dit is IJsland. Een project dat serieus veel sterren is te scoren op de festivals. Abel, Sef en Faisal dus. Hier met een heel erg aanstekelijke tijdsgeest.

Onze Armand, nonkel Armand, Armand van Helden en You Don't Know Me. Deze, die is van Audrey Hubbard, dat is een muzikant met goede connecties. Gracie Abrams, dat is bijvoorbeeld een van haar favoriete contacten in WhatsApp, denk ik. Maar ook omgekeerd, ik denk dat Gracie Abrams ook wel een fan is van die Audrey Hubbard. Want het is een serieus talent, noem maar. Ze heeft nu een modest hitje te pakken met deze Sue Me, Audrey Hubbard.

0: 4 op een rij met Star Sailor, 4 to the floor. Zo, hoedje op voor Kulsch.
1: De werelds favoriete homewrecker komt naar België. Somber, You Are the Reason Tour. Op zondag 16 mei in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Somber Live, samen met Studio Brussel.
2: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
3: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
2: Amai.
3: Op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, op u kan ik rekenen.
3: Lidl, dat kan tellen.

0: de start.
1: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
2: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
1: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
3: Humo!

0: is een van de namen die naar die gigantische rave zal komen. Die gigantische rave in Brussel met de naam Rave Rebels. 2 dagen lang feest. Met was ook deze Kulsh erbij. Kulsh en Grey. Vanavond lijkt het hier wel een pub uit Dublin, denk ik. Met een klein bandje dat ook in de achtergrond wat live komt spelen.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaine's DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Ja, nog voor ze in de AFAS Dome staan binnenkort, krijgen we ze al exclusief hier onder de toren van de VRT. Ze zijn er ondertussen alles aan het klaarzetten. Ik zie hier mensen met microfoons binnenwandelen, met speakers. En ook, ik zie vooral veel mensen gigantische frigo's inladen. Ik heb wel geen idee, is dat voor de band? Is dat voor die handvol gelukszakken die mogen komen kijken? Goh. Geen idee. Ik ben vooral heel erg benieuwd wat het gaat geven. Maar we gaan al sinds nieuwe muziek horen van op een nieuw album. We gaan hoogstwaarschijnlijk ook het volgende nummer live horen tijdens die pretty exclusive showcase. Dit is Fontaine's DC en Marianne.
4: Life is
3: music.
4: Studio
3: Brussel.

0: dan toch eens gaan vragen voor wie het is, die volle frigo's. Maar ik ga het niet zeggen.
1: Ik weet het. Voor de band.
0: Toch voor die paar fans die mogen langsgaan. Zat vanavond tussen Fontaine D.C. hier op de VRT. Marianne. Trouwens, wat een ongelooflijk jaar is het geweest voor Jelle den Turk. Want die heeft een jaar geleden ongeveer een album uitgebracht onder de naam Dressed Like Boys. En wat er toen allemaal gebeurd is, dat niemand verwacht, denk ik. Twee Mia's op de schouw. Shows op Werchter met de Atomic Orchestra op Bukkepop. En binnenkort komt er een nieuw album aan, waar dit de titeltrack van is. Nieuwe muziek dus.
2: Oh, the

0: het wel toegeven hoor. Het heeft even geduurd voor ik door had dat het niks met de regen te maken had. Sam Fender en Olivia Dean. Rain me in. Niet ingeregend dus vandaag, gelukkig. En al zeker niet met de Rosalia die zo meteen passeert.
1: Hallo, Dries hier. Ik zit momenteel in een gigantische wekker. De wekker XL!
2: Een levensgrote wekker waar een mens in kan. En vanaf woensdag is dat een BV. Aan jullie om te raden wie die BV is. En zolang jullie de wekker niet raden, blijf ik radio maken. Jawel.
3: De wekker XL. Van woensdag tot... Ja, tot wanneer eigenlijk?
4: Ja, dat weten we niet, hè. Daarvoor moet de wekker geraden worden.
3: Oké. Tot wie weet wanneer bij Studio Brussel en op VRT Max.
2: Kom aan, raden maar.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
6: Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die een borduur!
6: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
8: Nee, schat, het is meun.
6: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
9: En mijn broer zijn scheve tanden.
6: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
11: Rijd van deals die je moet hebben. Nu, L'Oréal Men Expert Douche & Deo, 25% korting. En maak kans op een dagarrangement op Circuit Zandvoort.
12: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
7: Goh, waar liggen die protonen nu weer?
13: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
14: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
12: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
15: Volkswagen Krevel.
16: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to God bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
15: Krevel. Leef beter.
17: Knaldi.
18: Nu bij Aldi 2 plus 2 gratis op 6 pre-sungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi. Altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
5: Studio Brussel.

De Room, Rosalia en The Weeknd, La Fama. Vanavond knalt het in radar. Heb je deze al eens gehoord? Samen Lens die samenwerkt met Angèle. Jawel, twee grote dames uit de Belgische muziek die het samen doen. Maar Amélie Lens dus, die lost een nieuw album. En dat komt morgen uit. Maar vanavond tussen 9 en 10 kan je die plaat al in zijn volledigheid. En waarschijnlijk ook aan een topsnelheid horen in Radar bij Thomas Michiels. En deze die staat er dus ook op. Amélie Lens, Angèle en Run.

eentje om bij uit te pakken als je wat fluitkunsten beschikt. Bjorn en John en een Young Folks. Met vooral een drummer die te veel koffie heeft gedronken. Want die heeft nog niet door wat het nummer gedaan is. Is er wel eens opgevallen? Nu ergens krijgt hij het door. Het is gedaan. Peter, Bjorn of John. Kleine throwback nu naar Pukkelpop. Letterlijk naar de zondagavond. Waar ik laatst nachts in de boiler stond. Links van mij keek en deze man naast mij zag. Kurt Vile, Pretty Pink.

0: Kurt Vile, Pretty Pimpin. Ik laat hier bij Gunter D. Perfecte middag om je te verslikken in je boterhammen. Veel plezier, tot morgen.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Wat ik heb gedaan.
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is meneer bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september volledig op VRT Max. Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
9: Ah, hoor ik mijn naam?
8: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt.
9: Ik bouw slim op.
8: Maar niet snel.
9: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
10: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
11: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
12: Achter jou staat Xerius.
13: Dag voetbalvrienden, Joris Breijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
16: Een hele goede middag. Het is 12 uur.
17: VRT Nieuws.
16: Hier is Melina.
18: Bij D'Ieteren Automotive zijn 344 jobs bedreigd. De importeur van Volkswagenmerken zegt dat de wereldwijde concurrentie groot is en dat een andere manier van werken nodig is.

0: in de fase 1 van vragen te stellen, alternatieven voor te stellen en zo verder.
1: Experten roepen ouders van baby's opnieuw op om hun baby te laten inenten tegen RSV. RSV is een luchtweginfectie waar jonge kinderen heel erg ziek van kunnen worden. Sinds de prik met antistoffen in ons land wordt toegediend, zijn er ruim de helft minder kinderen op intensieve zorg beland met RSV. Kinderarts Mark Raas hoopt om nog meer kinderen te bereiken met de prik, want het kan de druk op onze ziekenhuizen verminderen, zegt hij.
2: De belasting op uw pediatrieafdelingen is ook veel minder, waardoor dat de kwaliteit die goed is in België nog kan verbeteren. Men heeft meer tijd, men heeft meer ruimte. Dus als die pieken wegvallen, een hospitalisatie kost, een opname in een intensive care unit kost. Dus dat zijn allemaal kosten die we zouden kunnen wegnemen.
1: Kinderen jonger dan 6 maanden kunnen de komende weken nog een prik krijgen om beschermd te zijn. Ons land en India gaan economisch en militair veel nauwer samenwerken. Dat hebben premier Bart De Wever en de Indische premier Modi aangekondigd in New Delhi. Voor het eerst in 20 jaar bezoekt een Belgische premier het land. Premier De Wever kondigde samenwerkingen op het vlak van onder meer groene energie- en defensieindustrie aan. India en België hebben elkaar veel te bieden, zegt De Wever.
3: India brings extraordinary skill, talent, ambition. Belgium can bring technology, specialization, experience and access to Europe. We want to take the relationship between Belgium and India to another level. Economically, politically, but also strategically.
1: En in Nederland blijft het huis waar maandagnacht een bewaker van 51 is doodgeschoten door een groep gewapende mannen een jaar lang verzegeld. De burgemeester van Overasselt heeft dat beslist om de rust in zijn gemeente te herstellen en de bewoners opnieuw een gevoel van veiligheid te geven. Na de schietpartij was er een grote politieactie. Er zijn in totaal al 35 verdachten opgepakt, ook Belgen. Het huis werd de afgelopen jaren al 4 keer tijdelijk afgesloten, onder meer na de ontdekking van een drugslab. Vanmiddag bewolkt met enkele lokale opklaringen. Hier en daar kan het ook licht regenen. En we halen tot 24 graden. Morgen eerst droog en bewolkt. In de namiddag stil aan lichte regen. En tot 25 graden dan.
4: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
5: Studio Brussel.
6: 5 over 12.
5: Gunter D.
7: Een hele goede middag en welkom bij de donderdageditie van 5 over 12. We gaan eraan beginnen en dat met Coldband. Dit is Alles Kapot.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is

0: Goldband. En alles kapot.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Een voetbalploeg, een ijssalon, een dierentuin en sinds kort ook een strandbar in Knokke en een safari-lodge in Zuid-Afrika. Het kan niet op voor de koopverslaafde Mark Koeken. Het ene na het andere ding koopt, hè. Daarom deze vraag vanmiddag voor onze top 5. Wat zegt de vrouw van Mark Koeken tegen hem als hij weer iets gekocht heeft? Wat is haar reactie op zijn zoveelste aankoop? Stuur nu jouw leukste muzikale reactie door via de app van VRT Max. En wie weet haalt jouw suggestie dan straks de top 5 van vandaag. Ik ga je op weg helpen met mijn suggestie. Iets wat Mark Koeken, zijn vrouw, tegen hem zegt als hij weer iets gekocht heeft, is enough is enough. Dit zijn de Hives.

0: Amy Winehouse. En van Amy gaan we naar Mark Hoeken, want die blijft maar van alles kopen. Na onlangs een strandbar in Knokke heeft hij nu ook een safari-lodge in Zuid-Afrika gekocht. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van dingen die Mark Hoeken, zijn vrouw, tegen hem zegt als hij weer iets gekocht heeft. Eens kijken wat er allemaal is binnengekomen in die VRT Max-app. Silke uit Mol, die denkt dat Mark Hoeken, zijn vrouw, dit tegen hem zegt als hij weer iets gekocht heeft. Here we go again. Here we go again. En dat van Oliver Tree, ja, een goede suggestie. En Anton uit Leuven, die denkt dan weer dat dit de reactie is van Mark Hoeken, zijn vrouw, als hij weer iets gekocht heeft.
1: Op, op, alles is op.
0: Ja, van Samson en Gert, uiteraard. Wat zegt Mark Hoeken, zijn vrouw, als hij weer iets gekocht heeft? Dat vragen wij ons af. Stuur nu jouw leukste muzikale reactie door via de app van VRT Max. En wie weet zit jouw suggestie dan straks in die felbegeerde top 5 van leukste inzendingen. Eerst is hier Steve Lacy.

0: Oh yeah. Onze rechtsdeurwaarder, mevrouw Van Burm, die staat streng maar rechtvaardig bij haar gong om erop te slaan. En dat heeft ze bij deze gedaan, dus ze gaat de inzendingen nu afsluiten, alles wikken en wegen en er een top 5 van maken. En die hoor je zo na dit.
1: Angèle is helemaal terug, met nieuwe muziek en concerten. Op zaterdag 20 en zondag 21 maart in de ING Arena in Brussel. Tickets vanaf zaterdag om 11 uur via livenation.be. Angèle Live, samen met Studio Brussel. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Leuk plaatje. En kom nog heel wat leuke platen aan van jullie top 5 bijvoorbeeld.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Mark Koeken, die is koopverslaafd. Na een voetbalclub, een ijssalon en een strandbar heeft hij nu ook een safari lodge in Zuid-Afrika gekocht. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van dingen die Mark Koeken zijn vrouw tegen hem zegt als hij weer iets gekocht heeft. We beginnen zoals steeds op plek 5 en daar staat de suggestie van Lieve uit Kinrooi. Zij denkt dat dit de reactie is van Mark Koeken zijn vrouw als hij zegt dat hij weer iets gekocht heeft. That don't impress me much. Dit is Shania Twain.
1: Nummer 5.

0: Linkin Park. Ja, zakenman Mark Hoeken die is flink op koopjesjacht, want hij doet de ene aankoop na de andere. Zijn laatste twee aankopen waren een strandbar in Knokke en een safari lodge in Zuid-Afrika. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van dingen die Mark Hoeken zijn vrouw tegen hem zegt als hij weer iets gekocht heeft. We zitten op plek 4 en daar staat de suggestie van Amber uit Beveren. Dag Amber.
1: Hallo.
0: Hallo, dag Amber. Ben jij zelf in het bezit van een rijke man of vrouw of iets wat ertussen zit?
1: Een goede man, maar spijtig genoeg niet zo rijk.
0: Jammer. Maar goed, wij zijn benieuwd naar de vraag van vandaag. Wat is volgens jou de reactie van Mark Hoeken zijn vrouw als hij zegt dat hij weer iets gekocht heeft?
1: Stop in the name of love.
2: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 4.

0: The Rush van Editors. Zometeen de top 3 van vandaag na Dua Lipa.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En in je eerste kotjaar ligt de focus vooral op overleven.
3: Goedemiddag Van den Borre met Sophie.
4: Ja, hallo. Zeg, mijn Michogolf werkt niet.
3: En heb je de stekker ingestoken?
4: Nu werkt het. Merci.
3: Graag gedaan.
2: Je eerste kot? Gelukkig hoef je niet voor elk probleem naar je mama te bellen. Van den Borre maakt je kotleven makkelijker. Met advies op maat en de laagste prijsgarantie. Vind alles voor je kot in een van onze winkels of op vandenborre.be. Van den Borre. Voor het studentenleven.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
6: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
7: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
6: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
7: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
6: Aha, oké.
2: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Vanavond in Jade en de Belgen.
9: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
8: Oh, dat is voor na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nieuw op Play.
10: Studio Brussel.

0: Dua Lipa en Illusion.
1: Studio Brussel.
2: 5 over 12.
1: Gunter D.
0: Ja, Studio Brussel is een van de weinige dingen die Mark Koeken nog niet in zijn bezit heeft. De zakenman koopt er maar op los. Zijn laatste aankoop blijkt een safari-lodge in Zuid-Afrika te zijn. Wij maken daarom een top 5 van dingen die Mark Koeken zijn vrouw tegen hem zegt als hij weer iets gekocht heeft. We zitten bij de top 3 en op 3 staat de inzending van Leonie uit Antwerpen. Goedemiddag, Leonie.
3: Hallo, dat
0: zeg,
3: vindt
0: het. Proficiat met jouw derde plek. Ja.
3: Dank u.
0: Ja, goed gedaan. Is er iets wat Mark Koeken voor jou zou mogen kopen?
3: Goh, zo'n boot of zo.
0: Ah ja.
3: Dat zou ik wel appreciëren.
0: Oké, misschien zit hij te luisteren en zal hij zijn portefeuille bovenhouden. Wie weet, hè? Laat ons hopen. Wij zijn benieuwd, liefste Leonie. Wat is de reactie van Mark Koeken, zijn vrouw, als hij zegt dat hij weer iets gekocht heeft?
3: Kijk, ik denk dat Mark het allemaal voor zijn vrouw doet. Dus die vrouw zegt, I want more.
1: Studio Brussel.
2: 5 over 12.
1: Nummer 3.
4: I want more.

0: nummer 3 van vandaag. Faithless en Nina Simone, dat was I Want More. Mark Koeken blijft maar dingen kopen naast een voetbalploeg. Een indoor skipiste, want dat heeft hij ook. Hij heeft ook Durbuy, een ijssalon. En nu ook een strandbar in Knokke en een safari-lodge in Zuid-Afrika. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van dingen die Mark Koeken, zijn vrouw, tegen hem zegt als hij weer iets gekocht heeft. We zitten op de tweede plek en daar staat de inzending van Filip uit Zaventem. Hij denkt dat dit de reactie is van Mark Koeken, zijn vrouw, als hij weer iets gekocht heeft. Just can't get enough. Dit is Depeche Mode.
1: Nummer 2.

0: Depeche Mode and Just Can't Get Enough.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Zometeen de nummer 1 van vandaag. Eerst een overzicht van de top 5 van dingen die Mark Hoeken zijn vrouw tegen hem zegt als hij weer iets gekocht heeft. Op 5, That Don't Impress Me Much van Shania Twain. Op 4, Stop in the Name of Love van Diana Ross and the Supremes. Op 3, I Want More van Faithless. En zo net dus op 2, Just Can't Get Enough van Depeche Mode. En op 1, daar staat de suggestie van Robbe uit Westerlo. Goedemiddag, Robbe.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag en proficiat, want jij bent vandaag...
3: De leukste, je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste. Hey.
0: Goed gedaan, Robbe. Wij zijn benieuwd. Wat is de reactie van Mark Hoeken zijn vrouw als hij zegt dat hij weer iets gekocht heeft?
2: Ik zou denken aan Loco Loco van Renny Zonneveld.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 1.

een goede nummer 1 vandaag in onze top 5. Eigenlijk elke dag. Laat ons eerlijk zijn. Dat was Reinier Sonneveld en Loco Loco. Nog één plaatje voor onze Kiki eraan komt.

dat was nog Sandy Gold. Morgenmiddag maken we opnieuw een top 5 over wat, dat hoor je dan. En zometeen hoor je dus Kiki Verbeek.

0: Gelukt, dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
1: En Sven, is het intens?
0: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
1: Ah! Oh my god! Maar is het legaal?
0: Tuurlijk! Alhoewel eentje...
2: Ik heb een diefstal gepleegd!
1: Is het gevaarlijk?
0: Wow, dat valt wel mee.
1: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag... Is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
3: Medi-market. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Medi-market. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: koken. Vanavond iets Italiaans?
5: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
10: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
11: Het is 1 uur en een heel goede namiddag.
12: VRT Nieuws.
11: Melina Verbeek. De pakjestaks heeft al meer dan 200 miljoen euro opgeleverd. De Europese Unie voerde een tax van 3 euro per pakje in dat van buiten de EU ons land binnenkomt. Veel pakjes uit China komen via de luchthaven van Luik ons land binnen. De tax heeft in de eerste 2 maanden 225 miljoen euro opgeleverd. Een kwart daarvan gaat naar onze overheid, de rest naar de EU. Er komen nu minder kleine en meer grote pakjes binnen en dat maakt het makkelijker voor de douane, zegt minister van Financiën Jan Jambon.
13: Men gaat in plaats van heel veel kleine individuele pakjes, dat ook degene die de pakjes versturen naar hier van buiten Europa, dat die meer gaan globaliseren en dat het dus gemakkelijker is voor de controle van de douane. Je moet niet 100 kleine pakjes controleren, maar je kan 1 groot pakket waar die 100 pakjes

0: dan hadden we ongeveer een winst van 40%. In absolute aantallen is dat toch wel ongeveer een 3500, 3600 minder hospitalisaties die we eigenlijk konden realiseren.
1: De prik kost na terugbetaling ongeveer 12 euro. Bij autobedrijf Dittere Automotive zijn 344 jobs bedreigd. Het bedrijf zegt dat de wereldwijde concurrentie groot is en dat een andere manier van werken nodig is. Dittere wil naast auto's ook andere mobiliteitsdiensten aanbieden. Wellicht zullen er vestigingen sluiten en reorganisaties volgen, maar de Socialistische Vakbond zegt dat er niet meteen gestaakt zal worden.
2: Vanmorgen werd dus informatie gegeven naar personeel toe, onder andere in de carrosseriebedrijven die zouden eventueel sluiten. De mensen hebben daarvan akte genomen, maar momenteel zijn er geen piketten of waren niet de bedoeling om het werk neer te leggen. Ik denk dat we de tijd moeten geven nu om in gesprek te gaan, zoals de wet Renault het voorziet, in de fase 1, van vragen te stellen, alternatieven voor te stellen en zo verder.
1: En in Overasselt in Nederland blijft het huis waar maandagnacht een bewaker van 51 is doodgeschoten door een groep gewapende mannen een jaar lang verzegeld. De burgemeester heeft dat beslist om de rust in zijn gemeente te herstellen en de bewoners opnieuw een gevoel van veiligheid te geven. Na een grote politieactie zijn al 35 verdachten opgepakt, ook Belgen. Het huis werd de afgelopen jaren al 4 keer tijdelijk afgesloten, onder meer nadat er een drugslab ontdekt werd. Vanmiddag bewolkt met enkele lokale opklaringen. Hier en daar ook lichte regen en 24 graden. Morgen eerst droog en bewolkt. In de namiddag stilaan lichte regen en tot 25 graden dan.
3: Ga van...
4: Kijk, Fille.
3: Naar...
4: Ah, Zerike, kijk eens, hè.
3: Met de trein...
5: Brussel. Kirsten Lemeyre.
1: Elk plaatje is hier eigenlijk altijd ook een mooi pakje met een strik rond. Dit is het eerste cadeautje. Even heen en terug naar gitaar hebben met Foo Fighters.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

Sander die laat net via de VRT Max app weten. Hier geen kans op een middagdutje met twee nieuwe kleine kittens in huis. Wel goed dat je ze meteen ook muzikaal opvoedt. Met Foo Fighters en nu met Nothing But Thieves.

De liefde die spat er vanaf God Only Knows van de Beach Boys. Een van de allermooiste liedjes ooit, toch? Ik hoop dat je het met mij eens bent. Een heel goede namiddag, bijna 1:15. Deze Ierse singer-songwriter die kan er ook iets van liedjes schrijven. Met zijn geweldige stem, melancholische gitaarpopnummers. Dit is Dove Ellis met Pale Song.

0: You Close stond de laatste tijd niet op de setlists van Deus, omdat ze natuurlijk die Worst Case Versus in een bar tour deden met enkel nummers van die twee albums. Ze sluiten die nostalgische tour af op 2 oktober in IJsland.
1: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
4: Altijd voor delen. Studio Brussel.

0: Zeer motivational altijd. Je hoorde Daft Punk.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: Morgen start de week van het Belgische bier. Dat wordt in heel veel cafés en cafeetjes gevierd. Dus tijd om veel plekken nog eens op de cafékaart te zetten. Misschien voor jou een nieuw stamcafé te ontdekken om af en toe af te spreken met vrienden, collega's of familie. En het lege plekje in de playlist is deze week voor een collega cafébaas. Iemand die de juiste muziek wil kiezen en dat plekje wil invullen zometeen voor deze namiddag. Dus sta je momenteel in het café of ben je een cafébaas die momenteel iets anders aan het doen is? Mag ook. Laat het mij weten, wat wil jij zo meteen horen?
2: Ben jij deze week een van de collega's?
1: Laat van je horen via de VRT Max app.
2: Studio Brussel.

0: Bruxelles.
1: En het is niet in Beeksel, maar in Antwerpen dat hij een paar keer in de Rome gaat spelen. Binnenkort Zwangere Regie en Papucho.
2: Studio Brussel.
3: De collega's kiezen de platen.
1: Ik zei het al, de plekjes deze week worden ingevuld door cafébazen overal ter lande. Want het is morgen, vanaf morgen dan toch, week van het Belgisch bier. Dat wordt een beetje overal gevierd. Dag Steve.
4: Dag Kirsten, hoe is het?
1: Goed, en met jou. In welk café sta jij?
4: Ik sta eigenlijk in een platenwinkel die ook een café is. Dus de Music Mania 2 en de Kraanlee in Gent.
1: Dat ken ik. Beschrijf het eens voor wie niet van Gent is.
4: Beschrijf het eens. Ja. De mooiste plek van Gent.
1: Het heeft wel een mooi zicht, hè?
4: Ja, we hebben een hele mooie winkel. En we zitten vlakbij het water. Heel mooi uitzicht. Heel tof vibe.
1: Ja, heel veel toeristen die in jullie platenbakken komen zoeken naar van alles. Maar ook de locals die weten de weg intussen goed naar de tweede vestiging van die Music Mania. Wat veel mensen misschien niet weten, is dat het dus effectief ook een cafeetje is, hè?
4: Ja, dat is waar. We hebben dus een bar met allerlei drankjes en snacks en zo. Dus ja.
1: Oké, de Belgische bieren, zijn die goed vertegenwoordigd?
4: Ja, wel toch. Het meest verkochte bier bij ons is het Vedette. Maar we hebben ook Duvel, Triple Hop, La Chouffe en zo verder.
1: Okay, ja.
4: Maar niet zo'n grote kaart, hè, want wij zijn maar een kleine winkel, toch?
1: Ja, ja, dat moet ook nog gestockeerd kunnen worden natuurlijk. Heb je zelf een lievelingsbiertje?
4: Misschien toch de Duvel Triple Hop. Ja, dat vind ik lekker.
1: Klinkt ook goed. Duvel Triple Hop, dat kan ook een songnummer zijn. Of een titel voor een song kan het ook helemaal zijn. Ja. Zeg, jullie doen ook van alles, want het is de muziek, het is de bar. Maar ik zag dat er weer van alles op de agenda staat bij jullie, hè?
4: Ja, we hebben heel veel in-stores. Dus die waren vroeger allemaal in de eerste shop te zien. Maar nu komen alle live acts dus bij ons. En we hebben maandag Anthony Smirik van de UK.
1: Yes.
4: Maandagavond om 6:00. En dan de volgende week bijvoorbeeld Bad's Eyes, zaterdag. En voor het volledige programma kan je best onze website checken. musicmaniarecords.be.
1: Ja.
4: Voor alle activiteiten en events en zo.
1: Ja, ik denk er net aan. Ik speelde net Zwangere Regie. Die heeft dat bij jullie ook gedaan, een signeersessie. En ik denk dat ze toen 4-5 straten verder stonden aan te schuiven.
4: Ja, dat was wel ongelooflijk. Hij heeft daar ook 2 uur staan signeren.
1: Ja.
4: Echt met volle passie. Ja, Zwangere Regie is ook wel een local eigenlijk. Is al enkele keren gepasseerd bij ons.
1: Ja, je kent de weg daar ook intussen goed. Oké, wij gaan ook een nummertje draaien, want er is nog een plekje vrij in de playlist. Dat lijkt mij heel moeilijk om dan te gaan kiezen, want je staat natuurlijk tussen duizenden platen. Hè? Dus waarvoor ben je vandaag gegaan?
4: Ik ben toch voor Neil Fernanya gegaan. Ik ben ondertussen de titel kwijt, maar ik vond het een heel aanstekelijk nummer. Ik denk dat de plaat van 25 is ondertussen. Maar heel goede artiesten, UK. Heel mooie melodieën, gitaarmuziek en zo. Dus ja, waarom niet?
1: Ja, Midnight Sun, dat had je doorgestuurd.
4: Ja,
1: voilà.
4: Inderdaad.
1: En daar zullen we dus naar luisteren. Steve, mag ik je een geweldige dag in Gent wensen? Loopt er veel volk rond in de winkel vandaag?
4: Er loopt veel volk rond, ja.
1: Ach,
4: ja.
1: Okay.
4: En we hebben straks de Glimmers ook op bezoek om 6:00. Dus
1: de DJ's.
4: Een DJ-set tot 9:00, ja.
1: Oké. Kijk, dus, er is altijd iets te doen en er zijn altijd goede biertjes in de aanbieding daar bij jullie. Maak er een fijne dag van en merci voor de muziek.
4: Oké, dankjewel.
1: Bye bye.
3: De collega's.
5: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
3: Studio Brussel.
6: Vier de week van het Belgisch bier van 4 tot 13 september. Dankzij de steun van AB InBev.

0: Stefanie die stuurt helderziend of telepathie, maar ik was net dat liedje aan het neurien. En Helene uit Rijkenvorstel die laat net weten dat het favoriete nummer is van haar partner en dat hij vandaag verjaart. Het is met 30 kaarsjes op de taart. Dus Jeffrey, een heel erg gelukkige verjaardag. Je kreeg ook nog Happy Birthday van Kitsch Creek en Skepta en Bloemengarten.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
2: Ja, en?
3: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
2: Ah ja.
3: Kijk, je wordt net weggesleept.
2: Oh nee.
4: Amai. Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van baby luierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Krevel.
5: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
4: Krevel. Leef beter.
1: Studio Brussel.

0: Extra punten voor die a cappella. Je kreeg Salt en Free Turnstile met Elton John. Werkt dat? Jazeker.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Turnstile en Elton John. Seeing Stars.
3: Hi, I'm Brendan from Turnstile and you're listening to Studio Brussels. Life is music.

highest for girls and boys en iedereen daartussen dankzij Blur. Kids with Buns, die kan je op 9 december live horen en zien in de AB in Brussel. En ik weet uit zeer goede bron dat Amber en Marie van Kids with Buns nu in de auto zitten. Dus girls, zet het heel luid en geniet ervan.

0: Ik ben Fatma Taspinar en samen met Kobe Ilse en Xavier Taverne ben ik elke avond op de afspraak voor een extra laag bij het nieuws van de dag.
1: We duiken om beurt de studio in voor een fijne babbel met gasten met een mening. De afspraak van maandag tot en met donderdag op VRT Canvas en VRT Max.
2: VRT Nieuws, helemaal helder. Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
3: Ben jij een ochtendmens?
2: Die wakker wordt met zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
3: een vette schijf.
2: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
4: is iets anders goed.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Vanavond in Jade en de Belgen.
6: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl, voor ons jongeren betekent dat, ik wil u neuken.
5: Oh, dat is voor na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nieuw op Play.
7: Dag voetbalvrienden, Joris Breijs hier. 90 Minutes is terug. De podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score je ticket via sportza.be.
8: IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
12: Humo!
13: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
14: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
13: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
14: Humo!
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
17: Het is 2 uur, een heel goede namiddag.
18: VRT Nieuws.
17: Melina Verbeek. In Brussel is een man met een Kalashnikov opgepakt. De douane in het Zuidstation in Brussel zou de man rond 9:30 hebben gecontroleerd en zo het vuurwapen in zijn tas ontdekt hebben. De verdachte was net daarvoor vanuit Frankrijk met de trein aangekomen in Brussel. Het is nog niet bekend wat hij van plan was met het wapen. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin zegt dat dit incident opnieuw bewijst hoe belangrijk het is dat er extra agenten en militairen in de Brusselse stations patrouilleren voor de veiligheid. De tax van 3 euro voor pakjes die van buiten de Europese Unie ons land binnenkomen heeft in de eerste 2 maanden €225 miljoen opgeleverd. Een kwart daarvan gaat naar onze overheid, de rest naar de Europese Unie. Met het geld kan de douane op de luchthaven in Luik, waar de meeste pakjes binnenkomen, extra mensen aanwerven. En dat is nodig, want er zijn nu veel te weinig controles, zegt de topman van de douane, Christian van der Waren.
19: 0,006% controleren, dat is natuurlijk enorm weinig. Dat percentage moet naar omhoog, maar we moeten ook voor zorgen dat eigenlijk die niet-conforme producten, dat eigenlijk stopt dat die binnenkomen in Europa. En vandaar ook de samenwerking met andere instanties. Wij als douane kunnen dat niet alleen aan. We moeten samenwerken met volksgezondheid, met economie, met het voedselagentschap en dergelijke meer.
17: De tax moet de grote toestroom aan goedkope pakjes in de Europese Unie afremmen, maar of dat ook lukt is nog niet duidelijk. Baby's die het afgelopen 30 jaar geboren zijn, krijgen de komende weken

0: 6-7 maanden de meest gevoelige zijn. Die kinderen worden ook best geïmmuniseerd.
1: Na terugbetaling kost de prik nog ongeveer €12. En in Duitsland onderzoekt de politie of er bij de stad München een mislukte aanslag is gepleegd op 2 defensiebedrijven. Rond middernacht werd er een brandbom gegooid naar een werf in de buurt van die bedrijven. In totaal zouden er 7 brandbommen vanuit een auto zijn gegooid. 1 ervan veroorzaakte een kleine brand. 2 Bulgaren werden intussen gearresteerd. Vanmiddag bewolkt met enkele lokale opklaringen, maar hier en daar ook lichte regen en 24 graden. Morgen eerst droog en bewolkt, in de namiddag stilaan lichte regen en tot 25 graden dan.
2: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
3: Studio Brussel.
4: Kirsten Lemaire.
5: Ja, wisselvallig weer. Het is niet erg. Ik heb een plaatje dat bij van alles past het hele, lang het hele uur lang. Sorry, zometeen de subs.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

De subs aan hier pakken, die hebben het beste zicht vanuit de UFO. Nadia, Martin en Daria in de app, die worden er gezamenlijk blij van. Buitenaards leven, dat is ook iets wat Phoebe Bridgers meer dan boeit. Haar nieuwe plaat Last Weekend zit vol verwijzingen. Je moet het maar eens checken als je dat nog niet zou gedaan hebben. En ja, binnenkort live in ons land, compleet uitverkocht. Dit is ook een nummer uit die nieuwste plaat, Phoebe Bridgers.

Fugees met Ready or Not. Ik weet niet hoe klaar jij was voor deze werkdag, maar hopelijk gaat die goed, loopt die lekker en helpt de muziek een beetje bij alles wat je aan het ondernemen bent op dit moment. Ik ga er nog eentje bij gooien zien. Gitaren van Kyo, That's Me.

0: Even de druk eraf. Voilà, letterlijk zelfs. Jorda Milo met de Y, Drop the Pressure. En zometeen kan je meezingen als je wil met Adele.
1: Hallo, Dries hier. Ik zit momenteel in een gigantische wekker. De wekker XL! Een levensgrote wekker waar een mens in kan. En vanaf woensdag is dat een BV. Aan jullie om te raden wie die BV is. En zolang jullie de wekker niet raden, blijf ik radio maken. Jawel.
2: De wekker XL. Van woensdag tot... Ja, tot wanneer eigenlijk?
1: Ja, dat weten we niet, hè. Daarvoor moet de wekker geraden worden.
2: Oké. Tot wie weet wanneer bij Studio Brussel en op VRT Max.
1: Kom aan, raad maar.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Begon met een swipe. Dan werden we Insta official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. 2 bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
8: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer.

0: nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
1: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
0: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info

Hazard van Adele. Een hele goede namiddag. Lekker vintage geluid nu. Belgisch, want het komt van Jay Bernard. Jinte, die je ook kent van Balthazar. Heeft in het verleden al veel nummers over heartbreak geschreven. Dit is een andere vibe. Dit is Love Is On My Mind.

0: Outkast. Het is iets over 2:30 en als je van techno houdt, dan ga je dit leuk vinden.
1: Studio Brussel. Je hoort als eerste het nieuwe album van
2: Amelie Lens
1: in Radar
2: op Studio Brussel.
0: Dat klopt, maar ik ga het daar gewoon helemaal zelf laten vertellen, Amelie Lens.
3: Hey, dit is Amelie Lens en mijn Aura-album komt nu vrijdag eindelijk uit, maar jullie kunnen het exclusief horen op Radar op Studio Brussel donderdag om 9 uur.
0: Vanavond al, dat klopt allemaal. Die albumpremière die krijg je dankzij Amelie en dankzij Studio Brussel als eerste. Dus voor iedereen dat album morgen voor het eerst zal horen. En dat album zaterdag ook gaat vieren aan het KMSKA in Antwerpen. En dan kom je wellicht ook het een en ander te weten over die samenwerking met Angèle op Aura.

0: takes one to know one. The beaches, the war on drugs, die komen eraan.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Code Yellow! Topdeals op je favoriete merken voorbij lopen? Ik ben toch niet.
3: Zottekes? Wakko!
1: Jack! Dus sprint terug voor een HP Omnibook 3 16-inch laptop voor maar €888. Mediamarkt. Knaldi! Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kipreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
4: Mannekes, het is september, hè?
5: Ja, dat hadden we ook door.
4: Tijd om onze tuin klaar te maken voor de herfst.
5: Dat ook, ja.
4: Wat ook, ja.
6: Dat hadden we ook door.
4: En dat het juist 20% korting is op alles voor de tuin.
5: Oh! Dat hadden wij niet door.
4: Dan is het nu door.
7: Ja, naar Gamma.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma. Gamma.
8: Tot en met 15 september krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Nog voor je kan denken...
11: Pas op voor die een borduur!
10: Zorgt Heelan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
11: Kom dat nu niet doen.
10: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
11: Een zomer met 3 kinderen. Dan wordt een ramp.
10: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
12: En krijg ik roze blokjes?
10: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Code Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
3: Wat? 3?
1: Yep. Info op telenet.be.

kleine mededeling. Studio Brussel heeft online ook perfect ontvangst in de Sint-Anna-tunnel op 31 meter onder de Schelde. Dat heeft Erik net proefondervindelijk vastgesteld. Dus weet dat dat kan, hè? Als je daar met je fiets doorgaat. Dan lukt dat dus. Dan moet je ons daar niet missen. En dan kan je dus ook genieten van de muziek die ik nu ga spelen. Blue Brigada. Dit is Bad Head. Alsjeblieft.

dansbaar om deze donderdag. Dat is altijd goed. Billie Jean van Michael Jackson. En we houden het dansbaar met deze samenwerking tussen de Fransman Hugel en Ultra Naté. Moving to the Sun, ook wanneer die

0: van...
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Wat heb je gedaan?
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat hij zit te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke bv's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is echt bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september volledig op VRT Max.
8: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
9: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
10: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
9: Oh,
10: op een wit en bruin vierkant brood. Op kidsappels. En op nog zoveel meer.
9: Oh, Lidl. Op u ga ik rekenen.
10: Lidl. Dat kan tellen.
11: Humo
12: kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
13: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
12: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
13: Humo!
8: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
14: Torfs!
15: Wat eten we vandaag?
16: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
15: Onmisbaar in de keuken.
16: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
15: Gratis en voor niks.
17: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
18: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
19: IKEA-tip van de week.
20: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
21: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
22: IKEA.
21: Voorwaarden op IKEA.be.
23: Vanavond in Jade en de Belgen.
24: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijst. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
23: Oh, dat is voor na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nieuw op Play.
25: Dit is Studio Brussel.
26: Studio Brussel.
27: Het is 3 uur, een heel goedenavond.
28: VRT Nieuws.
27: Melina Verbeek. Een man had een Kalashnikov in zijn bagage zitten. In het Zuidstation in Brussel is vanmorgen een man met een Kalashnikov opgepakt. De douane zou de man rond 9:30 hebben gecontroleerd en zo het vuurwapen in zijn tas ontdekt hebben. De verdachte was net daarvoor vanuit Frankrijk met de trein aangekomen in Brussel. Het is nog niet bekend wat hij van plan was met het wapen. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin zegt dat dit incident opnieuw bewijst hoe belangrijk het is dat er extra agenten en militairen in de Brusselse stations patrouilleren voor de veiligheid. Stookolie wordt morgen een stuk duurder. Als je minder dan 2000 liter bestelt, betaal je vanaf morgen ruim 1,45 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in 5 maanden tijd. Handelaars merken dat klanten steeds kleinere hoeveelheden stookolie kopen, zegt Sectorfederatie Energia.
29: Gezien de recente evolutie in het Midden-Oosten en de nieuwe militaire escalatie, zit het natuurlijk in een opwaartse druk van de prijzen. Dus ik denk dat het een beetje afwachtend is en kijken ook hoe dat de prijs gaat evolueren in de komende weken. Wetende ook dat de winter er binnen aankomt en dat ja, de mensen ook een stookolie gaan moeten bestellen.
27: Vandaag werd ook benzine al duurder. Ons land en India gaan economisch en militair veel nauwer samenwerken. Dat hebben premier Bart De Wever en de Indische premier Modi afgesproken. Het is de eerste keer in 20 jaar dat een Belgisch premier India bezoekt. De Wever kondigde samenwerkingen aan op het vlak van onder meer groene energie- en defensie-industrie. India kan een belangrijke partner zijn in deze geopolitiek moeilijke tijden, zegt De Wever.
0: Als je droomt van een wereld die multilateraal is, die gebaseerd is op onderlinge regels en afspraken, ja, dan is India geen slechte plek, de grootste democratie van de wereld, om een vrijhandelsakkoord mee af te sluiten en aan de groei te gaan verkennen in sectoren als hernieuwbare energie, kritieke materialen, recyclage, offshore wind, defensie, noem maar op.
27: En autobouwer Volkswagen wil het Spaanse automerk Seat opdoeken. Dat schrijven Duitse media op basis van documenten die morgen op de Raad van Bestuur zouden worden voorgesteld. Seat is een van de merken van de Volkswagen.

0: jij en ik nog een uurtje samen van muziek genieten. En nu een wedstrijdje om ter meest woorden opnoemen die op Shun eindigen met Beyoncé.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.
3: Take out the slow.

Break My Soul met een beetje foundation en vibration. En a lot of motivation hopelijk ook om dat werk vandaag gedaan te krijgen. Of wat je ook aan het doen was, dankzij Beyoncé. Mocht je een berichtje willen sturen, download dan de VRT Max app. Volg onze zender en het kan via die app daar. Dit is Triggerfinger.

Mark Ronson die zoekt altijd de beste stemmen om bij zijn muziek te steken. En deze keer was dat Lieke Lee met Late Night Feelings. En dan een zeer aanstekelijk nummer dat je misschien nog woord per woord kan meezingen. Mijn favoriete stuk is dat met de Lemons en Bitter. Dat komt eraan. Foundations, dit is Kate Nash.

0: September, een datum die ook vereeuwigd is in een ongelooflijk nummer dat je zo meteen hoort.
1: In Flames en Trivium bundelen hun krachten. Met Paleface Whiz en Vola. Op 6 april 2027 in Vorst Nationaal in Brussel. Tickets en info, livenation.be. In Flames en Trivium live. Samen met Studio Brussel.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Goh, waar liggen die pearldozen nu weer?
4: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
6: Knaldi. Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Perisungold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden.

0: 3 september in Papa Was a Rolling Stone in de versie van The Temptations. Dat was toen een trieste dag. Deze is beter met vanavond Fontaine's DC op bezoek voor een showcase en de albumpremière van Amélie Lens. Dat is op je radio vanaf 9 uur in Radar. En nu met een wondermooie versie van de oorworm van Oscar and the Wolf en Estine. Safe and Sound, zoals het live brachten deze zomer op de Lokerse feesten.
1: What if the world spins the other way around? The ocean swallows everybody down. If you let go, then I let go of me. If you let go, then I let go of me.
2: I think you guys know what time it is now. But before I invite her onto the stage, I want you guys to know that she's one of the strongest people I know. Please welcome Estine.

0: met die machtige videoclip. Als je die nog niet zou gecheckt hebben, zeker doen. Generation en Young Lean met Storm 2. Wist je dit al?
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Dries blijft non-stop radio maken.
2: Tot de Wekker geraden wordt.
0: Ja, jongen, Eva en Dries die zijn terug. Elke ochtend van 6 tot 9. En Dries die had duidelijk nog meer energie na 2 maanden zomer. Dus die bedacht een groots plan. Letterlijk en figuurlijk. De Wekker krijgt een XL-versie. Vanaf volgende week gaat dat beginnen. Woensdag is dat 9 september. Dan gaat Dries non-stop live radio maken met De Wekker. Dan gaat hier elk uur een wekker afgaan. Dat zal een bv zijn die zijn of haar wekkergeluid nadoet. Die zal ook elk uur afgaan tot er iemand van jullie raad wie de wekker is. En Dries die gaat gewoon door tot het bittere eind. Het goede nieuws is dat jij elk uur ook kan meespelen. Dus elk uur een nieuwe kans om die wekker te raden en te winnen. En hoe lang het allemaal gaat duren, dat weet niemand.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Vanaf woensdag op VRT Max en bij Studio Brussel.

0: werelds favoriete homewrecker komt naar België. Somber, You Are The Reason Tour. Op zondag 16 mei in de AFAS-dome in Antwerpen. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Somber Live, samen met Studio Brussel.
1: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
2: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
1: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
2: Je hebt morgen al eentje, hè, van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
1: Oh, maar kijk eens aan.
3: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdekken bij een Volkswagen-fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! Krevel.
1: Klaar voor de les? Met de Back to School en Back to Kot bundels van Krevel stel je zelf de bundel samen die het best bij je past. Ook op krevel.be.
0: Krevel. Leef beter.
2: De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Hier volgt de meest slaapverwekkende reclamespot ooit. Een goede nachtrust laat je niet aan het toeval over. Kies daarom met Ergosleep voor een bedbodem en matras die wetenschappelijk worden afgestemd op jouw lichaam. Laat ook jouw unieke slaap-DNA meten bij Sleep Life.
4: Het effect voel je direct.
3: Kijk op ergosleep.com. Ergosleep, exclusief verkrijgbaar bij Sleep Life.
5: Studio Brussel. Life is music.

Panic Room van Aura en Camelfat. Als jij ook samengepakt stond in de marquee tijdens het lang verwachte Pukkelpopconcert van Gies, dan ben jij misschien ook een stukje van je stem verloren door hard mee te zingen toen. Wat een heerlijk concert was dat. Dit nummer was uiteraard een van de beste meezingers die dag. Ook, al is dat raar om te zeggen bij Gies meezingers, maar het gebeurde wel echt tijdens deze OPI du Cocaïne.

0: Feestje Lukt, dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
1: En Sven, is het intens?
0: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
1: Ah! Oh my God. Maar is het legaal?
0: Tuurlijk. Alhoewel eentje...
2: Je hebt een diefstal gepleegd.
1: Is het gevaarlijk?
0: Wow. Dat valt wel mee.
1: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag, is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Begon met een swipe. Dan werden we Insta official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Nog voor je kan denken...
8: Pas op voor die borduur!
7: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
9: Nee, schat, het is meun.
7: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
10: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
7: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
11: En mijn broer zijn scheve tanden.
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
12: Humo!
13: Humo kijkt naar het nieuwe tv-seizoen. Van Bokkie de rapper op de schoolbanken tot Sven de Leijer die geheime opdrachten uitdeelt.
14: Ik heb gehoord dat Bokkie een kindje heeft gebeten voor een Pokémon-kaart.
13: De absolute must-sees en de must-zeker not-sees van het najaar en het grote Sven de Leijer-interview. Deze week in Humo.
14: Humo!
15: Elke dag uren tijd verliezen?
16: Pff, villa, villa, villa. Die tunnel zit weer vol.
15: Of uren tijd winnen?
16: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
15: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
17: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
6: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Dus ook voor klanten?
4: Yep. Go for info naar telenet.be.
18: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel. 4 uur, een hele goede middag.
18: VRT Nieuws.
4: Met Melina Verbeek.
19: In Limburg is een drugslab opgerold. Bij een huiszoeking in de gemeente Pelt in Limburg heeft de politie vanmorgen een drugslab ontdekt. Er zijn 3 verdachten gearresteerd, allemaal Nederlanders tussen 41 en 45 jaar. De speurders vielen samen met de Nederlandse politie binnen in de woning. Zo konden ze een lab ontmantelen waar chemische stoffen werden verwerkt die gebruikt werden om cocaïne te versnijden. Minister van Digitalisering Vanessa Mats werkt aan een nieuwe aanpak van cyberpesten. Ze doet dat na de zelfdoding van een tiener in Wallonië. Volgens haar familie werd ze online gepest. Mats wil de overheidsapp MyGov nu inzetten tegen cyberpesten. Ouders en kinderen moeten via die app sneller de weg vinden naar de juiste diensten. En ze moeten er ook bewijsmateriaal kunnen opslaan, zegt de minister.
20: Een slachtoffer moet screenshots, links, gebruiksnamen, profielen en data kunnen bewaren om op één veilige plaats via MyGov. Zo gaat er geen bewijs verloren en het slachtoffer hoeft niet alles opnieuw te verzamelen. De bedoeling is dat de overheid helpt om het dossier op te bouwen.
19: Stookolie wordt morgen een stuk duurder. Als je minder dan 2000 liter bestelt, betaal je vanaf morgen ruim 1,45 euro per liter. Dat is de hoogste prijs in 5 maanden. Handelaars merken dat klanten steeds kleinere hoeveelheden stookolie kopen, zegt Sectorfederatie Energia.
21: Gezien de recente evolutie in het Midden-Oosten en de nieuwe militaire escalatie, zit het natuurlijk in een opwaartse druk van de prijzen. Dus ik denk dat het een beetje afwachtend is en kijken ook hoe dat de prijs gaat evolueren in de komende weken. Weten we ook dat de winter er bijna aankomt en dat ja, de mensen ook een stookolie gaan moeten bestellen.
19: Vandaag werd ook benzine al duurder. Meer dan 80 migranten zijn mogelijk verdronken bij de overtocht vanuit West-Afrika naar de Canarische eilanden. Woensdagavond vond de Spaanse kustwacht een boot met daarop 44 mensen. Zij waren begin augustus vertrokken vanuit Gambia. Volgens hen waren ze oorspronkelijk met 127. De route via de Atlantische Oceaan naar de Canarische eilanden is een van de gevaarlijkste ter wereld. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie kwamen dit jaar al minstens 600 mensen om het leven op die route. En in het wielrennen heeft onze landgenoot Tim Merlier de tweede rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. In de massasprint ging Merlier er vroeg vandoor en hij verraste daarmee de andere sprinters. De Nederlander Olaf Kooi werd tweede, de Ier Sam Bennett derde. De Brit Lewis Askey blijft leider. Vanmiddag bewolkt met enkele lokale opklaringen. Hier en daar toch ook wat lichte regen en 24 graden. Morgen eerst droog en bewolkt, in de namiddag stilaan lichte regen en tot 25 graden dan.

0: dat komt door werken.
1: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
2: Studio Brussel.
3: Hallo Kus, zat jij vandaag met je bakkes tot tegen de grond of zou je het eerder beschrijven als een dolle donderdag?
0: Ah, wel, met Fontaine's DC, onze gloednieuwe pumpersticker en de juiste playlist maken wij je dag gegarandeerd beter. Het is beloofd.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music. God, my

0: AIDS, makkers en knakkers van de radio. Het is donderdag ondertussen en dat is hier op Studio Brussel een speciale dag.
1: Want we hebben deze middag niet alleen gezondigd aan vrijdag frietdag. We hebben deze middag al frietjes gegeten, oeps. Maar ook omdat er hier het een en het ander in beweging is.
0: Ja, zo kan je het wel stellen. Er lopen meer mensen rond dan normaal. En ook al enkele mensen met een Nederlandse tongval. Maar vooral mensen met een bepaalde fonkeling in de ogen.
1: Fans van een specifieke Ierse band.

0: Vanavond speelt Fontaine's DC hier op Studio Brussel een exclusieve showcase.
1: Ja, dat is voor een handjevol luisteraars. Van Studio Brussel, maar ook van de Nederlandse radiozender 3FM. Dus we slaan de handen in elkaar met de Noorderburen. Dat wil dus ook zeggen ja, dat we een beperkt aantal kaartjes hadden die jij kon winnen hier op de radio. Dat wil ook zeggen dat bepaalde andere mensen oneerbare voorstellen doen om toch nog binnen te geraken.

0: Maar nee, het zit vol. Het wordt een mega speciale avond. Want de band komt dus speciaal langs om een voorproefje van hun nieuwe album Dopamine Chamber te geven dat volgende maand pas uitkomt.
1: Yes, inderdaad. Dus jullie moeten nog even wachten, behalve de fans van vandaag. Maar we willen jullie ook niet te jaloers maken als je niet kan komen vanavond. Ze komen in november ook al naar de AFAS Dome. En misschien heb je daar dan wel tickets voor kunnen fixen.
0: Ja, ik zag nu wel, dat is ook al zo goed als uitverkocht.
1: Oei!
0: Ja, als dat niet het geval zou zijn, je hebt geen kaartjes kunnen bemachtigen, ja, laat dan gewoon weten hoe je dag verloopt. Nico Torhout heeft dat bijvoorbeeld al gedaan via de VRT Max-app. Die zegt, hey Nona en Thibaut, jullie maken mijn dag steeds goed. Het is bijna het einde van de werkdag en wij kijken al uit naar morgen. Dat is positivisme dat ik zelden heb meegemaakt.
1: Let's fucking go.
0: De VRT Max-app dus en dan naar Studio Brussel en een hartje geven en dit en dat wel.

0: Ons Billy met Bad Guy. Ja, opnieuw een hele goede middag op deze grijze donderdagmiddag, zullen we zeggen. Maar er zijn alvast wat enthousiastelingen aanwezig via de VRT Max-app. Jo Witvrouw bijvoorbeeld, die zegt: het is vandaag de laatste echte werkdag, tussen aanhalingstekens. Morgen op tralali met de collega's naar Gent.
1: Wat betekent dat dan, tralali?
0: Ja, ik heb even gestuurd naar Jo van, ja, wat is tralali? En hij zegt: op stap, zoals wij dat zeggen in Herenthout.
1: Nou, veel plezier met de tralali.
0: Alessio stuurt ook yeehaw, let's fucking go. En ons Daria Somers is er uiteraard ook bij. Maar er zijn ook fans die zich aangemeld hebben in de VRT Max-app.
2: Studio Brussel.
3: Hi, this is Fontaines DC.
4: De Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
0: Want vanavond wordt natuurlijk een hele speciale avond hier op Studio Brussel. De Ierse superband Fontaines DC is blijkbaar al ergens gesignaleerd in de buurt van de VRT of Brussel.
1: Hola.
0: Want ze komen een gekke show spelen.
1: En Joke uit Aarschot, die is daarbij. Dag Joke.
5: Hallo.
1: Hoe hard kijk jij uit naar vanavond?
5: Amai, niet normaal. Echt enorm, enorm.
1: Ben je al onderweg of ben je nog aan het klaarmaken?
5: Ja, nee, Awel, ik ben inderdaad aan het twijfelen nu welk t-shirt ik ga aandoen.
1: Oh, is het met merch?
5: Ik heb een keuze, dus. Het is met merch, ja.
1: Oké, mooi.
5: Dus ja, ik ben nog thuis.
0: Oké, je bent nog thuis, Joke. Wat vind je zo goed aan Fontaines DC?
5: Ja, wat is er niet goed aan hen? Hun muziek zelf op zich is zo goed gewoon, helemaal mijn genre. Hun teksten is eigenlijk meer poëzie bij momenten dan gewoon muziek, om het zo te zeggen. Ja, hun moreel kompas,
0: ja, ook
5: niet te vergeten.
0: Nee, tuurlijk.
5: Ja, wat is er niet goed aan die mannen?
0: Ja, wat er niet goed aan is, is dat ze elke zaal uitverkopen. Ja. En dat er dan heel wat ongelukkigen achterblijven. Maar een klein vogeltje heeft mij ook ingefluisterd dat jij niet redeneert van: goh, ik kan al gaan kijken op Studio Brussel. Ik koop misschien toch geen kaarten meer voor de AFAS-dome. Daar heb je ook kaarten voor gekocht.
5: Ja, natuurlijk. In de voorverkoop zat ik klaar. Ja, het is me gelukt.
1: Het kan niet op.
0: Kijk, Joke, wij verwelkomen jou straks met een glaasje appelsiensap en een klein toosje, maar vooral met de begroeting. Ah, dag Joke, de grootste fan van Fontaines DC.
4: De Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
2: Studio Brussel.
4: Life is music.
0: En hier kijk ik heel hard naar uit. Voor het eerst die nieuwe single Marianne live horen. Fontaines DC.

0: ontdek zijn nieuwe album en uitbundige energie. Tickets en info, livenation.be. Role Model Live, samen met Studio Brussel.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit, zelfs wanneer die twijfelt.
3: Als ik nou eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat op het werk niet zien zitten.
2: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Hey, this is Joe. You're listening to

0: Oh, de Joe. Ik zou het graag over een ander mooi stukje muziek hebben.
1: Chop Suey van System of a Down.
0: Ja, een nummer dat morgen extra belangrijk is. Kijk, en automatisch bewegen mijn nek en hoofd mee op dit soort muziek. Marcheert nog altijd keihard als je dat op een tentfuif hoort in een DJ-set of zoiets. Mm-hmm. Of als je het op de radio speelt. En het album waar dat nummer Chop Suey op staat, Toxicity, is morgen 25 jaar oud. En daarom heb ik alvast de plaat zelf, een grote taart met kaarsen en ballonnen in huis gehaald.
1: Oh.
0: Maar ik heb dus eigenlijk nog wat nood aan fans. Voor morgen, omdat we dat hier in de show een beetje gaan vieren. Dus ben jij iemand die grote fan is van de band en van het album Toxicity, dan mag je je aanmelden. Doe dat dan even in de VRT Max-app en dan vieren we dat album morgen ergens op een gepaste manier.
1: Maar nu dacht ik eigenlijk dat je met die wake-up iets anders bedoelde.
2: Studio Brussel.
3: De Wekker XL.
2: Dries blijft non-stop radio maken
3: tot de wekker geraden wordt.
1: Want die wake-up die doet mij vooral denken aan een wekker die afgaat. En hier op Studio Brussel gaat er natuurlijk altijd eentje af om 7:30 op je radio. Dat is een BV die dan zijn of haar wekker nadoet en jij moet dat raden. Maar vanaf volgende week, woensdag, komt die BV naar Studio Brussel in levende lijven zijn of haar wekker nadoen. Dries die gaat die persoon in een levensgrote wekker steken hier in de studio. En Dries gaat blijven presenteren tot die wekker geraden is. Elk uur dat die wekker niet geraden wordt, komt er geld bij in de prijzenpot. En dan wanneer iemand het raadt, na uren, dagen, wordt dat gewonnen. Dat wordt heftig.
0: Ja, bijna zo heftig als System of a Down.
2: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
3: Vanaf woensdag op VRT Max en bij Studio Brussel.

0: Ja, waren wij bezig over System of a Down, die morgen 25 jaar Toxicity aan het vieren zijn. En ik had daar gewoon een plaat van klaarstaan. Komt je Paul Kalkbrenner met zijn vettige pollen en je duwt dat gewoon aan de kant.
1: Nee.
0: En dan heb ik zoiets van, hey, hallo, dat kan zo niet. Dus we moeten zeker nu al System of a Down spelen.

0: Het is weer tijd om een gloednieuw spelconcept aan jou voor te leggen.
1: Studio Brussel.
0: Ja, en dat is eigenlijk een originele benaming, vind ik, van een spelletje waarbij je al ritsend door de Aqua gaat, samen met één iemand van ons. Kort samengevat, je kan quizzen, vragen van de Aqua juist beantwoorden, samen met Nona of mezelf, en dan win je een spetterende prijs.
2: Een bumpersticker. Een bumpersticker met I love ritsen erop. Dus als je daarop kans wil maken, dan moet je ritsen sturen in de app. En dan mag jij kiezen met wie je gaat ritsen. Ik heb vorige keer voor het eerst verloren. Dus neem dat mee in je beslissing.
0: Denk goed na voor je voor Nona kiest. Want ik heb nog niet verloren. Ritsen, het woord dus in de 14 Max app.
1: Wil jij onze bumpersticker winnen?
3: Stuur nu ritsen via de 14 Max app en speel mee.
1: Nona

0: Laura Beuken die stuurt meer The Offspring op Studio Brussel. Ja, en ook meer ritsen.
1: Studio Brussel.
0: Dat doen we zo meteen weer met één uitverkorene die ritsen heeft gestuurd in de VRT Max-app. En vandaag is dat Tuur uit Tielt. Hallo.
2: Hallo.
3: Dag Tuur. Ben jij een beetje op de hoogte van de actualiteit? Ga jij goed kunnen quizzen zo meteen?
2: Ik heb het steeds druk gehad de laatste tijd, dus ik heb het niet zo goed kunnen volgen.
0: Okay. Tuur, kan het zijn dat ik daar een klaxon heb gehoord op de achtergrond?
2: Dat kan goed zijn.
0: Ben jij veilig aan het ritsen, jongeman?
2: Ja hoor, ik ben zeer veilig aan het ritsen.
0: Okay,
2: ik zou zitten met stil.
0: Dat doet me deugd om te horen. Dan hebben we nog één belangrijke vraag voor jou. Met wie zou je zo meteen graag ritsen? Nona of mezelf?
2: Met Nona.
3: Oh, ik weet niet of dat de slimste keuze is, maar ik ga VRT Nieuws nog eens openzetten en dan hoop ik dat ik vandaag wel kan winnen, want dat is gisteren mislukt, Tuur. Oh, ik ga mijn best doen.
0: Kijk, Tuur, Nona gaat zich voorbereiden. Je krijgt nog een klein beetje reclame in Arctic Monkeys. De tijd om zelf misschien ook nog wat voorbereidingen te treffen.
1: Nona en Thibo.
4: Studio Brussel.
1: Pantheins DC is helemaal terug. En groter dan ooit. De eerste postpunkers komen naar ons land met nieuwe muziek. Op 12 november in de Avas Dome in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. Pantheins DC live, samen met Studio Brussel.
5: Bij Carrefour begint je schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Twee bakjes kip krokant, niet voor 9 euro, maar voor slechts 5,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fixte...
7: Goed, schatteke. Hier zijn een centje als beloning.
6: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
8: Allee, merci, moeke.
6: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
9: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be.
10: Acerta.
9: Meer tijd met je kinderen nodig?
11: Wie niet weg is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Ja. Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
9: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
12: Nog een keer, nog een keer.
9: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.

0: Het is weer tijd om te gaan ritsen.
1: Studio Brussel.
2: Nora en Thibault.
1: De Ritsquiz.
3: Ik heb daarnet op VRT Nieuws wat gescrolld, zodat ik goed kan ritsen met luisteraar Tuur. En er staat dat er in september meer spinnen naar buiten komen in ons huis. En ik ben al helemaal in een loophole daarover terechtgekomen. Ik hoop dat Tuur zich iets beter heeft kunnen voorbereiden om die quiz met mij tot een goed einde te brengen.
0: Ja, want dat is natuurlijk de bedoeling. Vragen over de actualiteit samen al ritsend beantwoorden in de hoop dat je 4 juiste antwoorden hebt en een bumpersticker bemachtigd. Tuur, ben je er klaar voor?
4: Ja hoor.
0: Ik wil misschien nog één ding vragen. Waarom heb je juist voor Nona gekozen?
4: Omdat ik haar nog een tweede kans wil geven na gisteren.
0: Oké, okay. Yes. Ja. Ze kan haar blunder nog goed maken, bedoel je dus. Oké, Tuur. Het gaat als volgt. Zoals ik het net al zei, vuren wij vragen op jou en Nona af. En met wij bedoel ik. Als je 4 juiste antwoorden op een rij kan geven, dan is die bumpersticker binnen. Maar jullie antwoorden dus op die vragen om de beurt. Bij een fout antwoord starten jullie terug vanaf 0. Dat allemaal moet lukken binnen de minuut. Is dat duidelijk?
4: Ja hoor.
3: We gaan ervoor.
0: Tuur, jij krijgt de eerste vraag. Hier ga je. Welke YouTuber getuigde gisteren in de afspraak over dat hij niet met een psycholoog, maar met een chatbot heeft gepraat?
4: Acid.
0: Nona, ook op YouTube, een plezante interviewreeks met wereldsterren die stopt. Paul McCartney was bijvoorbeeld de laatste gast. Ik heb het over Chicken Shop.
3: Date.
0: Jawel. Tuur, de geruchtenmolen die draait volop bij Disney. Welke acteur zouden ze kosten wat het kost terug willen halen om zijn rol van kapitein Jack Sparrow te hernemen? Welke acteur?
3: Pas als je het niet weet.
4: George Clooney.
0: Nee, niet George Clooney. Johnny Depp. Dan Nona, terug bij 0. Fontaine's DC staat hier straks op Studio Brussel. Maar van welk land is de band afkomstig?
3: Ierland.
0: Klopt. Tuur, Felix de Laat zet zijn schouders mee onder een Brussels visrestaurant. Maar onder welke DJ-naam ken je hem beter?
4: Mama Jasje.
0: DJ-naam, wauw, wat een DJ-naam.
4: Maar dat Pieter de Laat.
0: Nee, Felix de Laat en dat was Lost Frequencies. Ja, kijk. Tuur, ik vind het heel lastig wel. En jammer voor jou.
4: Ja, ik ook.
3: Maar we gaan samen op onze bek, Tuur. Met z'n tweeën is toch beter dan alleen.
0: Kijk, en ik onthoud vooral George Clooney in Pirates of the Caribbean. Ik zou het tof vinden.
1: Nona en Thibault.
0: En het is misschien nog eens de gelegenheid om naar die Chicken Shop Date op YouTube te kijken. In de laatste aflevering dus met een zekere Sir Paul McCartney.

0: Het is hoe Nele uit Edegem het zegt. Spannend. Black Box Revelation morgen op Krammerok. Ik ben zeer benieuwd. Doei en veel plezier. Ja, jij ook veel plezier, Nele. Want ze zegt veel plezier met Fontaine's DC.
1: Ja, ik heb al eens uit het raam gekeken en de showcase begint hier nog lang niet, maar er staan toch al een paar fannetjes aan de ingang van VRT te wachten.
0: En staan die dan in de regen te wachten?
1: Ja, ik denk het. Het is wel zo de hele dag al een beetje motregen. Dat moet wel afzien zijn daar.
0: Misschien moet jij eens gaan kijken en dan neem je best ook gewoon een suikerwafel en een paraplu mee, zodat die mensen toch iets hebben om nog even te moeten wachten.
1: Ja, ik zal daarbij in de regen gaan staan en eens kijken hoe het daar gaat.
0: Oké, ondertussen luisteren wij nog naar Love Tonight Vintage Culture Remix van een artiest met de naam Shouse.
1: Dat is echt jouw ding, hè, Thibaut.
0: Jawel, let's go!

0: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
1: Wat ik heb gedaan.
2: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is meneer bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september volledig op VRT Max.
7: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kipreepjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar €6,99. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info in voorwaarden op aldi.be.
8: Kies je voor.
9: Even een fun fact.
8: Of met de collega's voor.
10: De meest foute ethisch hit.
8: Gelijk heb je. Want voor elke mood
11: is iets anders goed.
8: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
12: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
13: Een hele goede middag. Het is 5:00.
14: VRT Nieuws.
13: Met Melina Verbeek.
15: Er zijn meer details over de man die met een Kalashnikov reisde. De man werd vanmorgen in het Zuidstation in Brussel opgepakt met dat oorlogswapen. De verdachte is een jongeman uit Frankrijk. Toen hij rond 9:30 vanochtend langs de douane passeerde, was hij erg zenuwachtig. De douaniers besloten om zijn zware tas te controleren en vonden een Kalashnikov verstopt onder een stapel baby- en kinderkleren. De spoorwegpolitie heeft de verdachte meteen gearresteerd. Het is nog niet duidelijk wat hij met het wapen van plan was en of er een link is met het drugsmilieu. Bij een huiszoeking in de gemeente Pelt in Limburg heeft de politie vanmorgen een drugslab ontdekt. Er zijn 3 verdachten gearresteerd, allemaal Nederlanders tussen 41 en 45 jaar. De speurders vielen samen met de Nederlandse politie binnen in de woning. Ze konden zo een lab ontmantelen waar chemische stoffen werden verwerkt die gebruikt werden om cocaïne te versnijden. Autoverkoper Dieteren Automotive gaat meer investeren in de verkoop en dienstverlening van tweedehands auto's, fietsen en andere mobiliteit. Het bedrijf kondigde vandaag een reorganisatie aan waarbij 344 jobs in gevaar zijn. De concurrentie in de klassieke autoverkoop is groot en daarom zet Dieteren meer in op andere diensten, zegt topman Denis Gorteman.
16: Bijvoorbeeld de deelvoertuigen van Poppy, Taxiver, de fietsen van Lucien. Oplossingen in energie met Dieteren Energie en ook in het mobiliteitsbeheer met Umbrella. En we zijn overtuigd dat al die diensten kunnen antwoorden aan de behoeften van onze klanten. En dat kan ook voor ons een kans zijn om ons apart te zetten van onze concurrenten.
15: Minister van Digitalisering Vanessa Mats werkt aan een nieuwe aanpak van cyberpesten. Ze doet dat na de zelfdoding van een tiener in Wallonië. Volgens de familie van het meisje werd ze online gepest. Mats wil de overheidsapp MyGov nu inzetten tegen cyberpesten. Ouders en kinderen moeten via die app sneller de weg vinden naar de juiste diensten. En je zal er ook screenshots, links en data op kunnen plaatsen, zodat al het bewijsmateriaal van het pesten op 1 veilige plaats bewaard wordt. In het wielrennen heeft onze landgenoot Tim Merlier de 2e rit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. In de massasprint ging Merlier er vroeg vandoor en hij verraste daarmee de andere sprinters. De Nederlander Olaf Kooi werd 2e, de Ier Sam Bennett 3e, de Brit Lewuszewski blijft leider. En heel wat grote namen uit de atletiekwereld zijn in Brussel voor de 50ste editie van de Memorial van Damme. De grootste Belgische atletiekmeeting vindt morgen en overmorgen plaats in het Koning Boudewijnstadion. Ook wereldrecordhouder in het polstokspringen Mondo Duplantis is erbij. De Memorial van Damme is een van zijn favoriete competities, zegt hij.
17: I'm feeling good. I'm really happy to be here in Brussels. It's a place that I really love. It's a competition, the Memorial van Damme, that I really, really love and I have a lot of great memories. It's one of the best stops on tour.
15: Vanavond en vannacht veel wolken, maar meestal droog. Minimaal van 15 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, maar het is dan ook droog. Na de middag is er wel kans op regen. We halen tot 23 graden in het centrum dan.
2: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
13: 180 kilometer file op de wegen op dit moment. Op de Antwerpsring richting Nederland is het 35 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost.

0: people.
1: Hey, Konessetatu. Of zoiets. Dat zou toch traditioneel Iers moeten zijn voor hallo, hoe gaat het met jullie? Dan ben ik toch voorbereid als ik de gasten van Fontaine's DC straks tegen het lijf loop. Ik ben nu al zenuwachtig.
0: Je luistert naar
2: Studio Brussel. Life is music. Hey!

0: Coeli en Dutch Norris. Het is een donderdag waarvan Eddie Waddy zaliger zou zeggen...
1: Amai zeg, geweldig.
0: Want ik durf te beweren dat het hier plezant wordt op Studio Brussel. In de volgende 60 minuten gaan wij de micro doorgeven aan Thomas van Radar. Want hij heeft mooi nieuws over het nieuwe album van Amelie Lens. We gaan ook de laatste plaat aan jou schenken. Dus doe zeker een suggestie via de VRT Max app. En Nona, ja, die wil nog één persoon in het bijzonder bedanken. Want het is een persoon die gisteren blijkbaar haar redder in nood was. Maar eerst iets anders.
2: Hi, this is Fontaine's DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Hier zijn enkele Ieren gearriveerd die vanavond een zeer exclusieve show zullen spelen. Een handjevol luisteraars mag daarbij zijn en ondertussen wordt alles in gereedheid gebracht. Even ter vergelijking, in Hoogstraten, waar ik vandaan kom, won een tijdje geleden een groep mensen de Euromillion-spot van 80 miljoen euro. Die mensen zullen ongetwijfeld heel blij geklonken hebben. Maar minstens even blij waren de chanceurs die tickets konden bemachtigen voor vanavond.
4: What the fuck?
5: Ik ben er zo'n grote fan van.
4: Oh my god, ik ben zo blij. Jullie kunnen niet... Oh my god.

0: Ik probeer al heel de week. Oh. Yes, yes, yes, yes, yes. Oh, super. Oh, merci, merci, merci, merci, merci.
1: Ja, heel graag gedaan eigenlijk. Ondertussen is onze Nona polshoogte gaan nemen bij mensen die al aan het aanschuiven zijn buiten aan de ingang van de VRT. Nona, hoe is het daar?
2: Het is nog 4 uur voor de showcase van Fontaine's D.C. hier gaat beginnen op Studio Brussel. Maar er staan dus toch al mensen te wachten aan de poort van de VRT hier. Ik ga er al eentje vastklampen in Fontaine's D.C. merch, dus ik heb die direct ook goed herkend. Waarom staan jullie hier al zo vroeg?
3: Ja, om natuurlijk zo vooraan mogelijk te raken. Ja.
2: Het is natuurlijk een heel, heel kleine zaal. Voor een handjevol mensen gaan ze spelen, maar je wilt toch op de allereerste rij staan?
3: Ja, juist omdat het zo'n klein zaaltje is, is het zo vet om ze dan zo dichtbij te kunnen zien. Dus ja, tuurlijk.
2: Wat maakt dat je zo'n grote fan bent?
3: Ja, hun sound is echt, vind ik persoonlijk echt heel uniek. Ik ben echt heel lang fan van hun, dus het is echt heel bijzonder om mee te mogen maken. Ik was er ook bij in Gent 2 jaar geleden. Woe! En nu weer te kunnen zijn is echt super bijzonder.
2: Ja. Je hebt al heel veel geluk gehad. Nog een van die gelukszakken hier naast mij. Jij hebt ook gewonnen en jij bent dan nog op zoek moeten gaan naar een plus one.
4: Ja, dat klopt. Ik heb het gewoon op Instagram gegooid.
2: Jij dacht, ik ken niemand van mijn vrienden die echt grote fan is. Ik wil graag een grote fan mee. En jij hebt je op je Instagram story gezet. Wie wil er met me mee en wie is er nu met jou meegekomen?
4: Zoe.
2: En zijn jullie vriendinnen? Kennen jullie elkaar al?
4: Ja, we hebben elkaar eigenlijk 1 keer eerder gezien bij een ander concert. Maar daar hebben we niet heel veel gepraat. En gewoon via Insta hebben we elkaar weer gevonden.
2: Fontaine's D.C. brengt fans bij elkaar en maakt dat jullie vriendinnen worden. Dat is super mooi. Hebben jullie Fontaine's D.C. ooit al live gezien?
4: Nee, dat is de eerste keer.
2: Oh, de eerste keer en op zo'n speciale plek. Wat verwachten jullie ervan?
4: Ja, ik denk dat ik gewoon alleen maar ga staan huilen. Heel eerlijk gezegd, dat is het enige wat ik verwacht.
2: Dat begrijp ik. En ik denk dat nog een luisteraar van Studio Brussel die hier naast me staat, misschien ook een traantje gaat wegpinken, want zij heeft op Pukkelpop, net als heel veel andere luisteraars, met beide schouders gegrepen en gezegd, kom op Nona, zorg ervoor dat ik erbij ben bij Fontaine's D.C. Ik heb gezegd, je kan me niet omkopen, maar het is je toch gelukt, FM.
5: Ja, ik heb blijven proberen op de radio en opeens had ik opgebeld, dus ja, ik was super blij.
2: Je hebt Studio Brussel helemaal volgespand. Hoeveel zin heb je erin, FM?
5: Ja, echt mega veel zin. Ja, daarom staan wij hier ook nu wel, omdat we echt op de eerste rij willen staan.
2: Voilà, dat gaat voor dit handjevol luisteraars sowieso gebeuren op de eerste rij bij Fontaine's D.C., Thibaut.
1: Ja, bedankt om al eens even te polsen hoe het daar gaat met hen, Nona. Ondertussen luisteren wij hier op de radio alvast naar Starburster van Fontaine's D.C. dus.
6: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's D.C.
7: Studio Brussel.
8: Life is music.

0: Wij hebben daarnet een hartig gesprek gehad met onze collega Thomas van Radar. En hij wil per se iets zeggen hier in de show. Per se.
1: Wat gaat het wel waard zijn?
0: We gaan straks eens horen.
2: Voodoo Village. 11, 12 en 13 september in de mystieke bossen naast het kasteel van Humbeek. Met onder andere Oscar and the Wolf, Fausa, Nina Kravitz en me. Len Faki back-to-back met Quest, Young Marco en Frankie Rizzardo. Tickets en info, voodoovillage.be. Samen met
3: Studio Brussel,
2: de festivalzender. Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen. Krevel.
4: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
2: Krevel. Leef beter.
5: Vanavond in Jade en de Belgen.
6: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
5: Oh, dat is van na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nieuw op Play.
7: Mediamarkt. Klaar om er weer in te vliegen? Boost die energie met Mediamarkt. Tot 50% korting op jouw vitaminemerken zoals Forte Pharma, IXX Pharma, UPSA en nog veel meer. Ontdek onze aanbiedingen in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

0: half zes. Wat zijn jouw plannen vanavond, Thibaut?
1: Dat is een retorische vraag. Ik ga naar de showcase van Fontaine's DC natuurlijk.
0: Schrijf het er niet in. Ik kan er niet bij zijn vanavond, omdat ik moet verhuizen. Maar de radio die zal daarbij gegarandeerd wel aanstaan.
1: En dat is omdat onze collega Thomas van Radar een hele kleine dienstmededeling zou willen doen. Thomas, hier ga je.
2: Hey, Thomas hier. Een dienstmededeling. Radar gaat vanaf dit seizoen op donderdag een uurtje langer door. Want wij gaan albumpremières inplannen iedere week. En deze week beginnen we met Amelie Lens. Die heeft al 10 jaar carrière erop zitten. En ze heeft nu besloten om een debuutalbum uit te brengen. Dat is Acid Techno van de bovenste plank. Dus ja, een warme uitnodiging voor iedereen die straks tussen 9 en 10 al eens lekker warm wil draaien en uitkijkt naar het weekend misschien wel. Het wordt een supercoole plaat. Amelie Lens is ook heel excited. Dus wij gaan luisteren. Luister gezellig mee tussen 9 en 10 in Radar.
3: Studio Brussel. Je hoort als eerste het nieuwe album van
4: Amelie Lens
3: in Radar
4: op Studio Brussel.
1: En dat debuutalbum heet Aura. En dat hoor je dus straks in primeur op Studio Brussel in Radar. En dat gaat ook gepaard met een interview waarin Amelie Lens zelf onder andere vertelt wat ze hoopt dat het album met haar fans gaat doen.
5: Wat ik eigenlijk het allerbelangrijkste vind, is echt de fans die ik al heb, dat zij het goed vinden. Een soort van cadeautje. En dat is gewoon echt mijn sound van de laatste 10 jaar in één pakketje. En ik hoop gewoon vooral dat zij het heel goed vinden. Natuurlijk, als er nieuwe mensen nu naar mijn shows komen, dat ze mijn album tof vinden, kei graag, allemaal welkom. Ik ben kei blij, maar ik hoop echt gewoon dat de core Amelie Lens fans het goed vinden.
0: Ja, dat gaat ze zaterdag kunnen voelen, hè, op de trappen van het KMSKA, waar ze dan gaat spelen. Dan gaat ze kunnen voelen of haar fans het kunnen smaken. Haar enige samenwerking op het album Run met Angèle, die is al uit en die valt voorlopig toch wel goed in de smaak.
3: De beste albums hoor je eerst in Radar.

0: Dua Lipa met Don't Start Now. Net voorbij 5:30 en het is Storytime met Nona van Brakel.
1: Studio Brussel.
2: Nona en Thibault.
0: Want Noens, jij hebt mij daar straks al een verhaal verteld.
3: Ja.
0: En je zou het eigenlijk ook eens live op Nationale Radio moeten vertellen.
3: Ja, want ik ben aan het verhuizen. Sommige luisteraars weten dat misschien of niet, maar ik woonde met mijn lief samen in Antwerpen. Die relatie is stuk gelopen, dus deze zomer ben ik even terug bij mijn mama gaan wonen. Garme die vrouw, het staat daar vol met verhuisdozen, met mijn rommel op dit moment. Maar dit weekend is het voor mij dus eindelijk zover. Ik ga voor de eerste keer echt alleen wonen. En ik besefte op een gegeven moment, vorige week, shit, ik heb helemaal geen bed. Ik heb geen zetel, ik heb geen eettafel. Dus ik heb last minute nog een gigantische bestelling gedaan voor allemaal meubels. Ik heb een busje geleend van een van mijn vrienden om dat te gaan halen. Dus ik gisteren in mijn auto, in mijn busje, alleen richting Zaventem.
0: Mag ik dat al even samenvatten in een klein fragmentje? Dat was jouw gevoel, denk ik, hè?
3: Ja, ja. Ik besefte daar, toen ik daar aankwam en ik zag dat gigantisch palet voor mij staan met dat bed op, die matras, die zetel en zo. Ik dacht, shit, ik ben alleen en ik ga dit alleen moeten doen en ga ik dat wel kunnen?
0: Ja.
3: Tot er ineens iemand mij zag struggelen en die komt naar mij en die zegt, zal ik jou even helpen? En ik zou nog zeggen van, ja, maar ik heb geen geld om u te betalen. Ik dacht, die mens probeert mij hier een dienst te verkopen of zo. Die doet dat om bij te klussen. En die zegt tegen mij, maar ik zei, ik ga u helpen. Hè. Ik wil niet werken. Ik dacht gewoon, dat is te zot om dat alleen te doen. Dus ik wil jou helpen om jouw camionet in te laden.
0: Dus tegen alle verwachtingen in is er een medewerker van een niet nader genoemd Zweeds meubelbedrijf die jouw hulp aanbiedt.
3: Ja.
0: Terwijl jij denkt, ja, ik ga daar sowieso een centje voor moeten geven.
3: Ja.
0: Maar eigenlijk was het gewoon de goedheid van de mens zelf die naar boven kwam.
3: Ja, want die werkte op dat moment niet eens. Die was in zijn pauze en die zei, ik ga jou daar niet alleen laten sukkelen. Ik ga jou gewoon helpen. En dan geen 5 minuten later was mijn volledige camionet ineens ingeladen. Dan ben ik ingestapt en naar huis gereden. En je kan dat misschien belachelijk vinden, maar ik heb echt een klein traantje weggepinkt. Omdat ik op voorhand dacht, hoe ga ik dat hier alleen doen? En op dat moment besefte ik, de wereld is echt niet om zeef. Het is nog niet zo erg allemaal. We kunnen elkaar nog helpen. En ik heb hem gevraagd hoe hij heet. En zijn naam was Mehdi.
0: Zijn naam was Mehdi.
3: Meer wist ik eigenlijk niet van hem.
0: En gelukkig hebben wij beroep kunnen doen op, ja, inlichtingendiensten, fora. Er zijn miljoenen telefoontjes gepleegd. En Nona, ik kan jou met heel veel trots meedelen dat jouw stille weldoener, Mehdi, aan de lijn hangt. Dag Mehdi.
4: Hallo. Alles goed, Nona?
3: Ja, kijk, hij klinkt ook zo vrolijk. Dan word je toch direct blij van. Mehdi, hallo.
4: Alles goed. Hoe gaat het met de verhuis?
3: Goed. Ja, mijn camionet die staat nu op de oprit van mijn mama te wachten tot ik dit weekend verhuis.
0: Kijk, Mehdi, Nona is jou super dankbaar. Maar eigenlijk was jij gewoon, ja, iets aan het doen wat heel normaal is. Hoe heb jij dat gisteren beleefd toen je Nona ontmoette?
4: Wel, ik heb haar zien willen inladen. Toen heb ik haar willen helpen, omdat ik dacht bij Teamworks met de Teamwork. Dus vandaar. Dus dat dachten wij alles in te laden. Dus ik heb haar ingeladen en de dag nog moeten betalen, maar ik zei dat ik gewoon met plezier deed, wat nog heel normaal is, want had ik in haar plaats geweest, zou ik ook graag willen dat iemand mij bij helpt.
0: Ach, het is dat, het is dat. En daarom, Mehdi, heeft Nona ook iets heel klein in ruil voor jou.
3: Ja, Mehdi, ik wou jou graag een shout-out geven hier op Studio Brussel en jou speciaal voor jou een plaatje aan jou opdragen. Mag dat?
4: Natuurlijk, dat zou heel super zijn. Dank je wel.
0: Welke plaat mag dat zijn, Nona?
3: Ja, ik heb gekozen voor Foo Fighters met My Hero.
0: Oh boy, oh boy. dit is redelijk cliché, maar Mehdi, het is speciaal voor jou. En wij willen jou, wij dus ook, de collega's van Nona, willen jou opnieuw heel erg bedanken. Want het is wel heel cool wat je gedaan hebt. En dus deze plaat, Mehdi, is voor jou. En blijf doen waar je goed in bent. Mensen helpen.
4: Dat ik zeker doen, dankjewel.
3: Ja, ik weet het, melig.
0: Nee, maar Hero. Mehdi klonk wel als een hero.
3: Toch? En we mogen soms een beetje meer stilstaan bij zo de kleine positieve dingen in het leven. Er is zoveel negativiteit in het nieuws. En dan zijn er mensen zoals Mehdi die je dag terug goed maken.

0: My Hero van Foo Fighters voor Mehdi, de redder in nood van Nona gisteren aan de meubelwinkel.
1: Ja, dat was mijn verzoekje, maar jij mag ook een verzoekje doen in onze show. Elke dag mag jij de laatste plaat kiezen.
0: Zwier de app van VRT Max open en laat ons dus weten welke plaat jij nog graag wil horen straks en waarom.
2: Hallo, Dries hier. Ik zit momenteel in een gigantische wekker. De wekker XL! Een levensgrote wekker waar de mens in kan. En vanaf woensdag is dat een BV. Aan jullie om te raden wie die BV is. En zolang jullie de wekker niet raden, blijf ik radio maken. Jawel.
3: De wekker XL. Van woensdag tot... Ja, tot wanneer eigenlijk?
2: Ja, dat weten we niet, hè. Daarvoor moet de wekker geraden worden.
3: Oké. Tot wie weet wanneer bij Studio Brussel en op VRT Max.
4: Kom aan, raden maar.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Hey, die van ons die lust aan alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
9: Zottekes? Wakko?
8: Gek! Dus sprint terug voor een medium 15,6 inch laptop voor maar €299. Mediamarkt.

0: het dagmenu vandaag staan niet alleen frietjes, pokeball, kaasplank, maar ook een hotshot.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Nona en Thibault.
2: En daarvoor openen wij een heuse fanclub. En Thibault is de voorzitter daarvan, want het gaat over de collab tussen Turnstile en Elton John. Seeing Stars.
0: Ja, ik ga ook het verslag moeten opmaken van wie de aanwezigen zijn liever op de eerste meeting van deze fanclub. Dus ben jij zo iemand, dan mag je jezelf nog aanmelden via de app van VRT Max. Want het gaat hier wel degelijk over Turnstile. Geweldige band die een nieuw album heeft uitgebracht met allemaal herwerkingen van hun laatste album Never Enough. En daar staan dan gekke artiesten op. Dying Fetus, Alex G, Hayley Williams van Paramore. Ga maar door. Maar ook een zekere Elton John.
2: En je hebt al heel wat leden in jouw fanclub verzameld.
0: Jawel, luister maar.
3: Hoi, Kert hier. Ik vind het nummer van Turnstile met Elton John, waar een superband en een muziekicoon samenkomen, zo magisch goed. Geweldig gewoon.
4: Hey, Nunzi en Thibault. De nieuwe hotshot van Turnstile in combinatie met Elton John. Hoe fucking goed is dat? Die stem terug horen. Crazy. Doei, love you, bye bye.
5: Sir Elton John heeft echt een prachtig, zalige versie gemaakt van het Turnstile nummer Seeing Stars. En hoe het ook in het begin zo heel breekbaar begint, ja, daar word ik toch wel stil van. Het is een prachtige hotshot.
0: Je hoort het, mensen zijn fan en wij zijn dat ook. Dit is Turnstile met Elton John en Seeing Stars.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
6: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Turnstile en Elton John, Seeing Stars.
7: Hi, I'm Brendan from Turnstile and you're listening to Studio Brussels. Life is music.

0: Medusa met Piece of Your Heart. Voor ons zit het er eigenlijk bijna op. Zometeen komt Bert van Steenbergen het weer overnemen met Out of Office. En dat is wel speciaal,
1: ja?
0: Want hij is vandaag jaar.
1: Oh, wat verdikken. Dus jullie verjaardagswensen die zijn welkom in de app van VRT Max. Net als de laatste plaat elke keer. Die is vandaag voor Sanne. Zij kiest voor Roma van Glins.
2: Hey Nona en Thibault, het Sanne hier. Ik vertrek morgen op reis naar Rome met mijn allerliefste Bart. We gaan naar het Colosseum, Vaticaanstad en allerlei andere leuke dingen bezoeken. Zouden jullie als laatste plaat Roma van Glins willen draaien? Dan kom ik alvast wat in de sfeer. Merci en goed bezig daar.

0: Ik ben Fatma Taspinar en samen met Kobe Ilse en Xavier Taverne ben ik elke avond op de afspraak voor een extra laag bij het nieuws van de dag.
1: We duiken om beurt de studio in voor een fijne babbel met gasten met een mening. De afspraak van maandag tot en met donderdag op VRT Canvas en VRT Max.
2: VRT Nieuws, helemaal helder.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
4: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
3: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
4: Nee. Eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
3: Ja, tuurlijk.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Wat eten we vandaag?
7: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
6: Onmisbaar in de keuken.
7: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
6: Gratis en voor niks.
8: Ideetip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
12: De nieuwe schoolvriendjes blijven eten.
13: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
14: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op zalmfilet.
12: Amai.
14: Op een wit en bruin vierkant brood, op kidsappels en op nog zoveel meer.
12: Oh, Lidl, op die kan ik rekenen.
14: Lidl, dat kan tellen.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
1: Goedenavond, het is 6 uur.
15: VRT Nieuws.
1: Melina Verbeek.
17: Minister Kenta herhaalt het belang van gemengde patrouilles in Brussel. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin wil militairen en agenten samen blijven inzetten in Brussel voor de veiligheid. Vanmorgen werd er in het treinstation Brussel-Zuid een man opgepakt die een Kalashnikov had verstopt in zijn reistas. De twintiger is een Fransman. De douaniers zagen dat hij heel zenuwachtig was bij een controle. Ontdekten ze dan het wapen onder enkele babykleren. De spoorwegpolitie arresteerde de man. Minister Quentin.
18: Toont toch dat onze diensten aandachtig zijn. En ook, dat is ook een reden voor mij om nog één de druk te zetten op mijn vraag om meer militairen te krijgen om meer gemengde patrouilles te kunnen organiseren.
17: Tijdens de voorbije zomerbobcampagne heeft de politie 3800 rijbewijzen ingetrokken. In totaal had iets meer dan 1,3% van de bestuurders te veel gedronken. Dat is iets minder dan vorige zomer. Het is al het vijfde jaar op een rij dat het aantal positieve tests daalt. In Brussel is een opleidingscentrum opgericht om Joodse besnijders uit Europa die rituele besnijdenissen uitvoeren bij babyjongens bij te scholen. Rituele besnijdenissen zonder tussenkomst van een arts zijn verboden in ons land. Het parket van Antwerpen wil 2 Joodse besnijders vervolgen omdat ze illegale besnijdenissen uitvoeren zonder geneeskundig diploma. Volgens de Europese Joodse organisatie EJA kan dit nieuwe opleidingscentrum een oplossing bieden.
19: Dit initiatief is in feite een soort uitgestoken hand ook naar de overheid en naar de medische wereld om samen tot een duidelijk en een verantwoord kader te komen. Want dat is heel goed mogelijk. In heel veel andere landen in Europa is dat al het geval. Traditie en medische verantwoordelijkheid zijn op zich geen tegenpolen. Dus we denken dat het belangrijk is dat die elkaar komen versterken.
17: De besnijders behalen met deze opleiding geen officieel medisch diploma. Heel wat grote namen uit de atletiekwereld zijn in Brussel voor de 50ste editie van de Memorial van Damme. Die grootste Belgische atletiekmeeting vindt morgen en overmorgen plaats in het Koning Boudewijnstadion. Ook de Nederlandse 800 meter loopster Femke Broeders-Bol is erbij. Zij is getrouwd met onze landgenoot en postdocspringer Ben Broeders. En dus voelt de Memorial van Damme een beetje als thuiskomen, zegt ze.
20: Ik kijk altijd enorm uit naar deze Diamond League en dit keer is ook nog de Diamond League finale. Dus het maakt wel extra speciaal om aan de start te staan zaterdag. Dit is echt alsof ik thuis rennen altijd. Het is daarom ook een van mijn favorieten om te rennen. Zeker eind van het seizoen ben je meestal wat vermoeider. Dan kan een thuispubliek wel echt heel erg helpen. Dus kijk er heel erg naar uit.
17: En in het wielrennen heeft de Sloveen Jacob Ommersol de 12e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. In een zware bergrit kwam hij solo toe. Ommersol is 20 en de jongste van het peloton. De Spanjaard Berrade werd tweede, de Colombiaan Buitrago derde, de Spanjaard Enric Mas blijft leider. Vanavond en vannacht veel wolken, maar meestal droog. Minimaal van 15 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, maar het is dan ook droog. Na de middag kan het wel gaan regenen. We halen tot 23 graden in het centrum.
0: Op de Antwerpse ring richting Nederland 35 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen nergens meer dan 10 minuten erbij. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring drie kwartier tussen Beersel en Zelk door een ongeval. Op de E429 van Halle naar Doornik is door een ongeval bij Halle de weg grotendeels versperd. Op de A201 van Brussel naar de luchthaven 25 minuten bij Diegem. Naar Lummen 20 minuten op de E314 tussen Genk en Houthalen door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de E40 naar Aken 40 minuten bij Luik doorwerken.
21: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

Goedenavond en welkom in Out of Office. Een uur lang ontspannen met de juiste muziek. Gewoon even de werkdag achter je laten en dan jezelf opladen voor de plannen die je vanavond misschien nog hebt. Ik heb daarvoor de perfecte platen geselecteerd. Een beetje disclosure zometeen. Je kan ook lekker brullen met Blur. En eerst al hard gaan op tijdsgeest van het geweldige trio IJsland. Studio.

0: elke avond van de allerbeste soundtrack te voorzien. En in die soundtrack, daar is plaats voor een verzoekplaat van jou. Het moet wel een specifieke soort plaat zijn.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: De anti-stressplaat.
0: Dat is het perfecte nummer waarmee jij alle stress van je afschudt. Zodat je ook met alle gemoedsrust aan jouw avond kan beginnen. Wat is jouw anti-stressplaat? Stuur die door via de VRT Max app.
1: Out of office.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Angie.
0: Dit heel snelle en vrolijke geluid komt van drie mensen. De artiest Swim aan de ene kant en het duo DJ Heartstring aan de andere kant. Dit is Forever If You Need It.

0: Angèle is helemaal terug met nieuwe muziek en concerten. Op zaterdag 20 en zondag 21 maart in de ING Arena in Brussel. Tickets vanaf zaterdag om 11 uur via livenation.be. Angèle Live, samen met Studio Brussel. Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
0: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! De beste start neem je met Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de Xiaomi 17T Pro nu met een gratis Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

0: is de nummer 1
1: in de afrekening.
0: Stem voor jouw favorieten
1: bij Studio Brussel op 14 Max.
0: Life is music.

0: altijd op nummer 1 in de afrekening. Jij bepaalt of ze daar blijft staan of niet, Phoebe Bridgers. Je kiest voor jouw favoriete bij Studio Brussel op VRT Max. Benieuwd aan deze zaterdag of ze daar blijft staan. Het is wel duidelijk dat er toch wat stress kwijt moet.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: De anti-stressplaat.
0: Dat zie ik aan de berichten via de VRT Max-app. Ik geef jou tot 7 uur de ideale soundtrack tegen de stress. Want dat is out of office. Goede muziek om te ontspannen en de avond te starten. En het is duidelijk nodig te zien aan hoeveel anti-stressplaten er binnenkomen. In de app. Ook Faika heeft een goede antistressplaat.
3: Hallo, met Faika. Mijn antistressplaat is De Middel van Jimmy Eat World. Omdat ik vind dat dat een mooie boodschap is. Het is ook heel gemakkelijk om mee te zingen. Dus dat is ideaal om bijvoorbeeld in je auto op luidvolume te zetten en gewoon je even te laten gaan.

0: Er is nooit een gebrek aan energie tussen 6 en 7 in Out of Office. Zometeen krijg je nog meer beats als soort van voorbereiding op dit weekend. Waarom dat nodig is, dat ga ik je zo meteen vertellen. Er zijn ook nog goede gitaren, die van Royal Blood, 10 over 10.
1: Hello Belgium, this is Royal Blood, and you're listening to Studio Brussels.
2: Studio Brussels.
1: Life is music.

0: werelds favoriete homewrecker komt naar België. Somber, You Are The Reason Tour. Op zondag 16 mei in de Afasdom in Antwerpen. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Somber Live, samen met Studio Brussel.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Ideeltip van de week.
6: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op ikea.be.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Echt, een heel jaar!
1: Ja, echt. Info.

0: Donderdag 3 september, de eerste week van het najaar van het nieuwe radioseizoen. En morgenavond hoor je vanaf 8 uur weer de beste beat op je radio.
1: Studio Brussel. The party never stops.
0: Naar goede gewoonte krijg je Ons Anthems op vrijdag en zaterdagavond. Dat is jouw perfecte start van je avond uit op vrijdag en zaterdag. Toch een ideale opwarmer, een soort van pre-party. Amber Bros is vanaf morgenavond helemaal terug voor jou om je te voorzien van de beste beats. En er zijn ook elke vrijdag en zaterdagavond weer zotte DJ's die op bezoek komen. Die een guestmix komen doen bij Studio Brussel in Ons in Vines. Dit weekend ga je daar bijvoorbeeld al Amelie Lens horen, die morgen haar album uitbrengt. En dat album kan je trouwens al vanavond in première horen hier op de radio in Radar om 9 uur. Veel moois dus vanavond en ook de komende dagen op je radio. Dus het gaat de moeite worden. Morgen is ook Amber Bols terug met Ons Anthems. Dit is Amber Bros. Met Juliet Fox, Calm Down.

Thomas is er zometeen met Radar om 7 uur. Die heeft de debuutalbum van Amelie Lens mee. In primeur voor jou vanavond. Ik heb nog wat voorwaarden voor je. De terms and conditions van Bless. Lekker dansbaar. Studio Brussel. Live.

0: gelukt, dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
1: En Sven, is het intens?
0: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
1: Ah! Oh my god! Maar is het legaal?
0: Tuurlijk! Alhoewel eentje...
2: Ik heb een diefstal gepleegd!
1: Is het gevaarlijk?
0: Wow. Dat valt wel mee.
1: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag, is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: swingende start.
1: Doe maar, hè. Weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde dit jaar.
2: Maak dat niet zo'n gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Er is niks aan.
1: Zij de zot. Het geld groeit niet op mijn rug, hè.
2: Ik betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
1: Oh ja. En welk merk is dat?
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
4: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
5: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
6: Vanavond in Jade en de Belgen.
7: Het grootste gevaar is de communicatiemisverstanden tussen jong en oud. Bijvoorbeeld een aubergine, een perzik en een watermeloen. Voor de bomma is dat gewoon een boodschappenlijstje. Terwijl voor ons jongeren betekent dat ik wil u neuken.
6: Oh, dat is voor na 9 uur. Vanavond in Jade en de Belgen. Nieuw op Play.
8: IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbijlopen? Ik ben toch niet.
12: Zottekes? Wakko.
11: Check. Dus sprint terug voor een MSI 15.6-inch laptop met Intel Core i5 voor €522. Mediamarkt.
13: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 2 gratis op 6 Pre Sun Gold kiwis. Dat zijn 4 kiwis voor de knaldiprijs van maar €1,78. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
16: Het is 7 uur, goeie avond.
17: VRT Nieuws.
16: Met Melina Verbeek.
18: Er was een witte mars voor de kleine Timeo. In Dinant hebben honderden mensen een herdenking gehouden voor Timeo en zijn vader Brian Brigou. Hun lichamen werden vorige week teruggevonden in Oin, in de provincie Namen. De jongen van 5 en zijn vader waren toen al wekenlang spoorloos. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt nog volop. De mama van Timeo bedankte iedereen voor de steun en daarna lieten alle deelnemers een witte ballon de lucht in. Het klimaatfenomeen El Niño wordt dit najaar ongezien sterk, dat zegt het Weerinstituut van de Verenigde Naties. Door dat natuurverschijnsel wordt het water in de Stille Oceaan warmer dan normaal en dat verhoogt het risico op overstromingen, droogte en extreme hitte. Gemiddeld keert El Niño om de 2 tot 7 jaar terug, maar volgens de VN met steeds grotere gevolgen, ook bij ons, zegt klimaatwetenschapper Niels Soevereins.
19: In Europa zien we eigenlijk niet heel veel effecten van El Niño. Dat betekent niet dat wij geen extreme weersgebeurtenissen kunnen krijgen in het najaar bij ons in België of in West-Europa. We zien dat de Noordzee, de Middellandse Zee, sterk is opgewarmd, direct gevolg van de klimaatverandering. En dat kan er natuurlijk voor zorgen dat er meer intense neerslag kan vallen in onze regio.
18: De Koninklijke Bibliotheek van Brussel heeft er een bijzondere collectie bij. Het gaat om zo'n 30.000 vinylplaten en 250.000 cd's uit de periode van de Tweede Wereldoorlog tot 2000. Daar zitten ook heel wat unieke 75 toerenplaten bij. De KBR heeft de collectie van een Waalse erfgoedorganisatie gekregen. Die is na 70 jaar gestopt omdat ze geen subsidies meer krijgt. Op de US Open Tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde. Mertens versloeg de Oezbeekse Maria Timofeva in 2 sets. In het dubbelspel mag Magali Kempen dan weer naar de tweede ronde. Zij versloeg met haar Russische partner een Japans-Russisch duo. Morgen beginnen de Belgische basketbalvrouwen in Berlijn aan hun WK basketbal. De Belgian Cats zijn tweevoudig Europees kampioen, maar op een WK konden ze nog geen medaille behalen. Morgen spelen ze hun eerste match tegen Turkije. Normaal zijn de Cats dan favoriet, maar aanvoerder Emma Meeseman is toch voorzichtig.
20: Zeker geen ploeg om te onderschatten. Het zijn vrouwen die geen druk hebben tegen ons en dat maakt hen nog gevaarlijker. Ze weten wat we kunnen, ze houden van ons basketbal, maar een ploeg zonder druk en die gewoon heel blij is om een kampioenschap te zijn, dat waren wij 10 jaar geleden. Dus zeker een gevaarlijke ploeg, vol ervaring ook. We mogen er direct aan beginnen.
18: En in het wielrennen heeft de Sloveen Jacob Ommersal de 12e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. In een zware bergrit kwam hij solo toe. Ommersal is 20 en de jongste van het peloton. De Spanjaard Berrade werd 2e, de Colombiaan Buitrago 3e, de Spanjaard Enric Mas blijft leider. Vanavond en vannacht veel wolken, maar meestal droog. Minima van 15 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, maar droog. Na de middag kan het wel gaan regenen. Dan halen we tot 23 graden in het centrum.
21: Ga van
22: wegenwerken
21: naar
22: rustig gaan werken.
21: Met de trein.
23: Studio Brussel.
0: I'm Charlie XCX.
17: Hi, I'm Jamie XX.
21: Wij zijn Kaat van Stralen.
22: Hi, this is Fontaine's DC.
23: Ik ben Evie de Visser.
24: What's up, it's Gies.
25: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys en je luistert naar Radar.
26: We're listening to Radar.
27: Radar.
28: Radar.
29: Radar.
30: Radar.
31: Thomas Michiels.
32: Je hoort een XL-versie van Radar vandaag. Tot 10 uur vullen we jouw eerste septemberweek met de nieuwste en beste nummers van het moment, zoals Buck in the Cake van Violet Grow.
33: Je luistert naar
34: Studio Brussel.
35: Life is music.

0: Een extra lange versie dus vandaag van Radar, want straks om 9 uur starten we met die allereerste albumpremière van het seizoen. Het is die van Amelie Lens. En in aanloop krijg je natuurlijk nog veel meer. We blikken vooruit op New Music Friday. Morgen komt er muziek uit van onder andere Pegassi, Emil and the Sniffers en Kasabian. Eerst hoor je heel dansbare rock.
1: Radar. Radar. Studio Brussel.
0: Van ondertussen misschien wel je favoriete bierbuikduo uit Bristol. Het is Get Down Services. Ze komen ook naar de AB op 22 maart en die ticketverkoop is vandaag gestart.

0: Radio Brussel. Je hoort als eerste het nieuwe album van
1: Amelie Lens
0: in Radar
1: op Studio Brussel.
2: Dat is straks om 9 uur, dus je moet nog even volhouden. We bouwen daar gezellig naar op, met alleen maar goede muziek natuurlijk. Zoals je gewend bent, al deze hele week in Radar. Amelie Lens is eigenlijk al 10 jaar bezig en komt nu pas met een debuutplaat. Dat is best ongezien, alleen als DJ is dat iets normaler. Ze heeft er iets langer over nagedacht, al heel veel sets gedraaid in binnen- en buitenland natuurlijk. En ze heeft het getiteld Aura. En dat is voor haar een heel belangrijk woord, want daar zit superveel energie in. En zo hoopt ze vooral haar fans van het eerste uur blij te maken. Maar ook als je nieuw bent, ben je straks om 9 uur natuurlijk heel welkom.
3: Aura voor mij gaat echt wel over zo die voelbare gedeelde energie tussen zo mijn publiek. Want zo echt op een goede set is er eigenlijk een connectie tussen ons die je niet kunt zien, maar alleen kunt voelen. En dat is eigenlijk de hele inspiratie voor Aura. Wat ik eigenlijk het allerbelangrijkste vind, is echt de fans die ik al heb, dat zij het goed vinden. Een soort van cadeautje. En dat is gewoon echt mijn sound van de laatste 10 jaar in 1 pakketje. En ik hoop gewoon vooral dat zij het heel goed vinden. Natuurlijk, als er nieuwe mensen nu naar mijn shows komen, dat ze mijn album top vinden, kei graag allemaal welkom. Ik ben kei blij, maar ik hoop echt gewoon dat de core Amelie Lens fans het goed vinden.

0: Audrey Hepburn, zometeen West Side Cowboy.
1: In Flames en Trivium bundelen hun krachten. Met Pilfi, Swiss en Bola. Op 6 april 2027 in Vos Nationaal in Brussel. Tickets en info, livenation.be. In Flames en Trivium live. Samen met Studio Brussel. Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
3: Amai, dat valt mee.
2: Waarom?
3: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
2: Ja, en?
3: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
2: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
3: Zijn dat kleine vrienden?
2: Nee.
3: Videocall dan, hè.
1: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs! Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition.

0: Dobro van Westside Cowboy. En ook Emil and the Sniffers zijn op de countrykar gesprongen. Ze brengen morgen een live album uit. New Music Friday. Ook in dit nieuwe schooljaar blijft die dag gewoon altijd bestaan. Op vrijdag komen al die frisse releases op jou af. En ik zet ze heel graag op je radar. Truth or Consequence heet het album van Emil and the Sniffers. En het is eigenlijk een live show waarin ze nummers dus helemaal anders hebben aangepakt en in een country jasje hebben gestoken. En dan is er ook Pegassi die komt met nieuwe muziek. Hij brengt een nieuwe EP uit, Ascension, en dit nummer kennen we er al van. Kwam er ook al uitgerold tijdens zijn Boilerset op Pukkelpop. Die thuismatch, waar hij alleen maar goede herinneringen aan heeft. En op die nieuwe EP gaat ook wat grenzen verleggen.
1: De sound die ik mee bekend ben geworden, ik wil die wel gewoon koesteren en behouden. Maar ik wilde ook wel mijn eigen pushen als artiest om wat origineler uit de hoek te komen. En dat EP staat eigenlijk een beetje daarvoor.
0: Ja, kleine spoiler. Pegassi zingt op zijn EP. Hij doet het helemaal zelf. Hij wil zich nog verder ontplooien als artiest. En dat gaat geslaagd zijn. Morgen hoor je het resultaat. En voor de volgende artiest zit je eigenlijk al klaar. Maar weten in de app van VRT Max waar je klaar zit. En waar je om 9 uur gaat meeluisteren naar dat album dus van Amelie Lens. Toch fijn is zo'n première op donderdag van een plaat die eigenlijk pas de dag nadien uitkomt. Ik vind dat een mooie toevoeging aan dit nieuwe radioseizoen, ik zeg het maar eerlijk. Laat eens weten hoe je donderdagavond er nog uitziet, want ik heb er nog eentje op mijn agenda staan voor morgen. Sabian staat zaterdag op Krammerok. En dat zal met een kerstvers album zijn dus. Act 3. Het is al hun 9e studioalbum. Ja, wadde. Maar ze kunnen het zeker nog niet twijfelen. Dat bewijzen ze ook op hun nieuwe nummer Nothing Better Than This. Weer veel lekkers dus om op je radar te zetten en morgen in de gaten te houden. We gaan luisteren naar Kasabian.

0: mooie soundtrack voor je donderdagavond. Dieter uit Oudenaarde is aan zijn Vespa aan het sleutelen. En aan het genieten van de muziek. Dit was Frankie Rizzardo, Nederlandse DJ, komt ook naar Voodoo Village. En Dieter, jij stuurt Waar blijft Lenske? Dat is dus straks vanaf 9 uur die albumpremière. Nu hoor je die nieuwe samenwerking nog eens van Dikke en Kaat van Stralen.
1: Radar. Radar. Studio Brussel.
2: Wat is de straf van een pedofiel? Wat is de straf van een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak? Wat als ik niet meer de bruine ben? Wat hebben mannen aan vrouwenhaat? Waarom gaan dealers de bias in? Doen toch alleen wat de klanten vragen? Wat is het

Dus wat is de straf voor een pedofiel? Wat is de straf voor een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak? Wat als je kijkt in de spiegel en eindelijk ziet dat je leeft in een maskerade? Doe dan je masker af!

Figure 8 van Bleach 93. Tim stuurt deze Bleach 93 live op Cactus gezien. Was echt wel super. Je loopt ook al wat volk rond om naar die showcase van Fontaine's DC te komen. En ik heb ook al shirts van Bleach 93 gespot. En binnenkort op Krammerok, zaterdag dus, zien we er misschien ook een paar rondlopen met een shirt van Jay Bernard. Want die speelt zijn enige festivalshow van de zomer daar op Krammerok. Het is wel een mooie opwarmer voor zijn nieuwe plaat die eraan komt, Wild Swim, op 13 november. Dit staat er ook op, Love Is On My Mind.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62 €. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79 €. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
3: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
2: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
4: Eurostar. Together we go further.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promokoken.
7: Vanavond iets Italiaans?
5: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Amai, la vita is echt wel bella.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Een McValue menu van McDo voor 5,90 €, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 €. En dat pas. Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: je hoorde Stromae en Toflo. En dat is eigenlijk een mooi voorzetje naar die speciale uitzending die we gisteren hier gehad hebben in Radar Bedoken. Een uur lang in de Scandinavische muziekscene. Je hebt het misschien gezien, maar die Pukkelpopshow van Zara Larsson, die is zo viraal gegaan. Je hebt die dolfijntjes. De mensen gingen als dolfijntjes de lucht in. Dat was een heel mooi beeld. Maar ook Robin is helemaal terug. Young Lean komt ook uit Zweden. Dus wij wilden eens gaan graven en gaan kijken en gaan horen vooral wat er in die wateren zit in Scandinavië. En dat blijkt dus vooral heel veel talent te zijn. Je kan dat hele uur herbeluisteren op VRT Max. We belden onder andere met Thomas Konings. Dat is de programmator in de concertzaal Botaniek in Brussel. Hij boekt wel vaker namen uit Scandinavië, zoals deze Deense Fine. Fine kondigde deze week nog een nieuw album aan, Jazz Dreams. En Thomas van Botaniek, die heeft eigenlijk een theorie waarom dat geluid ons zo aanspreekt.
1: Een van de theorieën die mensen zeggen is wel echt dat die Scandinaven zo goed weten om al die deprie gevoelens op een catchy manier in onze oren te krijgen. En dat we dat, ja, dat we dat willen horen, maar dat we dat zelf niet zouden maken.
0: Ja, nog een heel goede band die daar gebruik van maakt, van dat sentimentele, dat depressieve gevoeltje dat zo in ons sluimert. En dat we allemaal misschien wel op zo'n momenten in ons leven herkennen. Daar maakt Smerts ook gebruik van.

0: Ja, dit kan je toch gewoon opzetten. Dekentje er rond. Warm theetje in de handen. En dan je goed nestelen in de zetel. Die regendagen komen er weer aan. Ik weet het, het is begin september. Ik moet er misschien nog niet echt over beginnen. Maar ik ga het toch al doen. De herfst loert om de hoeken. En Thomas, die is grote fan van Smerts. Die zegt ook dat die heel belangrijk zijn in die scene.
1: Ik denk Smerts zijn zo de boegbeelden van de Kopenhaagse scene. Wat wel fun is, want ze zijn eigenlijk Noors. Maar Kopenhagen is waar alles gebeurt. Er is daar een conservatorium waar dat er heel veel artiesten uitkomen die nu op dit moment zo aan het doorbreken zijn. En eigenlijk hebben die allemaal zo een beetje een gelijkaardig geluid. Een beetje tussen ennui en depressie. Een beetje dat gevoel van de wereld is naar de kloten. Maar dan ook wel zo van, maar het is oké. Okay. Beetje comforting.
0: Heb je die uitzending gisteren gemist? Weet dan dat je gewoon alles netjes kan herbeluisteren in de app van VRT Max. De Scandinavië special. We gaan luisteren naar Smerts met You Got Time and I Got Money. Radar.
2: Studio Brussel.

0: Baby Cool Evelyn van Nothing But Thieves. Ik heb zo vlak voor 8 nog een typische radartip voor jou. Morgen in de AB speelt er een Argentijns duo, Catriel en Paco Amoroso. Ja, ik moet er iets over vertellen.
1: Radar. Radar. Studio Brussel.
0: Want ze hebben de 8e meest bekeken Tiny Desk-sessie ooit. Weet je wat dat wil zeggen? Dat is insane. Tiny Desk, legendarische concertreeks. En ze hebben daar een gigantische boost door gekregen. Ze werkte vorig jaar ook samen met Fred Again. Toen hij volop aan het livestreamen was. En deze kwam daaruit. Beatles Horns. Paco Amoroso dus en Catriel met Fred Again.

0: Catriel en Paco Amoroso, Argentijns duo, morgen in de AB. En wat een samenwerking dit met Fred Again. Ik pak je al eens graag mee naar na 8 uur, want we hebben natuurlijk nog een geweldig radiouur voor je klaarstaan voor we in die albumpremière duiken van Amelie Lens. En we gaan onder andere in deze Slater duiken. Super dansbaar kon je ook al spotten op die Never Enough versions van Turnstile. Volgens velen zelfs, ja, misschien wel de favoriet op die plaats. Haar versie van Birds van Turnstile, heel straf, dus we moeten die artiest een beetje beter leren kennen. En er staat al veel volk eigenlijk op de stoep van VRT voor. De intieme showcase die gaat straks van start. Ik vertel er je alles over.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Wat heb je gedaan?
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke bv's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is mijn bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Vanaf 6 september volledig op VRT Max.
8: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score je ticket via sportza.be.
9: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Het natuurverschijnsel El Niño wordt dit najaar ongezien sterk. Daarvoor waarschuwt het Weerinstituut van de Verenigde Naties. Door El Niño warmt het oppervlaktewater van de Stille Oceaan op. En dat heeft een grote impact op het weer wereldwijd. Het risico op overstromingen, droogte en extreme hitte neemt toe. Gemiddeld keert El Niño om de 2 tot 7 jaar terug. En volgens de VN met alsmaar grotere gevolgen ook bij ons. Je hoort klimatoloog Niels Soevereins.
10: In Europa zien we eigenlijk niet heel veel effecten van El Niño. Dat betekent niet dat wij geen extreme weersgebeurtenissen kunnen krijgen in het najaar bij ons in België of in West-Europa. We zien dat de Noordzee, de Middellandse Zee, sterk is opgewarmd. Direct gevolg van de klimaatverandering. En dat kan er natuurlijk voor zorgen dat er meer intense neerslag kan vallen in onze regio.
9: Op verschillende rivieren en kanalen versoepelt de Vlaamse waterweg mondjesmaat de waterbesparende maatregelen. Die zijn ingevoerd door de aanhoudende droogte van de afgelopen maanden. Je hoort Ben Nouwelaars van de waterweg.
11: De regen van de afgelopen dagen heeft ons wat ademruimte gegeven. Daardoor kunnen we enkele beperkingen een beetje versoepelen. Zo zijn de meeste diepgangbeperkingen opgeofferd. Dus de schepen kunnen weer maximaal laden. En voor de pleziervaart bijvoorbeeld kunnen zij tijdens het weekend op zaterdag, zon- en feestdagen, kunnen zij terug los van de beroepsvaart door onze sluizen passeren.
9: In Dinant zijn honderden mensen bijeengekomen tijdens een herdenkingsmars voor Timeo en zijn vader Brian Prigou. Hun lichamen werden vorige week teruggevonden in Oé in de provincie Namen. De jongen van 5 en zijn vader waren toen al wekenlang spoorloos. Het is nog altijd niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. De moeder van Timeo bedankte vanavond iedereen voor alle steun. Daarna lieten alle deelnemers een witte ballon de lucht in. Sport op de US Open in New York. Tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde. Mertens versloeg de Oezbeekse Maria Timofeeva in 2 sets, 6-2 en 7-6. En Arthur Vermeer keert terug naar Antwerp. Antwerp huurt hem van de Duitse club Leipzig. Vermeer werd in 2023 kampioen met Antwerp. Daarna verhuisde hij naar Atletico Madrid, maar daar speelde hij weinig. Hetzelfde gebeurde bij zijn volgende clubs Marseille en Leipzig. Bij Antwerp wil hij zijn carrière nieuw leven inblazen. Nog dit, de Koninklijke Bibliotheek van Brussel heeft er een bijzondere collectie bij. 30.000 vinylplaten en 250.000 cd's en dvd's uit de periode van na de Tweede Wereldoorlog tot begin jaren 2000. Daar zitten heel wat unieke 75 toerenplaten bij en zelfs nog wasrollen, de voorlopers van de grammofoonplaat. De collectie komt van een Waalse erfgoedorganisatie waar je muziek kon uitlenen, maar die stopt ermee nu na 70 jaar omdat ze geen subsidies meer krijgt. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, meestal droog en tot 19 graden. Ook morgen eerst bewolkt en droog. In de loop van de namiddag kans op regen en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
6: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be. Acerta.
12: Studio Brussel.
13: This is Joe from Idols.
14: I'm Charlie XCX.
15: Hi, I'm Jamie XX.
16: We zijn Kaat van Stralen.
17: Hi, this is Fontaines DC.
18: Ik ben Evie de Visser.
19: What's up, it's Gies.
20: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys. En je luistert naar Radar.
21: We're listening to Radar.
22: Radar.
23: Thomas Michiels.
6: Of je nu genesteld zit in je favoriete zetel, nog een avondloopje gaat doen of banden aan het bestellen bent zoals Bert uit Vosselaar. Iedereen is welkom op deze mooie donderdagavond.
24: Je luistert naar
25: Studio Brussel.
26: Life is music.

Lonely in the Future van The Strokes. Maar zo eenzaam moet je je niet voelen, want ik hou je gezelschap. En zo meteen komt er ook nog een fan bij van Fontaines DC. Eerst Camille Mbé.

0: nog maar eens een talentje van eigen bodem. Kamiyembe met Ino Casablanca. En haar nummer Autodefense. Ze bracht dit jaar een plaat uit en stond ook op Pukkelpop met The Atomic Orchestra.
1: Studio Brussel. Radar. Thomas Michiels.
0: Ik zei het al, ik houd je gezelschap, maar ik trek er vandaag nog heel graag een fan van Fontaine's DC bij. Goeiedag, Frederik.
2: Hey, dag Thomas, hallo.
0: Welkom in de studio van Studio Brussel, Frederik.
2: Ja, dankjewel. Ja.
0: We doen dat niet altijd, hè. Een fan zomaar uitnodigen. Jij bent hier met een reden vandaag natuurlijk. Wat brengt jou hier, Frederik?
2: Ja, het is nog altijd amper te geloven, hè, maar de showcase van Fontaine's DC natuurlijk. Hè. Ja. Een absolute droom.
0: Ja, sowieso. Heb je de band al vaak live gezien?
2: Ik heb het geluk gehad ze 2 keer live te zien. In 22, vlak na Heroes Death. En dan heb ik ze vorig jaar front row gezien op Werchter. En dat was compleet mindblowing.
0: Ja, met die geweldige plaat Roman.

0: ja, die ademhaling. Mogelijk nog bekender dan Jack van Titanic, die bijna aan het verzuipen is en zijn laatste adem uitsnakt. Ja, dat is die van Green Chatten natuurlijk, in deze Starburster. Met die plaat, Romans, hebben ze jou helemaal ingepakt, Frederik?
1: Ja, echt wel. Omdat ze daar effectief het standaard, ja, daar zijn ze uitgebroken. Ze zijn groter geworden. Ze hadden ook een nieuwe producer onder de arm genomen. En ik vind dat elk nummer op die plaat staat als een huis. Als je naar Dogrel kijkt, heel in het begin was dat veel meer die punk. En nu zijn ze veel breder gegaan. Die nummers zijn breder gedragen, een mooiere basis. Ook veel meer toegankelijk en spreken ook nu een veel breder publiek aan.
0: Ja, sowieso. Inderdaad, helemaal opengebroken. Mooi gezegd door Frederik. En dan zijn ze nu alweer naar die volgende cycle aan het toeleven. We moeten er niet lang meer op wachten, op die nieuwste van Fontaine's DC. Dopamine Chamber komt eraan en deze Marianne is al een single, een voorproefje. Wat vind je van dit gevoel? Zit er nog meer evolutie in die sound van Fontaine's?
1: Ik denk van wel. Ik denk dat ze nog een stuk dieper gaan eigenlijk in die opbouw van die arrangementen en van die songs. Wat wel leuk is, dat ze naar tekst nog altijd de poëtische inslag hebben zoals Brian altijd al gedaan heeft. Dus de combinatie van die twee. Ik vind online ook al excerpts van nog een ander nummer, dat ze zo aan het zijn. Mm-hmm. Dus ik kijk er rijkhalend naar uit, naar 16 oktober. Dat wordt gek, denk ik. Ja.
0: Ja, sowieso. En dan natuurlijk, Frederik, je staat er in de studio, want je hebt die tickets gewonnen. Jij mag erbij zijn vanavond. Een band die arenas aankondigt, op 12 november ook in de AFAS-dom staat. Maar vandaag gewoon een intieme showcase. Met een paar honderd zijn jullie, als het dat al is. Hoe kijk je daarnaar? Straks begint het.
1: Ja, nog altijd vol verbazing in alle eerlijkheid. De Marconi-studio is sowieso al een iconische plaat. Om daar dan ook nog zo'n waanzinnige stadionband zijn ze nu geworden. AFAS Dome, stel je voor, als je ziet wat ze in Engeland aan het uitverkopen zijn. En ook hoe ze die massa meekrijgen. Het is zo'n charismatische band. Om dat nu van zo dicht te zien, ja, ik denk, dat ga ik nooit meer vergeten, denk ik. Ja.
0: Oh my god, en ik zie de emotie hier in de blik van Frederik. Gaat er een traantje gelaten worden? Zou het zomaar kunnen?
1: Ja, ik denk dat dat zeker zou kunnen, ja.
0: Ja, je bent een emotionele voeler, hè? Een luisteraar die heel graag naar muziek luistert en het tot jou neemt. Ik zie het in jou, ik zie het in jouw blikken. Ik zie dat je klaar bent voor die show. Om 9 uur beginnen ze eraan. Wij gaan jullie proberen zo goed mogelijk mee te pakken, ook nog de komende dagen, en verslag uit te brengen van hoe het was. Maar jij gaat daar wel op een van die eerste rijen staan. Geniet ervan, Frederik, en merci om even in de studio te springen. Studio Brussel. Radar. Studio Brussel.

basje erbij. Lekkere drumbeat. En dan herken je Man, Woman, Chainsaw. Deze nosedive staat op een nieuwe plaats. Die uitkwam begin augustus. En daar zijn de viooltjes ook. Ja, ja, ja. Geweldige band om zeker in de gaten te houden. Ze komen 13 september naar Leffingen-Leuren. Dit is Nosedive.

0: prachtig berichtje van Griet uit Arendonk bij deze Man Woman Chainsaw. Ze is net verhuisd, kaarsje aan, meubeltjes online zoeken en heerlijke muziek. Dikke merci, dat is Radar. Ja, dit is ook Radar. Dat is Oase dat je hier hoort. Een van de winnaressen van de nieuwe lichting. 2025 was dat. Dat is alweer een tijdje geleden. En ze heeft eigenlijk een beetje liggen broeden op nieuwe muziek, ons Oase.
1: Het is eigenlijk een liedje waarin ik praat over de druk dat jongeren voelen. En vrouwen zeker voelen wanneer ze dus levenkeuzes maken. En het is een soort van celebratory song. Waarbij dat ik gewoon zeg dat iedereen gewoon zijn leven moet kiezen hoe dat hij dat wilt. En niet moet luisteren naar al die druk.
0: Dat vind ik nu zo'n goed advies, ook op deze donderdagavond. Niet luisteren naar al die druk rond je, gewoon lekker je zin doen. En je zeker niks aantrekken van wat een ander over je denkt. Ze heeft het een titel gegeven, dat nieuwe nummer, 9 to 5. En dan denk ik al meteen aan Dolly Parton, jij misschien ook?
1: Toen ik het schreef, dacht ik letterlijk aan haar. Omdat ze ook over serieuze problemen praat in het systeem en in de maatschappij. En dus ja, ik heb mijn eigen soort van ja, song rond die thematiek ook geschreven. En dat was een heel inspirerende bron voor mij.
0: Dolly Parton, die een inspiratie is voor de jonge Brusselse Oase. Ze schreef haar nieuw nummer geïnspireerd door Dolly Parton. Hoe mooi is dit? Het is nieuwe muziek van deze week en het past perfect binnen deze radar. 9 to 5 van Oase.

0: Nighting Shining Prada van Over Mono. Tijd om die opvallende hotshot nog eens op je af te vuren. En zometeen hangt er nog een klein staartje aan.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Turnstile en Elton John. Seeing Stars.
3: Hi, I'm Brendan from Turnstile and you're listening to Studio Brussels. Life is music.

0: Michiels.
1: Die Seeing Stars versie van Elton John is echt wel een goeieke. Maar het is maar één van die 22 features op het Never Enough Versions album van Turnstile dat vrijdag uitkwam. Ik heb luisteraar Fabian aan de lijn, die in die plaat is gedoken en naar radar heeft gestuurd dat er voor hem toch een paar opvallende en vooral ook nieuwe namen op dat album staan. Dag Fabian, hoi hoi.
2: Hey, dag Thomas.
1: Je bent grote fan van Turnstile, Fabian. Hoe blij ben je dan met die Never Enough Versions, dat eigenlijk al amper een jaar na die plaat komt?
2: Ja, crazy. Ik ben er heel blij mee. Ik moet ook zeggen dat het een totale verrassing was. Want ik had al wel een beetje te wachten op, zou er nog iets komen? En ik ging er wel vanuit dat er nog een soort van deluxe edition of zo zou komen met, ik weet niet, iets van EA-opnames of rehearsal-opnames of demos of iets in die tint. Maar dit had ik echt totaal niet zien aankomen.
1: Nee, we krijgen daar 22 features en niet met de minste artiesten. Ja. Fabian, zijn er zo bij jou een paar favorietjes die er bovenuit steken?
2: Wel, ik moet zeggen dat ik ging er voor het eerst door en ik geloofde mijn ogen niet dat als fucking Elton John daarop staat, dan dat Turnstile op dat level is gekomen, vind ik al crazy. Maar wat ik veel vetter vond, is dat ze, en dat is eigenlijk ook wel logisch hen kennende, is dat ze veel moderner zijn gegaan en veel meer mee in hun tijd zijn uiteraard. En ik was vooral heel erg onder de indruk van die meer hyperpop hoek waar ze naartoe gingen. Met bijvoorbeeld A.G. Cook, die wel ook al op het eerste album stond. En Slater was voor mij een ontdekking bijvoorbeeld.
1: Alright, A.G. Cook. Neem ons eens even mee, wie wat waar. Van waar zouden we die moeten kennen?
2: A.G. Cook is, denk ik dat PC Music het label is dat hij zelf heeft opgericht. En ik denk dat er één naam is die vooral iedereen zal kennen, dat is Charlie XCX. Dus hij is echt zo, soort van de Britse oppergod van de hele hyperpop-industrie of scene.
1: Ja, inderdaad. Als je dan hyperpop en hardcore mengt, dan krijg je hypercore of zoiets. Is het dat ook geworden volgens jou? Is die eigen stempel echt gedrukt? Ja, voilà. Of hardpop, goed gezegd. Wat merk je daaraan aan zo'n versie dan? Wat is daarmee gedaan?
2: Wel, ik kende die Slater eigenlijk zelf nog helemaal niet. Maar toen ik die versie hoorde, je hebt natuurlijk een aantal van die hyperpop tropes, zoals bijna Skrillex-achtige beats en synths en zo. Maar hoe dat zij haar vocals daar in jankt en met hoeveel energie dat is en die hardgetunede, strakke, distorted vocals, dat is eigenlijk ook wat de zanger van Turnstile zelf ook doet. Dus in die zin liggen zij helemaal niet zo ver van elkaar en vind dat ook een heel logische match of zo.
1: Ja, dat is wel waar. Ik ben blij dat je het woord jankt gebruikt. Daar zit al zoveel emotie in. Het wordt ook super dansbaar. Een versie van Birds op die manier door je speakers rammen. Welke taferelen moet ik mij voorstellen als je naar die Never Enough Versions luistert, Fabian?
2: Ja, wel. Het probleem is een beetje, het is natuurlijk niet één duidelijke film, zoals gezegd. 22 versies zeker.
1: Ja.
2: Ik denk dat de eerste keer ik was aan het wandelen s'avonds met mijn oortjes in. En elke song is een totaal andere wereld. Dus je gaat mij kunnen zien springen en rennen en huilen en schreeuwen. Eigenlijk alles een beetje doorop gaan.
1: Ja, superveel emoties bij die 22 features. We gaan eens luisteren naar die versie van Slater, wat iedereen heeft aangevangen. Hypercore of hardpop? Waar kloppen we op af, Fabian?
2: Ik vind hypercore nog wel net iets meer passen, want hardpop, dat zou ook heel rare andere dingen kunnen zijn.
1: Voilà, misschien hebben wij het net iets uitgevonden. Het is dus de blend tussen hyperpop van Slater en de hardcore van Turnstile. Te horen op die Never Enough Versions, nu al een legendarische plaat. Merci voor je hele leuke fanschap, Fabian. Een hele fijne avond. Salutjes, hè.
2: Met veel plezier, ciao.

0: wie is die Slater dan eigenlijk, die verantwoordelijk is voor misschien wel de coolste feature op die Turnstile Deluxe plaat die je zo net hoorde? Catherine Grace Garner. Ze is Amerikaanse, ze wordt deze maand 30 en ze ging ook al op tour met Charlie XCX en met Kesha. Daar hoor je een beetje aan haar geluid ook wel. Zelf noemt Slater het een wilde mix van feral punk, corroded pop en schaamteloze rap. Ja, supercool. En dan daarnet had ik het al over hypercore. Die mix met Turnstile, die hardcore van Turnstile en haar hyperpop. Ik vind het supercool. Hele leuke artiesten, ze komt ook naar ons land. Op 28 oktober staat Slater in Trix in Antwerpen. Je raadt het misschien al, maar het is helemaal uitverkocht. Want de hype is dus echt groot. Zegt ook Robbie Gevaert, die de show in Trix mee organiseerde.
1: Ik denk dat de mensen die een ticket hebben voor het komende concert in Trix vooral heel erg veel geluk hebben. Omdat het wel de laatste keer is dat we haar kunnen zien in een kleinere zaal. Met alle respect naar het mooie Trix. Ik denk dat we het concert op 20 minuten hebben uitverkocht. En dat is eigenlijk nog voordat de grote boom van Slater moest komen.
0: 20 minuten, dat is niks. Hè? Dat is hoe ver we verwijderd. Het zijn van, ik wou zeggen 9 uur, maar het is ondertussen 9:10. Dus binnen 20 minuutjes zoiets. Ja, die doorbraak van Slater die kwam er volledig in het afgelopen jaar met haar album Worst Girl in America. Haar vierde plaat intussen. En waarom slaat ze dan zo aan? Waarom is ze zo populair?
1: Ik denk dat zij een artiest is die het hier en nu vooral heel goed representeert. En dat kan morgen iets helemaal anders zijn. En dan moeten we daar ook niet van verschieten. Ik denk dat zij excentriek is in wat zij toont, in wat zij brengt in haar sound. En ik denk dat dat vooral nu heel actueel is. En dat doet ze zonder zich daarvoor te excuseren, zoals het hoort.
0: Ja, dan zal ik mij zonder te excuseren, zoals het hoort, All Technology nog eens aanschaffen, in de playlist duwen en op je loslaten. Dit is Slater dus, die verantwoordelijk is voor die heel coole Birds-samenwerking met Turnstile, maar ook zelf been... Ja, nee, qua beenharden, maar ja, dat is het ook wel. Supercoole, hypervolle muziek heeft. Radar. Studio Brussel. En je kent hem misschien wel, hoor. We hebben hem zeker al eens gedraaid in 2026 hier in Radar Slater.

morgen, die EP voor Pegassi. En hij gaat ook zingen op een van die nummers. Je hoorde nu al Ascension. Dat is eigenlijk de titeltrack van die EP. Ik heb nog Fiddlehead voor je klaarstaan, vlak voor 9 uur. Weet, zometeen beginnen we eraan die Amelie Lens plaats.

0: De zware gitaren van Fiddlehead met Baby I'll Change.
1: Studio Brussel. Radar.
0: Het is de moment om die app van VRT Max op te zoeken. Want om 9 uur stipt, dan beginnen we eraan. Nee, dat is niet waar, niet stipt. Er komt eerst nog nieuws op je af. En dan, dat zal zo'n 2,5 minuutje zijn. En dan vliegen we meteen in die plaat van Amelie Lens, die heel klaar is voor haar première.
2: Hey, dit is Amelie Lens en mijn Aura-album komt nu vrijdag eindelijk uit. Maar jullie kunnen het exclusief horen op Radar op Studio Brussel, donderdag om 9 uur.
0: Ja, zo is dat. En wat zit daar dan allemaal in die plaat?
2: Ik denk dat mijn album vooral inspiratie is van de laatste 10 jaar en alles dat ik heb meegemaakt en alle shows die ik heb gespeeld. En ik denk dat ik dat ook nodig had, al die ervaring en al die shows en al die momenten om tot dit moment te kunnen komen van te denken, oké, ik ben klaar voor een album. Want dat is ook niet zomaar iets, hè. Dat is bijna een uur dat mensen luisteren. Ik hoop ook dat iedereen gewoon echt aan één stuk luistert, dat is de bedoeling. En dat het niet zo individuele tracks zijn.
0: Ja,
2: eigenlijk.
0: Ja. Opdracht begrepen, Amelie Lens. We gaan aan één stuk door luisteren naar jouw plaat, jouw babytje, jouw allereerste Aura. We beginnen er zo meteen aan.
1: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
4: Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde aan de oorlog. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd in een videotoespraak. Eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. De oorlog is nu al 4,5 jaar aan de gang sinds de Russische invasie. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. En dat is toch opmerkelijk, zei collega Marijn Trio in de afspraak.
5: Het zou inderdaad wel een grote ontwikkeling zijn.
6: Ja.
5: De vraag is, gaat er opnieuw een soort Amerikaanse push komen om toch tot een soort onderhandelde oplossing te komen? In het verleden zijn die altijd heel erg nadelig geweest voor Oekraïne. En die vertegenwoordigers, Witkoff en Kushner, zijn ook alleen nog maar naar Moskou gegaan om daar met Poetin te gaan praten. En de enige vertegenwoordigers, andere vertegenwoordigers dan militaire legerleiders die naar Kiev zijn gegaan, waren daar om eigenlijk een soort puntenplan voor te leggen dat helemaal op Russische leest geschoeid was. Ja. Dus gaat het nu anders zijn? Poetin, ja, hij zegt zo vaak dat hij bereid is om te praten, dat hij toch duidelijk vooral wil tonen dat hij de partij is die bereid is om en die wil onderhandelen. Wij zijn het niet die moeilijk doen, het is Oekraïne.
4: Op de grote markt van Tiene in Vlaams-Brabant is vanavond een Congolese man van 44 aangevallen door 3 gemaskerde mannen. Ze sloegen hem met een hamer op het hoofd. Ellen Dury van het parket van Leuven.
7: Enkele personen die zijn er dan tussen gekomen en daardoor zijn de verdachten gevlucht. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert op dit moment niet in levensgevaar.
4: De man is een journalist en politiek vluchteling en werd vorig jaar ook al eens aangevallen in Tiene. Hij woont al geruime tijd in België en staat bekend als uitgesproken criticus van de Congolese president en het regime. Op verschillende rivieren en kanalen versoepelt de Vlaamse Waterweg met mondjesmaat de waterbesparende maatregelen. Die zijn ingevoerd door de aanhoudende droogte van de voorbije maanden. De problemen zijn wel nog zeker niet van de baan, zegt Ben Nouwelaars van de Vlaamse Waterweg.
8: De regen van de afgelopen dagen heeft ons wat ademruimte gegeven. Daardoor kunnen we enkele beperkingen een beetje versoepelen. Zo zijn de meeste diepgangbeperkingen opgeofferd. Dus de schepen kunnen weer maximaal laden. En voor de pleziervaart bijvoorbeeld kunnen zij tijdens het weekend op zaterdag, zon- en feestdagen, kunnen zij terug los van de beroepsvaart door onze sluizen passeren.
4: In de hoogste voetbalklasse zijn er vanavond 2 inhaalwedstrijden. AA Gent ontvangt Oud-EVRD Leuven. Na zowat een half uur staat het daar nog 0-0. En Anderlecht ontvangt Kortrijk, 2 ploegen die nood hebben aan een overwinning. Peter van den Bent, hoe staat het daar?
9: Wel voorlopig nog altijd 0-0 na 32 minuten. En Anderlecht begon wel voortvarend. Grote kansen. Sikan later zou Sikan nog een keer oog in oog met de doelman overbesluiten. En dan nog 1 schotje met links van Ma. Maar dat is alles wat we genoteerd hebben nadat Anderlecht uiteindelijk zijn greep moest lossen en KV Kortrijk best ook nog wel aardig kon komen meevoetballen. Dus licht overwicht, dat wel voor Paars weet dat na 3-9 inderdaad punten nodig heeft. Hetzelfde geldt voor de Rode Lantaren, punteloos KV Kortrijk. Voorlopig 0-0 dus tussen Anderlecht en Kortrijk.
4: Dank je, Peter. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, maar meestal droog en tot 19 graden. Ook morgen eerst bewolkt en droog. In de loop van de namiddag kans op regen, temperaturen tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Hi, I'm Olivia
3: Bros.
6: I'm Charlie XCX.
10: Hi, I'm Jamie XX.
11: Wij zijn Kaat van Stralen.
12: Hi, this is Fontaine's DC.
13: Ik ben Evie de Visser.
14: What's up, it's Gies.
15: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys en je luistert naar Radar.
16: We're listening to Radar.
17: Radar.
18: Radar.
19: Radar.
20: Radar.
21: Thomas Michiels.
0: Ik maak je al een hele week warm voor dat album van Amelie Lens en het is eindelijk tijd. Laat weten waar je luistert. Kom eens dag zeggen in de app van VRT Max en dan maken we er een gezellig luisterfeest van.
1: Je luistert naar
22: Studio Brussel.
23: Life is music.

0: Tim die stuurt, dat is pas goed vertrekken met een plaat. Thomas, zegt hij, wat een krachtig begin van deze plaat. Zeer benieuwd naar het vervolg, maar Tim, even halt houden. Amelie Lens had een plan natuurlijk. Die R-Frequency, nummer 2 op die plaat, moest echt meteen bunker op zijn.
1: Ik wou echt als tweede nummer een plaat waarvan dat iedereen zou denken, oké, dat is echt Amelie Lens. Dat is echt, die energie zit daarin, die melodieën zitten erin, die belangrijke woorden zoals we al net zeiden. Dus voor mij, de tweede track was echt belangrijk dat dat gewoon zo, oké, dit is gewoon Amelie Lens en wat mensen zouden verwachten.
0: Ja, je hoort het goed. Dat is Amelie Lens haarzelf. We hebben gepraat over dat album en het gaat lijken alsof ze hier mee in de studio zit en alsof ze jou mee gidst door dat album. Het volgende nummer waar ik naar kijk is meteen die collab met een heel bijzondere artieste, ook een Belgische. En het moest echt wel haar zijn.
1: Toen ik het oorspronkelijke idee had van Run, belde ik met mijn management en ik zei gewoon, ik wil Angèle vragen. En dan zei mijn management, kun je een lijstje sturen van andere mensen, moest Angèle nee zeggen? En ik zo, nee. Als Angèle nee zegt, dan is er geen collab. Dan is heel mijn album alleen ik.
0: Is dat niet zo'n beetje wat goede artiesten typeert? Ze hebben alleen een plan A. Het zal alleen het beste

0: zijn. En zo zal het worden. Amélie Lens en Angèle, wie had dat gedacht? En ja, ondertussen kennen ze elkaar wel redelijk goed.
1: Wij komen wel echt supergoed overeen. Wij hebben ook veel gemeenschappelijke vrienden die al tegen allebei zeiden van jullie zouden keigoed overeenkomen. Dus dat was wel al zo jaren dat iedereen zei, heb je al ontmoet? Jullie zouden echt supergoed overeenkomen. Jullie hebben dezelfde energie. En ik heb haar nu ondertussen al een paar keer ontmoet en wij komen keigoed overeen.
0: Ja, best friends misschien wel in wording. Alleszins op dat nieuwe nummer Amélie Lens en Angèle, hun samenwerking Run. We gaan er even de pees op leggen. Let's go. We zijn bezig aan het album van Amélie Lens en we gaan daar nog mee door tot 10 uur.
2: De beste albums hoor je eerst in Radar.

0: Brussel. Je hoort als eerste het nieuwe album van
1: Amelie Lens
0: in Radar
1: op Studio Brussel.
2: We zitten een paar nummers ver en Hans die zegt banger, anthem, schijfje, whatever, dit is hem gewoon. Ik ben heel blij met die plaat van Amelie Lens. Isabel stuurt ook opploffend vuurwerk en Hattie zegt wow, hier ben ik ook echt absoluut fan van. En Tim die zegt deze track, super meeslepend, een schijf om in zijn geheel op te zetten en te genieten, dansend of luisterend. The Only One van Amelie Lens hoorde je zo net. En daarnet ook al Run, haar samenwerking met Angèle. En doorheen de carrière van Amelie Lens is ze vocals op een nummer eigenlijk altijd meer en meer beginnen appreciëren.
3: Ik vind dat kei belangrijk, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat voor mij een vocal, dat ik dat echt wel zie als een extra laag eigenlijk in mijn track. Dus echt gelijk een instrument, een stem echt. En dat ik het alleen maar gebruik als ik vind dat het nodig is. Dus ik vertrek bijna nooit van een vocal. Het is eigenlijk echt, het is altijd de drums, de acid basslines, de melodieën die het belangrijkste zijn. En dan daarna als ik voel van, oké, dit kan echt een vocal gebruiken, dan begin ik met een vocal.
2: Oké, dus nooit vertrekkende van, maar wel soms een heel belangrijke plaats in een nummer van Amelie Lens, de vocals. We schuiven op en we gaan luisteren naar 4AM at RSO. En dat is een club in Berlijn.
0: De beste albums hoor je eerst in Radar.
1: Op Studio Brussel. Brussel, Brussel.
3: Er zijn zo'n momenten dat ik in kleine clubs in Berlijn draai. Dat zijn momenten die daar mocht je niet filmen. Dus niemand kent dat aspect van mij. Want ik speel daar natuurlijk ook wel heel anders dan dat ik op de Tomorrowland Mainstage sta. Dus daarom dat ik bedoel, van dat zit er ook allemaal in. En dat zijn aspecten van mij die niet zoveel mensen kennen. Want dat is in Berlijn voor een paar honderd man. Daar mag ik gefilmd worden. Dus het is echt gewoon al mijn genres die ik zelf speel, die ik zelf graag maak, zit eigenlijk volledig in mijn album. En het is ook nooit de bedoeling geweest om zo bepaalde tracks te maken waarvan ik dacht, oh, ik wil een hitje, of ik wil dit, of ik wil meer mensen bereiken. Of dat was echt absoluut niet de bedoeling van dit album. Dat is echt gewoon ik.

close my eyes.

0: Radio Brussel. Je hoort als eerste het nieuwe album van
1: Amélie Lens
0: in Radar
1: op Studio Brussel.
2: Het is 21:30, we hebben al een paar heel goede knallertjes gehad. Hele goede avond, dag Werner.
3: Goedenavond.
2: Hey, jij zit wel echt lekker mee te luisteren. En jij niet alleen. Wie is er nog aan mee luisteren bij jou thuis?
3: Ik zit er niet alleen, want ik heb hier onlangs 2 nieuwe kittens in huis. En net op de beats van Amélie Lens zijn ze nog meer aan het meespringen achter elkaar aan het crossen. Dus het is net alsof ze begeisterd zijn door de beats van Amélie Lens.
2: Yes. Kittens die aan het meespringen zijn en goed aan het gaan zijn op die muziek.
3: Het is net alsof met die muziek dat ze nog meer enthousiast zijn. De avond speelt natuurlijk ook wel een rol, maar de muziek stond hier wat harder en ze begonnen net zo wat meer en nog feller op elkaar te springen en te doen. Dus ik zeg graag als ik het doorstuur naar Studio Brussel.
2: Heb jij ook zo'n prachtige tafereel bij je thuis? Laat het weten in de F van 14 Max. Ik vind het geweldig. Merci Werner. Zeg, je bent niet aan je proefstuk met Amélie Lens. Waarom vind je ze zo geweldig?
3: Ja, ik vind die beats van Amélie Lens vind ik geweldig. Omdat ik zit vaak op de spinningfiets en het zijn echt van die pompende beats die nu nog zo adrenaline geven om nog een stukje dieper te halen in de inspanning. Dus.
2: Zeg,
3: ja,
2: Werner.
3: Charlotte Witte zijn wel zo van, ik ben er wel van.
2: Ja, ik snap het helemaal. Spinnend op de fiets en jouw kittens die spinnen dan ook nog eens gezellig mee. Dubbel spinwerk met Amélie Lens. Het volgende nummer dat klaarstaat heet A Track at 150 BPM. Dat wil zeggen dat het een hele snelle is. Ben je er klaar voor, Werner?
3: Ja, we zijn er heel klaar voor.
2: Oké, okay, let's go.
0: De beste albums hoor je eerst in Radar.
1: Op Studio Brussel. Brussel.

0: Deze Falling Into Acid Dreams, die kenden we al. Melander vindt het geen chocomelk. Karen zegt lekker. En Raquel, wow, ik kijk zo hard uit naar dit weekend voor die show op de KMSKA trappen.
1: Brussel.
2: De beste albums hoor je eerst
1: in Radar.
2: Op Studio Brussel.
3: Ik ben natuurlijk weken, maanden bezig aan sommige tracks. Sommige van deze tracks, dat zijn project files van letterlijk jaren geleden. Ik dan terug heb opengedaan en aan het verder gewerkt. Ik heb ook constant input nodig van mijn publiek. Dus ik test mijn tracks voordat ze af zijn. Al is het maar 16 bar, gewoon de drums eigenlijk. Om te zien van oké, zit die energie goed en ik haal het er snel uit. Omdat dat is heel belangrijk voor mij om in mijn set in te zien van oké, klopt het, past het, wat vinden de mensen. Dus ik ben eigenlijk week op week, op maandag, als ik thuis kom, werk ik verder aan mijn tracks. Dat is eigenlijk zo'n heel andere manier van werken, denk ik, dan heel veel andere artiesten. Omdat ik ook gewoon die mogelijkheid heb om dat een beetje te testen, hoe ik het aanvoel eigenlijk. Want

0: Brussel.
1: Je hoort als eerste het nieuwe album van
0: Amelie Lens
1: in Radar
0: op Studio Brussel.
2: En jullie zijn met zoveel aan het sturen in die app van VRT Max. Rakel, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Wat vind je al van die plaat van Amelie Lens tot nu toe?
3: Ik vind alle platen van haar goed, maar deze springt vrij uit, vind ik.
2: Ja, super wel. Dat is toch een mooi moment, denk ik. Een artiest die al 10 jaar bezig is, die nu kiest van ik ga alles eens verzamelen op een plaat om een soort van samenvatting te geven van mijn carrière en een cadeautje voor mijn topfans. Mag ik jou rekenen tot die topfans, Rakel?
3: Ja, zeker. Er is één
2: nummertje dat jij al gementiond hebt, ja, maar dat hebben we nog niet gespeeld vandaag. Het welk en waarom
3: de
2: precies?
3: Energy of Us. The Energy of Us. En ja, waarom? Ik heb er al stukjes van horen doorkomen op de verhalen van Amelie Lens. En ja, dat geeft mij echt een zalig gevoel. Het is nog iets heel anders dan dat ze normaal uitbrengt. En ja, ik vind dit gewoon een zalige plaat. Het springt er bovenuit voor mij.
2: Oké, daarnet.
3: Alle platen wat er.
2: Ja, je zegt het al, alle platen. Maar ja, af en toe heb je een favorietje, hè, Rakel. Dat is eigenlijk wel normaal. Daarnet zei...
3: Ja, zeker.
2: Daarnet zei Amelie Lens het eigenlijk al zelf. Van ja, ik test dingen live uit. En ik probeer zo al eens om te zien wat het publiek ermee doet. Wat mijn topfans ermee doen. Jij bent dan een van die fans geweest die daarbij was. Maar jij gaat ook zaterdag ergens gaan feesten samen met Amelie Lens. Vertel eens.
3: Zeker. We gaan de release party vieren aan de KMSKA in Antwerpen. En ik kijk er heel erg naar uit.
2: Ja, ik heb Amelie Lens gesproken en ze heeft verteld waarom precies ze dat exact daar wou doen.
4: Het is gewoon een van de mooiste plekken sowieso in Antwerpen, dat plein. Er zijn ook niet veel locaties waar je 14.000 mensen kunt samenkrijgen in Antwerpen. Dus het is gewoon echt wel heel uniek. En ook in centrum Antwerpen, om iets te mogen doen zelf, is al heel moeilijk. Dus dat het gewoon gelukt is, is zo zalig. Je kan letterlijk naar daar wandelen.
2: Jij gaat daar dus tussen die 14.000 staan, Rakel. Hoeveel zin heb je daarin?
3: Heel veel zin. Ik
2: wou
3: dat nu al zaterdag
2: had. Ah, zalig. That's the spirit. We gaan luisteren naar jouw favorietje dus. Van die snippets die je al ergens hebt zien opduiken. Die Energy is Us van Amelie Lens. Merci, Rakel. En nog heel veel luisterplezier.

echte topfans, hè, die de snippets al hebben horen passeren op de socials, in de sets. En zaterdag dus dikke feest aan de trappen van het KMSKA. Om die debuutplaat Aura te vieren met haar fans Amelie Lens en The Energy Is Us.

0: Brussel. Je hoort als eerste het nieuwe album van
1: Amelie Lens
0: in Radar
1: op Studio Brussel.
2: Dat was The Energy of Us en eigenlijk al de voorlaatste van dat album van Amelie Lens. Favorietje van luisteraar Raquel en volgens Amelie eigenlijk ook eentje voor de OG-fans.
3: Ik denk dat het er zeker in zit. Tracks gelijk The Energy is Us. Die acid bassline daarin, dat is echt van in het begin. Zat er altijd heel veel acid in al mijn tracks. Ook de vocals, mijn eigen vocals die terugkomen. Ook zo de tragere tracks. Ook 4AM met Arzo. Ik denk dat het echt ook mijn verleden is. En de hele evolutie eigenlijk van mijn sound. Dat was alleszins de bedoeling.
2: Ja, niet vergeten, Amelie Lens heeft er al een carrière van 10 jaar op zitten. En nu die debuutplaat waar eigenlijk de perfecte samenvatting in zit. Waar alles van haar sound in zit. Tim, die zegt, wow, wow, wow, Thomas, wat is dat toch? Ik hou van piano en gitaar en bijzondere stemmen. Maar dit is ook zalig goed. Hakim zegt nog, wow. En Serge, helemaal omvergeblazen. Voor mij mag Amelie Lens op nummer 1 in de DJ Mag Top 100. Mooie woorden. Is deze albumpremière. En Amelie Lens, ja, dat is gewoon een karakterke, een artieste puur sang.
3: Ik ben niet echt een mega voorstander van compromising in het algemeen. En dat is niet omdat ik niet wil plooien of omdat ik niet toegeef. Ik denk gewoon, als je iets doet en je plooit niet, dan is het echt 100% waar je achter staat en wat jij wilt. En altijd als er iets van een compromis, heb je toch altijd iets van een toegeving moeten doen, waardoor het toch niet 100% jezelf is. En daarom in het algemeen ben ik niet zo mega, ja, in two compromises.
2: Ja, ja, ja. Zalig toch gewoon. Ze weet waar ze naartoe wil. En ja, nu is het daar. Die plaat Aura. We gaan zo meteen luisteren naar het allerlaatste nummer op die plaat. Maar Amelie vat het album heel graag nog eens een laatste keer voor je samen.
3: Een samenvatting van al mijn aspecten en al mijn sounds. En ik hoop ook gewoon dat mensen vooral mijn energie en al mijn emoties voelen die ik daarin heb gestoken, want daar zit er echt veel in. Dus echt vol, vol emotie en ja, vol aura.
2: Het laatste nummer heet Whatever You Do van Amelie Lens. Radar.
0: De beste albums hoor je eerst in Radar.
1: Op Studio Brussel. Brussel.
2: Merci om mee te luisteren en heel veel plezier nog bij die laatste track van Amelie Lens.

0: is het gelukt, dat is mijn nieuw programma. En daarvoor zijn 8 bekende Vlamingen al een jaar lang geheime uitdagingen aan het doen.
1: En Sven, is het intens?
0: Nou, voor BV's is alles intens, hè.
1: Ah! Oh my god! Maar is het legaal?
0: Tuurlijk! Alhoewel eentje...
2: Je hebt een diefstal gepleegd!
1: Is het gevaarlijk?
0: Wow, dat valt wel mee.
1: 8 BV's, een pak geheime uitdagingen. 1 vraag... Is het gelukt? Vanaf zondag 6 september op VRT1 en op VRT Max.
3: Dit is Studio Brussel.
4: Studio Brussel.
3: Life is music.
4: Life is music.
3: Studio Brussel.
5: Het is 10:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde aan de oorlog. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd in een videotoespraak. Eerder al liet de Russische president Poetin verstaan dat hij bereid is om te praten. De oorlog is nu al 4,5 jaar aan de gang sinds de Russische invasie en zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. En dat is opmerkelijk, zei collega Marijn Trio in de afspraak.
6: Het zou inderdaad wel een grote ontwikkeling zijn. Ja. De vraag is, gaat er opnieuw een soort Amerikaanse push komen om toch tot een soort onderhandelde oplossing te komen? In het verleden zijn die altijd heel erg nadelig geweest voor Oekraïne. En die vertegenwoordigers, Witkoff en Kushner, zijn ook alleen nog maar naar Moskou gegaan om daar met Poetin te gaan praten. En de enige vertegenwoordigers, andere vertegenwoordigers dan militaire legerleiders die naar Kiev zijn gegaan, waren daar om eigenlijk een soort puntenplan voor te leggen dat helemaal op Russische leest geschoeid was. Ja. Dus gaat het nu anders zijn? Poetin, ja, hij zegt zo vaak dat hij bereid is om te praten, dat hij toch duidelijk vooral wil tonen dat hij de partij is die bereid is om en die wil onderhandelen. Wij zijn het niet die moeilijk doen, het is Oekraïne.
5: Bij de Volkswagen-groep zullen er de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs verdwijnen, ook bij het management. De raad van bestuur van de autofabrikant heeft het herstructureringsplan vanavond unaniem goedgekeurd. De afgelopen jaren zijn er al 50.000 banen geschrapt. Volgens de groep zijn er vooral enorme uitdagingen qua concurrentie en is dat plan nodig om de komende 10 jaar succesvol te zijn. Wellicht zullen 4 fabrieken in Duitsland de deuren moeten sluiten. Op de grote markt van Tiene in Vlaams-Brabant is vanavond een Congolese man van 44 aangevallen door 3 gemaskerde mannen. Ze sloegen hem met een hamer op het hoofd. Ellen Durie van het parket van Leuven.
7: Enkele personen die zijn er dan tussen gekomen en daardoor zijn de verdachten gevlucht. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert op dit moment niet in levensgevaar.
5: De man is een journalist en politiek vluchteling en werd vorig jaar ook al eens aangevallen in Tiene. Hij woont al geruime tijd in België en staat bekend als uitgesproken criticus van de Congolese president en het regime. De burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, blijft achter haar uitspraken staan over het moederschap die ze in het weekblad Humo deed. Van Doesburg vindt dat vrouwen zoveel mogelijk baby's moeten krijgen en minder moeten klagen over het moederschap. Dat lokte heel wat reacties uit, onder meer dat het voor veel moeders wel zwaar is en dat de burgemeester een bevoorrechte positie heeft. In de afspraak zei Van Doesburg dat er vaak te negatief over het moederschap wordt gedaan en dat ze daar tegenwicht aan wil geven.
8: Het is geen statement van geboortepolitiek om niet naast uw bed staan of u verplichten om kinderen te maken. Nee, het is meer dat ik ervaren heb, vlak nadat ik moeder ben geworden, dat heel veel van de vragen die ik kreeg, dat die eigenlijk heel negatief geïnspireerd waren. En slaap je wel? En krijg je het wel gecombineerd? Terwijl het moederschap iets onwaarschijnlijk wonderlijk is. En daar dat zonlicht op laten schijnen, dat vind ik belangrijk om dat uit te dragen.
5: 2 inhaalwedstrijden in het voetbal vanavond. Anderlecht ontvangt de laatste in de stand, KV Kortrijk. Peter van den Bemt in de tweede helft. Hoe staat het daar?
9: Een kwartier nog en 1-0 de voorsprong voor Anderlecht. Een zuinige voorsprong, weliswaar verdiend. Anderlecht begon en eindigde sterk voor de rust met 2 grote kansen voor Sikan aan het begin van de eerste helft en het doelpunt net voor de rust. Kortrijk bij momenten voetbalde aardig mee, maar kon geen gevaar creëren. Tweede helft, meer mogelijkheden voor Anderlecht met Svetkovic, een koppel van Sikan. Goeie kans voor Ogea, maar geen tweede doelpunt. En dan ineens KV Kortrijk met 1 kans een bal tegen de paal gedevieerd door Koya Lipu. Een verwittiging die kan tellen voor Anderlecht. Maar voorlopig wel nog altijd 1-0 voor Anderlecht. tegenkort.
5: Dank je, Peter. En in AA Gent tegen Oud-Heverlee-Leuven staat het 1-0. Arthur Vermeer gaat opnieuw voor Antwerp voetballen. Antwerp huurt hem van de Duitse club Leipzig. Vermeer werd in 2023 kampioen met Antwerp. Daarna verhuisde hij naar Atletico Madrid, maar daar speelde hij weinig. Hetzelfde gebeurde bij de volgende clubs, Marseille en Leipzig. Bij Antwerp wil hij zijn carrière nieuw leven inblazen. Het weer vannacht is het bewolkt, meestal droog en tot 19 graden. Ook morgen eerst bewolkt en droog. In de loop van de namiddag kans op regen en tot 24 graden. Het weekend wordt zonnig en warm tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Studio Brussel.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrix. In Tongeren-Borgloon is een grote politiemacht uitgerukt naar een hotel. Daar was een groot conflict tussen groepen seizoensarbeiders die daar verblijven voor de fruitpluk. Sommigen zijn ernstig gewond geraakt. Drie mensen zijn afgevoerd met een ziekenwagen. Volgens burgemeester Jo Feitons waren er 300 mensen in dat hotel, terwijl dat er maximaal 60 hadden mogen zijn. Hij heeft de ontruiming bevolen omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. De arbeiders zullen vannacht elders moeten verblijven. De burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, blijft achter haar uitspraken staan over het moederschap die ze in het weekblad Humo heeft gedaan. Van Doesburg vindt dat vrouwen zoveel mogelijk baby's moeten krijgen en minder moeten klagen over het moederschap. Dat lokte heel wat reactie uit, onder meer dat het voor veel moeders wel zwaar is en dat de burgemeester een bevoorrechte positie heeft. In de afspraak zei Van Doesburg dat er vaak te negatief over het moederschap wordt gesproken en dat ze daar tegenwicht aan wil geven.
2: Het is geen statement van geboortepolitiek om niet naast uw bed staan of u verplichten om kinderen te maken. Nee, het is meer dat ik ervaren heb, vlak nadat ik moeder ben geworden, dat heel veel van de vragen die ik kreeg, dat die eigenlijk heel negatief geïnspireerd waren. En slaap je wel en krijg je het wel gecombineerd? Terwijl het moederschap iets onwaarschijnlijk wonderlijk is. En daar dat zonlicht op laten schijnen, dat vind ik belangrijk om dat uit te dragen.
1: Bij de Volkswagen Groep zullen er de komende jaren wereldwijd nog eens 50.000 jobs verdwijnen, ook bij het management. De raad van bestuur van de autofabrikant heeft het herstructureringsplan vanavond unaniem goedgekeurd. De afgelopen jaren zijn er al 50.000 banen geschrapt. Volgens de groep zijn er vooral enorme uitdagingen qua concurrentie en is dat plan nodig om de komende 10 jaar succesvol te zijn. Wellicht zullen 4 fabrieken in Duitsland de deuren moeten sluiten. Sport in het voetbal komt AA Gent mee aan de leiding. Met Charleroi Gent won vanavond een inhaalwedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven met 1-0. Johan de Kaluwe.
3: AA Gent pronkt na een 12-op-12 samen met Charleroi op de leidersplaats. De wedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven verdiende geen schoonheidsprijs. Er waren nauwelijks doelkansen. 0-0 was dan ook de logische ruststand. De Buffalo's begonnen wel geweldig aan de tweede helft. De eerste aanval resulteerde meteen in een doelpunt van Araujo. Er kwam een reactie van de bezoekers, maar de thuisploeg werd nooit in verlegenheid gebracht. AA Gent kwam zelfs nog het dichtst bij een tweede doelpunt, maar hield het dus bij een zuinige 1-0.
1: Oud-Heverlee Leuven blijft laatste met 0-12 samen met KV Kortrijk. Kortrijk verloor vanavond met 1-0 van Anderlecht. Na 2 nederlagen doet een overwinning deugd, zegt Anderlecht-speler Marco Cana.
4: We kwamen net eigenlijk een verlies, een zwaar verlies tegen Union. En ook, we moeten niet vergeten, ook tegen Waasland Beveren. Dus terug winnen was super belangrijk voor ons. Het was niet gemakkelijk, maar de overwinning is er.
1: Vannacht bewolkt, maar meestal droog en tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt en droog. In de loop van de namiddag kans op regen en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Tongeren-Borgloon is een grote politiemacht uitgerukt naar een hotel. Daar was een groot conflict aan de gang tussen groepen seizoensarbeiders. Die verbleven er voor de fruitpluk. Sommigen zijn ernstig gewond geraakt. Drie mensen zijn afgevoerd met een ziekenwagen. Volgens burgemeester Jo Feitons waren er 300 mensen in dat hotel, terwijl dat er maximaal 60 hadden mogen zijn. Hij heeft de ontruiming bevolen omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. De arbeiders zullen vannacht elders moeten verblijven. De burgemeester van Antwerpen, Els van Doesburg, blijft achter haar uitspraken staan over het moederschap. Van Doesburg vindt dat vrouwen zoveel mogelijk baby's moeten krijgen en minder moeten klagen over het moederschap. Dat lokte heel wat reacties uit, onder meer dat het voor veel moeders wel zwaar is en dat de burgemeester een bevoorrechte positie heeft. In de afspraak zei Van Doesburg dat er vaak te negatief over het moederschap wordt gedaan en dat ze daar tegenwicht aan wil geven.
2: Het is geen statement van geboortepolitiek om niet naast uw bed te staan of u verplichten om kinderen te maken. Nee, het is meer dat ik ervaren heb, vlak nadat ik moeder ben geworden, dat heel veel van de vragen die ik kreeg, dat die eigenlijk heel negatief geïnspireerd waren. En slaap je wel? En krijg je het wel gecombineerd? Terwijl het moederschap iets onwaarschijnlijk wonderlijk is. En daar dat zonlicht op laten schijnen, dat vind ik belangrijk om dat uit te dragen.
1: Amerikaanse onderhandelaars zullen in de komende dagen zowel naar Oekraïne als naar Rusland gaan voor gesprekken over een einde aan de oorlog. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky gezegd in een videotoespraak. Eerder liet de Russische president Poetin al verstaan dat hij bereid is om te praten. De oorlog is nu al 4,5 jaar aan de gang sinds de Russische invasie. Het zou de eerste keer zijn dat de Amerikanen ook naar Kiev gaan. En dat is wel opmerkelijk, zei collega Marijn Trio in de afspraak.
3: Het zou inderdaad wel een grote ontwikkeling zijn. Ja. De vraag is, gaat er opnieuw een soort Amerikaanse push komen om toch tot een soort onderhandelde oplossing te komen? In het verleden zijn die altijd heel erg nadelig geweest voor Oekraïne. En die vertegenwoordigers, Witkoff en Kushner, zijn ook alleen nog maar naar Moskou gegaan om daar met Poetin te gaan praten. En de enige vertegenwoordigers, andere vertegenwoordigers dan militaire legerleiders die naar Kiev zijn gegaan, waren daar om eigenlijk een soort puntenplan voor te leggen dat helemaal op Russische leest geschoeid was. Dus gaat het nu anders zijn? Poetin, ja, hij zegt zo vaak dat hij bereid is om te praten, dat hij toch duidelijk vooral wil tonen dat hij de partij is die bereid is om en die wil onderhandelen. Wij zijn het niet die moeilijk doen, het is Oekraïne.
1: Twee inhaalwedstrijden in het voetbal vanavond. Anderlecht heeft Kortrijk verslagen met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Peter van der Bent.
4: Een zuinige en zakelijke, maar wel ook verdiende overwinning voor een matig Anderlecht tegen een moedig Kortrijk. De eerste helft begon en eindigde de thuisploeg scherp met telkens snel voetbal en enkele kansen voor Sikan. Twee gemiste aan het begin en dan een doelpunt van Sikan net voor de rust 1-0 na balverlies bij Kortrijk. Daartussen viel er werkelijk niets te beleven. Anderlecht duurde dan een tijd door na de pauze, maar Svetkovic, Sikan en Ogea scoorden niet en daarna ging het van kwaad naar erger met Paarswit. Het publiek reageerde boos en KV Kortrijk rook zijn kans en die ene kwam er ook, maar de deviatie van Koyalipu strandde tegen de paal. De ongerustheid in het park bleef tot het eind, maar wel 1-0 dus en 3 welgekomen punten voor Anderlecht. Kortrijk blijft punteloos laatste. Zondag is het van moeten in de derby tegen Sulte-Waregem.
1: En Kortrijk deelt die laatste plaats met Oud-Heverlee Leuven. OHL verloor vanavond van AA Gent met 1-0. Gent komt zo mee aan de leiding, naast Charleroi met het maximum van de punten. Je hoort een tevreden trainer, Rick de Mil.
5: Ze hebben mij ingefluisterd, de eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen, hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
1: Vannacht bewolkt, meestal droog en tot 19 graden aan zee, rukwinden. Morgen begint bewolkt en droog. In de loop van de namiddag regen van west naar oost en tot 26 graden. Zo donderdag 3 september.

0: Music. Studio Brussel.
1: Het is 1 uur en heel goeienacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In Tongerborg-Loon is gisteravond een grote politiemacht uitgerukt naar een hotel. Daar was een conflict aan de gang tussen groepen seizoensarbeiders die er verblijven voor de fruitpluk. Sommige van hen zijn ernstig gewond geraakt. 3 mensen zijn afgevoerd met een ziekenwagen. Volgens de burgemeester Jo Feitons waren er 300 mensen in het hotel, terwijl dat er maximaal 60 hadden mogen zijn. Hij heeft de ontruiming bevolen omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. De arbeiders zullen vannacht elders moeten verblijven. In Indonesië zijn de afgelopen dagen zo'n 2000 leerlingen en leerkrachten ziek geworden na het eten van gratis schoolmaaltijden. Sommige leerlingen werden zo ziek dat ze naar het ziekenhuis moesten. De meeste hadden maag- en darmklachten. Volgens getuigenissen had het eten een vreemde geur en was het niet goed bereid. De gratis schoolmaaltijden in Indonesië worden aangeboden door de overheid. Maar het programma van die maaltijden krijgt ook kritiek door mogelijke corruptie. Alexander Bloks heeft zich voor de eerste keer in zijn carrière geplaatst voor de derde ronde van een Grand Slam toernooi. Op de US Open won Bloks van de Argentijn Marco Trungaliti in 4 sets. In de volgende ronde wacht het Italiaanse vijfde reekshoofd Flavio Cobolli. Dat is de nummer 6 van de wereld. En de Belgische voetbalclubs hebben een zomerlang transfers kunnen maken, maar nu is het voorbij. De deadline is sinds middernacht verstreken. Er was nog heel wat beweging op de transfermarkt donderdagavond. Antwerp haalde naast Arthur Vermeeren ook nog Bachmet Duf, een middenvelder die overkomt van Nantes. Genk leent aanvaller Mirisola uit aan Oud-Heverlee Leuven. En nog een verrassing, Sporting Hasselt kondigt ook nog een last-minute transfer aan. Geoffrey Hermans verlaat Antwerp en gaat dus in Hasselt voetballen. Een volledig overzicht van al die transfers vind je trouwens op sporza.be. Het weer vanochtend is bewolkt vannacht, meestal droog, minimaal rond 19 graden, aan zee ook rukwinden. De dag begint droog straks en bewolkt. In de loop van de namiddag krijgen we dan regen van het westen naar het oosten en maximaal tot 26 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

0: Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën benet als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

0: Het is 2:00 en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Antwerpse politie heeft 3 leden van een familie opgepakt die verdacht worden van handel in illegale geneesmiddelen. Bij een eerste huiszoeking in Temse vond de politie kilo's wit poeder. Bij een volgende huiszoeking in Merksem kwamen er nog eens duizenden lege capsules naar boven. Dat vertelt woordvoerder Wouter Bruins.
1: Duizenden verpakkingen van medicijnen rollen om de verpakking af te zegelen met de bedrukking van een bekende fabrikant erop en waar dan ook Lyrica op te lezen stond. We hebben ook nog 260.000 lege capsules van medicijnen gevonden. Dus het lijkt er echt wel op dat die familie in staat was om duizenden illegale pillen in omloop te brengen.
0: Rusland heeft de Noorse ambassadeur op het matje geroepen. Rusland is misnoegd over de inbeslagname van een Russisch onderzoeksschip door Noorwegen. Dat schip was onderweg van Moermansk naar de Russische nederzetting Barentsburg op Spitsbergen. En had personeel van een mijnbouwbedrijf, wetenschappers en ook voedselvoorraden aan boord. Rusland beschuldigt Noorwegen van piraterij. Noorwegen nam het schip in beslag op verzoek van het Oekraïense staatsenergiebedrijf als drukmiddel om schadevergoedingen te krijgen voor geleden schade in de Krim. Alexander Bloks heeft zich voor de eerste keer in zijn carrière geplaatst voor de derde ronde van een Grand Slam toernooi. Op de US Open won Bloks van de Argentijn Marco Trungaliti in 4 sets. In de volgende ronde wacht het Italiaanse vijfde reekshoofd Flavio Cobolli als de nummer 6 van de wereld. En in het voetbal komt AA Gent mee aan de leiding. Gent won gisteravond een inhaalwedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven met 1-0. Trainer Rick de Mil is tevreden.
2: Ze hebben mij ingefluisterd. De eerste keer is in 25 jaar dat Gent nog eens 12 op 12 heeft. Dus dit soort kleine momentjes moet je dan nemen. Hè, ook voor de supporters. En dat doet deugd. En ik denk daar waar we vorig jaar dit soort wedstrijden gingen verloren hebben, dat trekken we nu wel over de streep.
0: Anderlecht won ook nog van Kortrijk met 1-0 en klimt zo naar de 10e plaats. Het is bewolkt, meestal droog, minimaal rond 19 graden, aan zee ook rukwinden.